0: Nou, over vroeger gesproken. Ja, vroeger wilde ik banketbakker worden. Of make-up artist. Of nee, musicalster. Ja. En soms droom ik daar nog wel van, hoor. Ja, ja. En Alex Warren heeft dat ook. Als je hem vraagt, ja, waar droom je nou eigenlijk nog van? Wat zou je nog vroeger willen worden?
1: I really wanted to be a cop. Cover and I watch like all these like shows and I'm like, damn, that would have been so. I want to go on a ride along really badly.
0: Ja, hij zou heel graag regisseur zijn bij de FBI. En hij heeft al het een en ander geregeld. Ja, hij heeft tijdens een optreden een keer een politieman aangesproken en dus geregeld dat, mocht hij daar ooit eens in de buurt optreden, dat hij dan de dag met de politie mee, man, mag meelopen. Nou, Alex Warren, ex-dwarfschijf. Dit is Fever Dream.

0: Topic en Benji en Sorry Papi. Even een vraag, heb jij een tweede naam? Kans is best wel groot. Ongeveer namelijk de helft van de Nederlanders heeft er namelijk eentje. Ik dus niet. Nee. En ik weet niet waarom, maar ik vind dat dus best wel jammer eigenlijk. Vooral als je bijvoorbeeld gaat trouwen. Weet je, klinkt toch altijd net even chiquer als nog een paar namen ertussen zou passen. En verklaar me voor gek, maar dit onderwerp komt toch altijd bij me terug op een of andere manier. En ik weet ook waarom ik dus geen tweede naam heb. Mijn moeder vond, of mijn moeder al niet meer, zeg mijn moeder, mijn ouders. Maar mijn moeder heeft toch al broeken aan de relatie. Maar mijn ouders, die vonden één naam bedenken al lastig. Laat staan twee. Nou, dat weet ik ook weer gelijk. En nu moet ik zeggen dat de pijn een klein beetje verlicht wordt. Want niemand minder dan Dua Lipa heeft ook geen tweede naam.
1: I don't have a middle name. It's just Dua Lipa. Kind of wish I did.
0: Ja, ik ben groot fan van haar. En dat zij dus in hetzelfde schuitje zit. En dat ook vervelend vindt en jammer vindt. Dat creëert toch een beetje een band. Dat verlicht toch een beetje de pijn. Ik zie ook trouwens dat Clinton appt in de Q-app. Hij zegt, je moet juist blij zijn. Met vakanties boeken ben je veel sneller klaar als je niet je halve paspoort hoeft over te typen. Ja, dat is ook wel weer zo. Nou, daar hebben Dua en ik geen last van.

0: alarmschijf van deze week. Teddy Swims en Break Up in Reverse.
1: Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app.
2: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
1: Ja, het is bijna 2:30. Betekent dat ik weer beroepen ga raden. En ik zit er wel lekker in, voor mijn gevoel. Ja. Dus ik ben er eigenlijk nu alleen nog op zoek naar iemand die aan het werk is. Of net klaar is, of nog moet werken. Maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Of überhaupt werk hebt, weet je wel. Stuur gewoon even een berichtje werk deze kant op. En dan ga ik met jou het spelletje zo meteen spelen. Nu al zin in. Dus kom maar door met een berichtje in de Q-app.

0: Storm schrijft Taylor Swift en Appelheid. Zometeen Camera with Gambling Kingdom of Fear.
1: Om 2:30.
0: Ja, het is net 2:30 geweest. Betekent dat ik weer op zoek ben naar mensen die aan het werk zijn. Gezellig, kom er lekker bij in de queue-up of je nou aan het werk bent of niet. Even kijken, Jamie die is aan het werk, zie ik. Johan is lekker bezig, net zoals Elvin en Rick. Allemaal mensen aan het werk. En ook Dena, goeienacht.
2: Hey, goeienacht.
0: Goeienacht, Dena. Hey, ben je net klaar met werken? Ga je werken of ben je aan het werk?
2: Ik ben net klaar.
0: Je bent net klaar, dus je rijdt lekker naar huis?
2: Ja.
0: Kijk, en als je thuis bent, wat is het eerste wat je doet?
2: Douchen.
0: Lekker even de dag van je af douchen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Heerlijk. En daarna ga je naar bed of duurt het wel even voordat je...
2: Nee, meteen naar bed. Ik ben kapot.
0: Oké, heb je een lange dag gehad?
2: Heel lang, ja.
0: Oké, nou ik ben helemaal benieuwd. Hey Dena, ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over jouw werk. En na een minuut tijd dan ga ik proberen te raden wat jouw werk is.
2: Ja.
0: Oké, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Top. Nou, mocht je luisteren en een idee hebben wat Dena voor werk doet... of vragen hebben voor Dena, stuur het even in... Met een bericht in de queue-up, want ik zie alles binnenkomen. Oké, Dena, gaan we beginnen. Ben jij onderweg voor je werk?
2: Nee.
0: Oké, heb je werkkleding aan?
2: Nee.
0: Oké, werk je met collega's?
2: Ja.
0: Oké, werk je met eten?
2: Nee.
0: Oké, werk je nog met andere mensen behalve je collega's? Dus klanten of iets?
2: Ja.
0: Een beetje, oké. Werk je met je handen?
2: Nee.
0: Moet je veel lopen voor je werk?
2: Ja.
0: Oké. Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
2: Altijd anders.
0: Altijd anders, oké. Werk je met dieren?
2: Nee.
0: Werk je met geld?
2: Nee.
0: Werk je in de zorg?
2: Nee.
0: Zo. Oké. Zo, nou, de minuut is al voorbij. En ik ben geen steek verder gekomen.
2: Nee, het is een moeilijke. Nou. Op dinsdagavond, ja.
0: Je hebt niet te veel gezegd, Dena. Jeetje, nee. Meneetje. Oké. Ik moet even de hersens laten kraken. Want eigenlijk heb ik vrij weinig informatie. Ja, even denken hoor. Andere locaties. Oké, wacht heel even. Misschien dat ik een idee heb, maar ik ga gewoon een gokje wagen. Ik denk dat jij werkt als hostess.
2: Bijna.
0: Oh, bijna, oh. Vertel.
2: Ja, echt heel dichtbij.
0: Wat voor werk doe je?
2: Ik ben danseres. Oh.
0: Nou, dat vind ik heel leuk.
2: Ja, ik ook.
0: Wauw, oké. Wacht, ik ben even helemaal invested. Oké, je bent dansen.

0: adres. Dus dan sta je inderdaad elke keer ergens anders.
1: Ja, zeker.
0: En wat heb je vandaag moeten doen?
1: Ja, ik stond op een enorm studentenfeest. Heel toevallig stond ik daar een week geleden ook al, want deze studenten zijn 10 dagen doorgegaan.
0: Jeetje, oké. Heftig.
1: Ja, ja, en daar heb ik op het podium gestaan.
0: Wauw, oké. En maar wat was, zeg maar, was dat in een soort kroeg? Of was het een soort van, wat moet ik voor me zien?
1: Ja, in de Vechtse Banen in Utrecht. Dat is een, volgens mij ook een sportlocatie, maar ook dus een grote buiten- en binnenlocatie.
0: Oké, wauw, tof. Oké, dus het was wel echt een grote bekom. Hoe zeg je dat? Grote bekom.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja. En oké, en hoe werkt dat dan? Want je staat dus elke keer ergens anders. Moest je nu ook een soort van dans voorbereiden?
1: Nee, dit keer niet. Het is heel verschillend. Soms is het freestyle, zoals nu. En dan is het gewoon op het podium bedenk je zelf wat je doet.
0: Oké.
1: En soms is het wel inderdaad met choreo. En dan moet je van tevoren oefenen of via een filmpje de choreo leren.
0: Wauw, oké, wauw.
1: Ja.
0: En heb je ook een dansopleiding of iets gedaan dan?
1: Nee, maar ik heb wel 20 uur per week naast mijn normale opleiding gedanst. Dus
0: wow,
1: ik kan bijna zeggen van wel.
0: Ja, inderdaad. Want wat doe je? Wat voor opleiding heb je dan gedaan?
1: Bedrijfskunde gewoon.
0: Oké, en is dit voor erbij of is dit nu je fulltime job?
1: Het is er wel bij, ja.
0: Ja, oké.
1: Dus ik heb vandaag ook heel de dag nog op kantoor gezeten.
0: Oh, wow, jeetje.
1: Ja. En ik ben eerst naar de eerste boeking gegaan in Nijmegen. En toen doorgegaan naar de tweede in Utrecht.
0: Kijk, oké dan.
1: Ja.
0: Hey, en hoe ben je hier dan terechtgekomen?
1: Eigenlijk via. Omdat ik vroeger heel veel gedanst heb. Ben ik gewoon een keer voor een... ik heb ook in Amerika gecheerlead. Eerst voor een cheerleaderteam hier in Nederland gevraagd.
0: Nou.
1: En hun hadden ook weer boekingen en zo eigenlijk een beetje erin gerold.
0: Nou echt, dit is fantastisch. Dit klinkt waanzinnig.
1: Ja.
0: Ja, leuk.
1: Leuk dat je enthousiast bent.
0: Ja, nee, ik ben zeker enthousiast. Absoluut. Ik vind het alleen maar heel leuk. Hey, en je zei dat je ook nog in Nijmegen bent geweest vandaag?
1: Ja, bij de Vierdaagse.
0: Kijk, oké, daar heb je ook nog even gedanst.
1: Ja.
0: En was dat ook freestylen?
1: Dat was allebei. Dus dat een stukje choreo en een stukje freestyle.
0: Ah. Nou, ik zou het leuk vinden als ik jou ergens een keer zie dansen. Want heb je alvast weer planning voor wat er gaat komen nu de aankomende tijd?
1: Ik ga overmorgen een beetje op vakantie. Maar verder heb ik wel al wat dingen staan. Maar het komt altijd heel vaak in de zomer last minute ook wat dingen bij.
0: Ja. Ja, eigenlijk zou je een keer op de foute party moeten komen dansen.
1: Ja, dat is mijn droom.
0: Nou.
1: Als je dat kan regelen, dan...
0: Ik ga hier eens even achter het scherm, ga ik eens even iemand aan zijn mouwtje trekken.
1: Oh, dat zou ik echt super tof vinden.
0: Nou, ik kan geen beloftes doen natuurlijk. Ik ga voor je vechten.
1: Dat zou ik echt heel erg leuk vinden.
0: Oké, nou, het komt allemaal hopelijk wel goed. Ik ga er in elk geval achteraan.
1: Ja, oh, dankjewel. Leuk.
0: Hé, hey, en je stond op de Nijmeegse Vierdaagse. Heb je al een keer meegelopen zelf?
1: Nee, dat vind ik wel iets te heftig.
0: Ja, ik heb het ook nog nooit gedaan. Maar ik ben eigenlijk wel even benieuwd of er nu iemand misschien luistert... die nu net wakker is, omdat hij zo meteen moet gaan beginnen. Ben ik wel even benieuwd naar. Dus als dat zo is, laat even lekker van je horen. Hey, en Dena, dan zeg ik voor jou alvast slaap lekker. Lekker uitrusten.
1: Ja, dankjewel. En fijne uitzending nog.
0: Yes, dankjewel. Slaap lekker. Doeg.
1: Slaap lekker. Doei, doei.

0: Lady Gaga bij Q en Abracadabra. Joey, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Ja, het is namelijk de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En Joey, jij zit nu in de auto samen met je broer, want je gaat zo meteen dag 2 eigenlijk lopen, 50 kilometer.
1: Jazeker.
0: Ja, en hoe is het met je? Hoe was de eerste dag gegaan?
1: Ja, goed. Niks te klagen eigenlijk. Het is zeker wel de pijn in de voeten en de pijn in de bovenbenen. Maar verder niks te klagen over.
0: En heb je ervoor getraind?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ja, nooit.
0: Dat meen je niet? Want hoe vaak heb je de Nijmeegse Vierdaagse nu gedaan?
1: Dit is nou de 8e keer.
0: Wow, oké, de 8e keer. Jeetje, Mina, echt respect. Hey, je hebt er nooit voor getraind. Heb je dan wel vaak last van blaren of iets? Of spierpijn?
1: Ik heb in die 8 jaar tijd heb ik 1 keer blaren gelopen. En alleen last van spierpijn. Maar ja, dat is na een avondje slapen, goed in bed liggen, dan is het ook alweer een heel eind weg.
0: Ja, precies. Want kijk, je bent nu onderweg weer naar de start. Maar hoe laat is de wekker gegaan? Hoe laat sliep je?
1: Ik ben gisteravond om 7 uur in bed gaan liggen. Mm-hmm. En vanmorgen ging de wekker om 2:30.
0: Zo, vanmorgen nou, ik vind dat gewoon vannacht hoor, eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Hey, en om 4 uur mag je weer beginnen. Dan starten de 50 kilometer wandelaars. En om een uurtje later, volgens mij om 5 uur, de 40 kilometer wandelaars. En dan om 6 uur de 30 kilometer.
1: Ja.
0: Ja, oké, ik heb het helemaal goed. Hey, en kijk, ik heb het nog nooit gedaan. Dus neem me even mee. Is het gewoon continu 50 kilometer lang mensen die aanmoedigen, muziek, gezelligheid?
1: Bij de 50 kilometer niet helemaal. We hebben een lus van 10 kilometer elke dag. En dat is voornamelijk dijk of polderwegen. En dan loop je 10 kilometer lang met alleen maar andere wandelaars. En er zit ook de laatste jaren zitten er wel meer mensen, maar het is daar niet heel gezellig.
0: Oké, dus dat is 10 kilometer even
1: nul en doorlopen.
0: Ja, precies. Even doorbeuken inderdaad. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Hey, en wat is nou iets waarvan je zegt, oké, nou, stel je voor dat ik hem volgend jaar bijvoorbeeld een keer ga lopen of zo. Wat is nou iets wat ik niet mag vergeten? Dat je zegt, dat moet je echt mee hebben.
1: Paracetamol, ibuprofen en genoeg energiedrank.
0: Oké, genoeg energiedrank. Dus is het bij jullie in de auto liggen allemaal Red Bulls liggen achterin?
1: Ja, Red Bull, Monster Energy, alles ligt hier in de auto. Ook genoeg bier voor onderweg, want het moet wel een beetje gezellig blijven.
0: En zo is het, natuurlijk. Hey, en je gaat het samen doen met je broer, doe je de Nijmeegse Vierdaagse?
1: Ja.
0: Jullie gaan sowieso de finish halen?
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Ja.
1: Dus daarvoor lopen we wel.
0: Ja, precies. Nee, natuurlijk. Nee, daar ga ik ook van. Ja, kijk, je hebt hem al 8 keer gedaan, dus ik zie wel voor me dat het gaat gebeuren. Dat het gewoon gaat lukken allemaal natuurlijk, hè?
1: Ja, ik zie het ook wel. Hoe dat ik me nu voel, dan heb ik er geen twijfel over dat ik vrijdag gewoon binnenkom.
0: Heel goed. En na de kilometers vandaag, dan gaat er dan nog even een biertje in of is het gelijk het bedje opzoeken?
1: Ja, dan is het even op de wedstrijd nog een biertje drinken.
0: Ja.
1: En dan met de pendelbus weer terug naar de auto.
0: Ja, zo. Ik heb echt respect hoor. Dat je ook nog helemaal heen en weer moet ook weer, hè? Oeh.
1: Ja, ik moet zeggen, die terugweg in de auto, daar is helemaal niks mis mee.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik ben meer aan het klagen dan jij bent, hoor ik al. Dus.
1: Ja, je moet het maar een beetje van de positieve kant blijven zien, hè?
0: En
1: anders wordt het ook zo.
0: Ja, dan wordt het moeilijk doorkomen. Daar heb je helemaal gelijk in. Daar
1: wordt het moeilijker van.
0: Absoluut. Hey, nou, ik zou zeggen, neem nog een krentenbol, neem nog lekker een monstertje of een Red Bulletje en dan moet het helemaal goed komen.
1: Is goed, dankjewel.
0: Hey, succes hè?
1: Dank je.
0: Joehoe.
1: Joehoe.
0: Ja, mocht je nou ook lopen, succes dan vandaag weer dag 2 voor de Nijmegen.

Goeienacht. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het weer van Weer Online? Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden, hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon, en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw. De Q Music. Alarmschijf.
1: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: Straks 6 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. In Nijmegen is vlakbij de Vierdaagse feesten een man doodgeschoten. Gebeurde gisteravond, meldt de politie. Slachtoffer is een jonge man. Hij overleed in het ziekenhuis. Deze vrouw, die de Gelderlander sprak, die hoorde het gebeuren.
2: En ineens horen wij een soort duf geluid. En wij denken dat dat een schot was. Ze hebben opgestaan en toen lag daar onder het stoplicht. Lag daar iemand.
1: En de schutter is nog niet gepakt. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Een flinke brand in Alkmaar. Het vuur woedde er gisteravond in een appartement in de binnenstad. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Ook is er veel schade aan het huis. Meerdere andere woningen werden tijdelijk ontruimd. Hoe die brand kon ontstaan, dat is nog onbekend. In Frankrijk is een nieuwe grote bosbrand ontstaan en die breidt zich snel uit. Het gaat om een gebied in het zuiden van het land. Honderden mensen zijn er gevlucht. In Frankrijk zijn de laatste tijd meer natuurbranden. In het zuidoosten van het land wordt er met code rood voor gewaarschuwd. En voetbal nog, Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. Dat melden meerdere media. Van Bommel tekent een contract van 2 jaar. Hij moet de Belgen naar het EK gaan loodsen. Dat is in 2028. Er is alleen 1 probleem. Van Bommel kan geen Frans. Maar dat gaat hij leren. Het weer nog van Weerplaza. Een bewolkte dag vandaag. Het kan soms ook een beetje regenen. Vanmiddag gaat het zonnetje weer schijnen. Blijft het op veel plekken droog. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Danny, dankjewel. Music. Tom en Joe. We gaan zo meteen.

0: Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is woensdag 22 juli. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Op de plek van Mattie en Marieke, want die genieten van een paar weekjes heerlijke zomervakantie. En daarom sta je nu met ons op. Ik weet niet hoe het met jou zit, Joe. Ik ben toch een beetje met gemixte gevoelens opgestaan vandaag, nadat ik de comments lees onder de dansvideo die we hebben opgenomen voor de zomerhit Machar.
2: Ja, nou ja, en ook zelf het kijken van, weer opnieuw kijken. Als je het doet voor je voelt dat heel goed. Ja, dan lees je comments, zie je het nog eens terug. Ja, toch andere gevoelens dan.
1: Ja, het staat op ons Instagram-account, @TomAndJoe. Het klinkt zo, daar hoor je eigenlijk al hoe stroef dat het dansje gaat.
3: Dit is toch fucking moeilijk, man.
4: Pomp omhoog. Shake, shake, shake.
3: En dan ga je naar voren.
4: Stap naar voren, arm omhoog.
3: En doe je
4: shake. En dan in één keer nog stap achter.
3: Eindpose.
4: Ja, en het is leuk dat jij naar rechts kijkt en ik naar links.
3: Alles goed.
4: Wat nou als ik zeg dat dat voor mij niet hoeft?
1: Ja, het was niet best. Jij veranderde ook in een of andere hele heftige dansleraar ineens.
4: Nou, links en rechts.
2: Nee, maar dit moet, want niemand van ons nam de regie bij het dansen. Jij stond daar zo van, ik weet niet wat ik moet doen. Ja, laat mij dan jou leiden. Laat mij jouw danspartner zijn die jou leidt.
1: Ja, ja, nou, en dat is nou precies wat je ziet. Wat zijn de reacties?
2: Nou, de reacties zijn nou niet positief. Wilma zegt, jullie zijn zo soepel als betonijzer. Nou, dat is niet soepel. Manon zegt, zo soepel als hun stemmen zijn. Zo stroef zijn hun heupen. En Daphne zegt, ja, dit is natuurlijk met een knipoog, maar nog een beetje oefenen, Tom Travolta en Joe Swayze. Maar ik zie potentie, hoor. Nou, Daphne is de enige die potentie ziet in het hele land.
1: Ja, luisteraar Robin die heeft het dansje voor ons bedacht. Want zij is ook echt dansdocent. En zij heeft ook een review achtergelaten.
5: Jongens, allereerst, ik vind het echt fantastisch dat jullie het dansje proberen te doen. Maar ik moet als choreograaf natuurlijk wel een beetje eerlijk zijn. En het is echt nog wel een klein beetje houtje-touwtje. Probeer iets meer de bewegingen af te maken, groter te dansen en vooral nog meer te genieten. En dan ziet het er denk ik al meteen 10 keer beter uit. Dus ik verwacht snel een herkansing, hè? Want volgens mij zit er echt nog veel meer in.
1: Een herkansing? Ik denk het niet.
2: Nee, ja, dit is wel volgens mij het maximaal haalbare.
1: Het dansje staat nu online, hè?
2: Het dansje staat online, @TomAndJoe. Ga even checken. Ja, ik denk niet dat er heel veel meer in de pot zit. Ja, en voor mijn gevoel ging het ter plekke waanzinnig. Kijk je terug, ja, kijk toch naar een ongeluk.
1: Ja, ik ben al blij dat dit online staat. Laten we het hierbij houden. Voor iedereen die het dansje gezien heeft of nu aanzet, we kunnen met z'n allen nu mee gaan dansen.
2: Oh, leuk. Ja, moet ik het weer doen?
1: Ja hoor.
2: Oké. Okay. Nou, ik ga staan.
1: Ja. Jij leidt weer, hè?
2: Ja, ik leid. Oké, volg me. Tik, stap, armen omhoog en shake, shake, arm in de lucht en heen.

0: armen in de lucht.
1: Rolf Sanchez, Tom en Joe, Matjar. De zomerhit van 2026. En we zijn helemaal uitgedanst.
2: Zo, kan niet meer. Back off. Back off. Hey, wat, waar ik wel nog energie voor heb, dobbelen met de dobbelsteen.
1: Ja, dat zijn we nog even vergeten. We moeten natuurlijk dobbelen. Iedere ochtend rollen wij hier de dobbelsteen. Het is een dobbelsteen waar Mattie op staat, waar Marieke op staat en Annemarie. En waar de dobbelsteen op valt, die bellen we wakker tijdens hun vakantie. Want we zijn gewoon benieuwd. We zijn gewoon nieuwsgierig. Ja. Hoe gaat het met de vakantie?
2: Ja, daarom. Dus we hebben Marieke maandag al gehad. Dinsdag Annemarie. Ja, het zou het meest fair zijn als hij op Mattie valt.
1: Maar ja, dat weet je nooit.
2: Dat weet je nooit. Dat is een beetje het lot. Ik gooi weer in de lucht.
1: Ja hoor, daar gaan we weer.
2: En hij landt op... Mattie Valk!
1: Nee! Mattie Valk, nou... Ben benieuwd. We gaan hem zo meteen...

0: No Doubt and Don't Speak op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen op deze dinsdagochtend. Ja, eigenlijk iedere ochtend aan de start van de show. En bellen wij met of Marieke of Annemarie. Die hebben we allebei al gehad, overigens.
2: Ja, klopt.
0: Of Mattie Valk. Dat is natuurlijk de kanonnen van het huidige ochtendteam. En we zijn toch benieuwd, ja, hoe gaat het met ze op vakantie? Hebben ze een beetje naar hun zin? Ik vind het ook wel grappig dat ze misschien een beetje wakker bellen.
2: Ja, ik wil ze gewoon een hele fijne vakantie wensen. Ze hebben toch een ritme? Ze zitten toch al vast aan het ritme dat ze vroeg wakker worden? Ja, wie zijn wij dan om ze niet even een fijne vakantie te wensen op hun vakantiebestemming?
0: Nu hebben we net Mattie Valk gedobbeld met de dobbelsteen. Dat betekent dat we Mattie moeten gaan bellen. Alleen, weet jij waar hij op vakantie is?
2: Ik heb geen idee.
0: Ik weet dat hij heel veel Spaanse eilanden afging. Deze zomervakantie.
2: Hij ging eiland hoppen.
0: Nou, ben je groot speler, hè? Als je eiland gaat hoppen.
2: Ja, en niet de Waddeneilanden. Hij ging niet wat lopen. Nee, echt de Spaanse eilanden.
0: Nee, echt van Mallorca tot Ibiza tot noem het maar op. Dus hij zit ergens in die contraien.
2: Nee, is hij al weg? Ja, oké.
0: Ja, volgens mij wel.
2: Nou ja, laten we bellen. Hij moet bereik hebben daar.
0: Oké.
3: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
2: Even opnieuw.
0: Oh.
2: Ja, dan staat hij nog waarschijnlijk op Maantje. Even opnieuw.
0: Oh ja, Maantje. Dat is dat je er niet doorheen kan bellen, toch?
2: Nee, ze niet storen. Even.
0: Maar dan?
2: Ja, gewoon nog een keer. Dan de tweede keer gaat hij er wel doorheen.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Oh ja, nu gaat hij wel over. Je hebt gelijk. Je wordt kwaad, jongen.
2: Misschien neemt Kiki wel op.
0: Kan ook nog, hè? Kan ook nog.
2: Of iemand anders.
0: Hola, kom eens.
3: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar. Laat een bericht achter na de toon.
2: Hey, goedemorgen Mattie. Je vriendjes hier, Tom en Joe.
0: Goedemorgen.
2: Wil je even fijne vakantie wensen? Het leuke was, Marieke en Annemarie hebben al wel opgenomen, jij niet. Dus,
0: nee, jij doet dus weg of zo.
2: Erg jammer. Ja, want wat ben je nou aan het doen op dit tijdstip dat je even niet kan opnemen? Ja, je ligt gewoon in je bed.
0: Heel flauw.
2: Flauw. Probeer het morgen weer even.
0: Tot morgen, Matt. En fijne vakantie op een van die eilanden waar je nu zit. Goed, gaan wij gewoon lekker door.

0: Yo, Corey, Head and Heart op Q-Music. Het is een zomerochtendshow met Tom en Joe. De zomervakantie is natuurlijk in volle gang.
1: Absoluut.
0: Misschien luister je wel vanaf een tropisch strand in Thailand of vanaf de camping in Spanje.
1: Ik had zo'n leuk idee dat mensen op vakantie zijn, maar ondertussen wel gewoon naar ons luisteren.
0: Ja, het gebeurt. We merken het al de hele week. We zijn namelijk benieuwd, ben je op een leuke plek? Laat dat dan nu weten in de Q-Music app. Dan sluiten wij de Q-Music app en dan gaan wij proberen te raden waar jij bent op vakantie.
1: Ja, leuk spelletje. Ja. Waar is het?
0: Waar is het? Dus laat weten waar je bent. Ook het laatste nieuws is onderweg. Danny, wat zit erin?
2: Ja, het is misschien niet heel erg gezellig, maar er is nieuws over Adolf Hitler.
1: Adolf Hitler?
2: Zeker weten.
0: Oh, je hoort het zo meteen.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
18: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen, naar binnen.
3: Denk, laad of shop bij

0: Dan het weer van Weerplaza. Het is grijs, er kan wat regen vallen. Vanmiddag is er wel meer zon. Het wordt maximaal 22 graden. 6:01, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. In Nijmegen is vlakbij de Vierdaagse feesten een man doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond, meldt de politie. Het slachtoffer is een jonge man. Hij werd neergeschoten op straat, overleed in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Waarom er nou is geschoten, dat is nog onbekend. De schietpartij zou in ieder geval niks te maken hebben, zegt de politie, met de Vierdaagse feesten. Ondertussen wordt er ook weer gelopen in Nijmegen vandaag. Dag 2 van de Vierdaagse is begonnen. Dat is traditioneel de pittigste dag. 800 mensen zijn er gisteren uitgevallen. Zo'n 45.000 lopers zijn nog op de been. Deze ervaren wandelaar heeft voor hen allemaal een tip om het vandaag vol te houden.
2: Maak je niet zenuwachtig. Als je start, blijf gewoon je tempo lopen, want iedereen gaat je voorbij. En later komen ze allemaal weer tegen. Dus ga niet mensen die heel snel lopen volgen.
1: Vandaag gaat de route door het land van Maas en Waal. Het is ook roze woensdag om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Dan naar Bergen op Zoom in Brabant. Een man die daar 5 jaar geleden bij een speeltuintje heeft geschoten, hoeft toch niet de gevangenis in. Hij kreeg eerst 12 jaar cel en is in hoger beroep teruggedraaid. Volgens de rechtbank handelde de man uit zelfverdediging. Er zou namelijk ook op hem geschoten zijn. En in Oostenrijk is een politiebureau vandaag veel in het nieuws. Dat bureau wordt vandaag geopend. Het gaat dan vooral over de plek waar dat politiebureau komt. Namelijk in het huis waar Adolf Hitler is geboren. Het is allemaal bewust. Het huis was namelijk een populaire plek waar veel neonazi's op afkwamen. Nou, daar wilde de overheid vanaf en dus worden de agenten neergezet. Dus er ook wel wat kritiek op. Het zou namelijk Hitlers wens zijn geweest om dat geboortehuis om te laten bouwen tot overheidskantoor. En daarmee heeft hij nu dus wel zijn zin gekregen.
0: Danny, dankjewel. Zometeen doen we een nieuwe editie van Waar is het? Het spel waarin wij gaan proberen te raden waar jij op vakantie bent. En met jij bedoel ik in dit geval luisteraar Inge. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hey. Inge, nou dat klinkt al goed. Het bereik is goed. Dan heb ik het gevoel dat je niet in een rimboe zit. Maar ja, dat weten we nooit zeker. Dat weten we nooit zeker.
3: Nee, ga ik ook niet zeggen nog.
0: Inge, wij mogen alvast 1 cryptische vraag stellen. Joe, jij hebt daar goed over nagedacht.
4: Ja. De vraag aan jou, Inge, is om te raden waar je op vakantie bent. Rijden jullie daar aan de linkerkant van de weg?
3: Nee.
4: Nee.
0: Nou, dan valt Engeland af.
4: Ik heb hier Tokio haal ik ook weg, volgens mij.
0: Hij is daar links.
4: Toch?
0: Geen idee.
4: Kaapstad? Ik moet hier nog even over nadenken.
0: We gaan hier nog even over googlen.
4: Ik kom hierop terug.
0: Inge, blijf hangen. Ik weet niet hoeveel het kost per minuut om te bellen, maar we gaan nog even een liedje draaien.
3: Helemaal goed. Tom en Joe.
0: Want Amy Winehouse is voor je onderweg naar Alex Warren.

0: Amy Winehouse en Back to Black op Q-Music.
1: Waar is het?
0: Ja, je kent het spel Wie is het vast wel? Dat is met dat bord met die kaartjes met personen erop. En je moet dan door vragen stellen erachter komen wie degene die tegenover je zit op zijn bordje heeft staan. Nou, wij gaan dat ook spelen, alleen dan met vakantieplekken.
2: Ja, ik heb hier dus precies zo'n bord voor me. En in plaats van die poppetjes erop, heb ik allemaal vakantiebestemmingen. Dus wat staat erop? Milaan, Toscane, Parijs, Kaapstad, Curaçao. Echt allemaal plekken over de hele wereld. We hebben nu iemand aan de lijn hangen. En dat is Ilse. Inge, moet het goed zeggen. Inge, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Inge, we mochten jou net al één cryptische vraag stellen. Rijd je aan de linkerkant van de weg? Toen zei jij nee. Nou, dan kon ik dus Tokio weghalen. En ik kreeg nog een tipje van Andreas in de Q-Music app. Kaapstad kan dan ook weg. Dus als top heb ik in ieder geval al twee van mijn lijst weggehaald. Die zijn het niet.
0: All right. We krijgen 1 minuut de tijd. Ik ga de vragen stellen. Joe, jij gaat de kaartjes omflippen?
2: Ja.
0: Inge, ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, daar gaan we. Ben jij in Europa op vakantie, Inge?
3: Ja.
2: Oké, Curaçao, Rio weg, ja.
0: Heb jij gevlogen?
3: Nee.
2: Je hebt niet gevlogen.
0: Kan je met de euro betalen?
3: Ja.
2: Kan met de euro betalen? Ik weet niet. Waar kan je allemaal over met de euro betalen? Stockholm? Ja?
0: Ben jij in de buurt van de zee?
3: Ja.
2: Oh, dan vallen de Alpen af. Ja, Berlijn valt af.
0: Is het boven de 25 graden waar jij bent?
3: Ja.
0: Oeh, het is heel warm, Joop.
2: Dat is geen goede vraag. Kan er niks mee.
0: Een andere
2: vraag.
0: Niet?
2: Nee, ik heb allemaal warme plekken
0: Zit
2: nu.
0: Zit je in een hotel?
3: Nee.
0: Op de camping dan?
3: Ja.
2: Op een camping? Camping? Nou, Parijs, ga ik ook niet vanuit dan.
0: Heeft het land een goede keuken?
3: Ja.
0: Goede keuken.
2: Ja, dat denk ik.
0: Spreken de mensen daar goed Engels?
3: Nee.
0: Spreek je niet goed Engels?
2: Niet goed Engels.
0: Kan je daar wat mee?
2: Ik haal Gersonisos weg dan?
0: Ja, stel jij nog een vraag.
2: Je moet wel blijven staan.
0: Wat heb je nog over?
2: Ja, echt best wel veel nog. Ik heb Toscane nog openstaan. Ik heb de Côte d'Azur nog openstaan. Daar spreken ze ook waarschijnlijk niet goed Engels. Split. Costa Brava. Ja, ik loop helemaal vast hier.
0: Ik zou gaan voor Split.
2: Jij zegt Split?
0: Ja.
2: Oké, we gokken het. Inge, ben jij op dit moment in Split?
3: Nee.
0: Waar ben je dan?
3: Ik zit in Toscane.
0: Jullie zeiden het nog.
2: Ik ben enthousiast dat mijn klepje nog overeind staat. Maar ja, oké. Hé, wat lekker in Toscane.
3: Ja, het is hier zo heerlijk.
2: Met wie ben je daar?
3: Met mijn man en mijn 3 kinderen.
0: Hoeveel kilo ben je al aangekomen van de pasta en de pizza en de wijn en zo?
3: Ik denk dat als ik thuis kom wel 5 kilo meer weg dan mijn auto. Ja,
2: heerlijk,
3: het is hier zo lekker.
2: Ja, maar daarvoor ben je daar. Als je in Italië bent, moet je gewoon alles negeren en al het eten wat je ziet tot je nemen.
3: Vooral de pizza's.
2: Och, wat heerlijk.
0: Ja, wat is het lekkerste? De pizza toch wel?
3: Ja, we zijn langs een wegrestaurantje geweest in the middle of nowhere. En daar hadden ze een Italiaanse bol met parmaham, gorgonzola en walnoten.
0: Och, het water loopt me in de mond. Inge.
3: Nou, echt, daar geloof me. Zo lekker.
2: Oh, ik heb helemaal zin om nu echt jou, Tom, hier achter te laten in de studio en zo naar Toscane te rijden.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Precies. Hey, en Toren van Pisa afgevinkt?
3: Nog niet. Gaan we wel doen.
0: Oh, ga je nog wel doen?
3: Ja, heel cheesy. Ik weet het, maar we gaan het echt doen.
0: Je weet het, hè? Foto maken, tegenhouden.
3: Juist.
2: Ja, een high five geven kan ook nog.
3: Ja, die met je billen tegenhouden.
0: Ja, precies. Inge, fijne vakantie.
3: Heel erg bedankt. Fijne uitzending.
4: Bye bye.

Taylor Swift op Q-Music. Het is 7:10. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Komt een berichtje binnen van Janneke. Die zegt, ik werk als enige van mijn afdeling door deze vakantie. Wat heerlijk dat jullie mij iedere ochtend gezelschap houden in mijn uppie op kantoor. Nou, dat is geheel wederzijds hoor, Janneke. Dit zijn David Guetta en Sam Martin voor je. Dangerous.

0: David Guetta, Sam Martin, Dangerous op Q Music. Goedemorgen, het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Misschien word je wel wakker op je vakantieadres of ben je onderweg naar een vakantie en heb je op je vakantie een huurauto geboekt. Dat kan natuurlijk.
1: Ja, dat doen veel mensen.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik boek ook vaak huurauto's, maar ik hou niet zo van die autoverhuurbedrijven in het buitenland.
1: Oh, wat is het dan?
0: Het is altijd gezeik als je het mij vraagt. 1. Ze zijn altijd bloedchagrijnig aan die balie waar je je auto moet ophalen.
1: Ja,
0: echt.
1: Ja.
0: Klantenservice is echt verschrikkelijk. Terwijl je hebt alleen maar vrolijke mensen die op vakantie komen. Die zijn allemaal hyped. Maar ze zitten dan met een uitgestreken smoel. En dat, het is gewoon niet gezellig.
1: Ja, gewoon jaloers dat jij op vakantie bent.
0: Zou dat het zijn?
1: Ja, misschien.
0: 2. Je krijgt nooit de auto die je online reserveert.
1: Klopt. Oh, ja, dat klopt, ja.
0: Dan staat er wel of vergelijkbaar model. Maar dan denk ik altijd, ja, zet dan geen modellen en merken op je website. Want ik ben nu hyped voor die Ford Focus die ik heb geboekt. Die krijg ik niet.
1: Nee, je boekt altijd een hele grote SUV. Ik krijg altijd een Fiat Panda, weet je wel.
0: Zet dan modellen neer. Zeg van, je boekt of een SUV, of een station, of een weet ik veel wat. En dan zie je daar wel. Maar dat vind ik dus al niet leuk. En 3, ze proberen je te plekken ook altijd nog een verzekering aan te smeren.
1: Ja, ik ben altijd doodsbang.
0: Ja, dan gaan ze je bang maken. Zeggen ze, ja, oké, je hebt deze verzekeringen. Maar je velgen, heb je dat wel mee verzekerd?
1: Oh ja, en anders heb je de uitlaat niet mee verzekerd.
0: Ja, ruitschade. Ja, dat zit niet bij je huidige verzekering. Ik zou het mee verzekeren, meneer. Ja, dan sta je daar te plekken met die koffers, het is bloedheet. Dan moet je keuzes maken. Dan denk ik, ja, vuile oplichters.
1: Jij gaat voortaan op fietsvakantie?
0: Nee, maar dit waren wel de redenen.
1: Ja.
0: Dat ik had een huurauto. En ik besloot de schade die ik had gemaakt aan de huurauto te verzwijgen aan ze.
1: Had jij schade gereden?
0: Ja. Maar ik heb het niet verteld. Maar hoe dat afliep, dat hoor je zo.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar
6: uit.
5: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Wil je snel een erkend mbo of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Het is exact 7 uur. Tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
18: Ja, goedemorgen. De politie heeft een man opgepakt na de schietpartij vlakbij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Die schietpartij was gisteravond op straat daar. Een jonge man werd neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. In de buurt zijn mensen geschrokken, is de Horenbouwer van Nederland.
19: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja,
20: je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur.
18: Er is verder nog veel onduidelijk. Schietpartij zou volgens de politie in ieder geval niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Er zijn voor het eerst in jaren minder explosies in ons land geweest, blijkt uit nieuwe cijfers. In de eerste helft van dit jaar waren er dik 100 minder ontploffingen dan in dezelfde periode vorig jaar. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, geeft bij de NOS een verklaring.
21: En dat komt omdat wij eigenlijk een hele intensieve aanpak met elkaar hebben vormgegeven, waarin we heel nauw samenwerken met de politie, Openbaar Ministerie, de gemeentes, dat iedereen eigenlijk betrokken wordt om te zorgen dat we dus minder explosies krijgen.
18: En de daders die worden gepakt voor die explosies zijn vaak onder de 18 jaar die klusjes opknappen voor criminelen. Ga niet op vakantie naar Dubai of Abu Dhabi. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken nu. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is verhoogd. Staat nu op oranje. Komt natuurlijk door de oorlog tussen Amerika en Iran. In Bahrein staat het advies nu zelfs op rood. Advies is daar meteen weg te gaan. De voetbal nog. Mark van Bommel heeft een nieuwe baan. Hij wordt volgens meerdere media de bondscoach van België. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK. Dat is over 2 jaar. Hij moet nog wel even de schoolbank in. Van Bommel spreekt namelijk nog geen Frans. Het weer nog van Weerplaza. Grijs, er kan wat regen vallen. Vanmiddag meer zon. Het wordt maximaal 22 graden.
22: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 1 langere vertraging gemeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Markbrug en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten en heb je 35 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
0: Q-Music. Tom en Joe. Ik heb schade gereden aan de huurauto, maar besloten om dat niet te vertellen.
1: Ja.
0: Hoe dat afliep hoor je zo.

0: Zijn naam is Tom. De haarroutine voor zijn krullen is een prachtig ritueel. En zijn backhand op de padelbaan is sensationeel. Zijn favoriete attractie op de kermis is...
1: Tegenwoordig denk ik toch wel de kamelenrace. Vind ik leuk, ja.
0: En zijn naam is Joe. Een doe-het-zelver in hart en nieren. Niet bepaald het braafste jongetje van de klas. Hij loopt altijd wat te klieren. Zijn favoriete attractie op de kermis is...
2: Ik ben zo verslaafd geweest aan die pusher, de munten schuiven.
1: Oh ja.
0: Hier zijn Tom en Joe met de zomerochtendshow.
1: Ja, dat is toch de pusher. Dat stop je heel veel geld in en dan, dat is toch echt geldverspilling?
3: Ik denk dat ik uiteindelijk 250 euro omgerekend heb betaald voor een gourmet set. Wat ik uiteindelijk gewonnen heb.
1: Jezus, ja.
3: Ja, joh. Je stopt er heel veel geld in en krijgt er weinig voor terug.
1: Goedemorgen, het is woensdag 22 juli. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Mattie en Marieke zijn lekker een paar weekjes op vakantie. En dus sta je iedere ochtend met ons op. Misschien wel op je vakantieadres. Misschien wel onderweg naar je vakantie toe. En ik zei het net al even. Misschien heb je ook wel een huurauto geboekt op vakantie.
3: Zo, dat doen veel mensen natuurlijk, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk superhandig. Ik heb dat namelijk ook gedaan. Ik was onlangs nog op vakantie samen met mijn vriendin... en met mijn dochtertje van twee, Rosie. We waren lekker op vakantie op Kreta.
3: Leuk.
1: Ja, en we hadden een huurauto, dat was perfect. We konden overal naartoe. Op een gegeven moment hadden wij een prachtig restaurantje gevonden... in the middle of nowhere, bovenop een berg met prachtig uitzicht.
3: Super.
1: Dus wij met de auto die kant op. En we moesten door best wat Griekse dorpjes met smalle straatjes om er te komen. Het was allemaal bergop, het was echt heel steil. En hoe verder we rijden, hoe krapper de straatjes. Zo smal dat de zijspiegels ingeklapt moesten worden om er doorheen te komen.
3: Oh. Ja.
1: Dus we gaan verder omhoog, omhoog. En ik kom op een gegeven moment tot de conclusie, dit gaat niet passen.
3: Je gaat jezelf als een soort trechter klemrijden.
1: Ja, ik zeg ja, we moeten weer achteruit de berg af door die smalle straatjes. En het was heel bochtig. En echt waar, als ik rem losliet, dan gingen we met 30 km per uur naar beneden.
3: Nee.
1: Echt heel stijl. Dus het was verschrikkelijk. En op een gegeven moment, wij rijden zo naar beneden. En ik zie een zijstraatje. Ik denk, dat kan ik keren. Dan kan ik in ieder geval gewoon normaal naar beneden.
3: Al die hele tijd ben je dus achteruit die berg af gegaan.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dus ik steek die auto terug. En dat ging goed.
3: Ja.
1: Dus ik sta zeg maar klaar om terug te draaien. En dan wel gewoon naar beneden te kunnen rijden.
3: Ja.
1: En ik wil de bocht maken. En de auto was veel groter dan mijn eigen auto. Veel langer ook.
3: Oh jee, ja.
1: Dus je voelt hem al aankomen.
3: Ja, het is wel even lastig passen en meten.
1: Ja, ik draai en ik hoor... Ja, de zijportier maakt even kennis met wat Grieks metselwerk daar.
3: Oh nee.
1: Enorme deuk.
3: Nee.
1: Enorme deuk. Dus ik, ja, terug. Shit, jongen. Ik neem de bocht ruimer. Weer.
3: Nog een keer?
1: Ja, de bumper. Toen was de bocht te ruim. Allemaal zwarte krassen op de witte lak. Ja. Ik denk, shit, wat nu, weet je wel. En de dag later moesten wij die auto inleveren. En ja, je kent ze natuurlijk.
3: Ja, dan sta je daar bij die verhuurders. Ja, wat ga je doen?
1: Dat wordt betalen. Dus mijn vriendin en ik hadden afgesproken... Kijk, we gaan er niet over liegen. Maar we vertellen het alleen als ze ernaar vragen.
3: Ik vind dat eigenlijk heel slim.
1: Ja, als ze niet vragen, dan weten wij van niks. Dan spelen wij de vermoorden. Onschuld was een beetje het verhaal.
3: Maar hoe nerveus rij je dan weer aan het einde van je vakantie naar die plek?
1: Bloednerveus. Bloednerveus. Dus wij komen aan bij dat verhuurbedrijf. Ik dacht nog, misschien moet ik gewoon de sleutels inleveren doorlopen. Nee hoor, er stond een man met een iPad.
3: Oh nee.
1: En op die iPad stonden alle foto's van de auto natuurlijk.
3: Ja.
1: Dus hij gaat die auto controleren. Hij loopt een rondje om die auto heen. Ik ga nog nonchalant mijn koffers uitladen en zo. Ik denk, ik steek mijn kop in het zand. Want ik weet wat niet deert. Op een gegeven moment hoor ik aan de voorkant... Sir, can you come please? Please come to me.
3: Oh ja,
1: ja, daar gaan we.
3: Ja, pak je creditcard maar.
1: Ja, ik liep naar hem toe en ik wilde al zeggen... Yes, it was a small village, sorry. hij wijst niet. Hij zegt, was this already there? En hij wijst naar een hele andere plek op de auto.
3: Waar ook schade zat.
1: Ja, en ik dacht, nee, dit is niet van mij. Sterker nog, ik had ook foto's gemaakt van de auto natuurlijk toen we hem boekten. En die plek zat er al, dus ik kon dat bewijzen. Ik zeg, nou, it's already there. Hij zegt, alright, everything's fine then.
3: Nee.
1: En we mochten weglopen.
3: Wat ben je goed weggekomen dan?
1: Ja, dan ben je toch goed weggekomen, of niet?
3: En ben je dan al nerveus dat ze een week later toch nog een brief sturen met... Oh, we hebben toch nog een deukje gevonden.
1: Niks meer gehoord.
3: Oh, wat heerlijk.
1: Niks meer gehoord. En er zat echt een hele grote deuk in.
3: Ah, toch wel benieuwd hoor. Kijk, jij bent niet de enige wie dit overkomt. Die schade rijdt met een huurauto op vakantie. Laat even weten in de Q Music App. Heb jij wel schade gereden met je huurauto? Hoe is dat afgelopen? Was je goed verzekerd of toch niet? Laat het weten. Q Music App. Ben heel benieuwd.
1: Ik ben benieuwd, jongens. Laat het van je horen. Nieuwe muziek van Criss Cross Amsterdam is voor je onderweg naar deze heerlijke van Lionel Richie. All Night Long.

0: Salavi, baby.
1: Wat een hitmachine. De mannen van Criscos Amsterdam en My Oh My op Q.
2: De Zomershow met Tom en Joe.
1: Goedemorgen. Ja, ik vertelde je net. Ik heb per ongeluk schade gereden aan de huurauto op vakantie op Kreta. De bumper zat echt vol met dikke krassen. Het was een heel krap dorpje overigens.
3: Ja.
1: Ook de zijportier had een hele dikke deuk. Nee, het was echt niet te doen. Maar goed, bij het inleveren heb ik een soort van, ja, als ze het niet vragen, dan bestaat het niet gedaan.
3: Ja.
1: En er werd niet naar gevraagd. Ik heb 0 euro hoeven te betalen. Kom ik even goed weg.
3: Ja, nou weet je dat je niet de enige bent. Dat die schade aan zijn huurauto heeft gereden en er veel gedoe mee heeft gehad. Mart, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Mart, waar was je op vakantie?
4: Ik was in Curaçao, want jullie brachten mij eigenlijk gelijk terug naar Curaçao toen je dat vertelde over de schade.
3: Oh, goed. En wat is daar gebeurd rondom jouw huurauto?
4: Nou, ik was met mijn vriendin op vakantie in Curaçao. Huurautootje, een beetje half-half bedrijfje. En ik denk, mijn vriendin zegt, hou jij die sleutels maar bij je in zo'n dorpje. Jij bent er beter in.
1: Ja.
4: Ja, dat dacht zij dan. ik denk, nou lekker, Curaçao, bloedheet, ik spring die zee in. Heerlijk, lekker zwemmen. En na een half uurtje zwemmen denk ik, kut, die sleutels zitten nog in mijn zak.
1: Nee, in je zwembroek.
4: Ja, in mijn zwembroek. Dus ik gelijk terug naar die auto met die sleutels. Het was een beetje een wat ouder model, maar wel met een gloednieuw alarm erop. Dus zo'n los alarmsleuteltje.
1: Ja.
4: Dus ik kon met handmatig de deur nog openen. Alleen je ging zitten en het alarm begint te loeien in een of ander klein rustig dorpje.
1: Oh.
4: Dus ik sta er, mijn vriendin, die loopt eigenlijk alweer terug naar het strand. Die denkt, die wil ik hier niet bij staan.
1: Stond je er alleen voor?
4: Ja, toen was het, ja, kut. Dat hele sleuteltje nog uit elkaar gehaald en in de zon gelegd. En weer opnieuw in elkaar gezet. Niks deed meer. Iedere keer dat alarm af.
3: Heb je uiteindelijk iets moeten betalen? Heb je de schade van die sleutel moeten betalen?
4: Nee, ik heb uiteindelijk gewoon een lulverhaal opgehangen van mijn neusbloed. Ja, die sleutel doet het niet. Waarom geef je me zo'n kutsleutel?
1: Ja, het ruikt een beetje naar de zee, maar voor de rest, ik snap het niet.
4: Ja, okay. Ik snap het echt niet. Dus toen zijn ze er wel aangekomen met een nieuwe sleutel.
3: Ja, thanks voor je verhaal, Mart. Heel goed. Ja, er komen meerdere berichtjes binnen, hoor. Richard die zegt nog goedemorgen. Ik had 1 krasje aan mijn huurauto op het wiel. Kostte me €350.
1: Zo, wat een geld.
3: Echt veel geld. Mike die zegt nog, ja, ik had samen met mijn beste vriend een auto gehuurd in Nicaragua. Nou, deze moesten we van het hotel per se binnen in de tuin van het hotel zetten. Nou, hier hingen allemaal ijzeren waslijnen. Toen is de antenne afgebroken, maar 3 tientjes moeten betalen bij het inleveren. Nou, dat vind ik heel schappelijk.
1: Vind ik heel netjes. Dan hebben we ook nog Edwin. Die was heerlijk op vakantie in Corfu. Die kreeg de auto afgeleverd van het verhuurbedrijf. En toen, Edwin?
5: Ja, toen vroeg de medewerkster of ik haar even naar de hoofdweg wilde rijden. Beneden aan de berg van ons appartement.
1: Ja.
5: En ik rijd 2 meter achteruit en ik zat tegen een boom.
1: Jij zat 2 seconden in je huurauto en toen boem, boom.
5: Ja. Ja, boem. En een flinke deuk achter in de kofferbak.
1: Oh, en toen? Hoe was de sfeer in de auto?
5: Nou ja, een vrouwtje dat stapte gelijk uit en begon een beetje Grieks te lullen. En die pakte de papieren al, samenformuliertje en invullen. En dat kostte me geen cent, want de drijfbureau had de auto zo goed verzekerd.
1: Oh, je was goed verzekerd.
3: Oh, dat is top, hè?
1: Maar je voelt je natuurlijk wel dom als je 2 seconden tegen een boom aanrijdt, Edwin.
5: Ja, maar ik rijd nooit schade. Ik zit al 20 jaar op de vrachtwagen. Nee, ik heb nog nooit schade gereden.
3: Dat kan je niet meer zeggen. Jij rijdt niet nooit schade. De schade heb je hartstikke hard gemaakt in die boom aan.
5: Ja, en mijn vrouw die zat naast me. Die zat al een beetje stil te vloeken. Denk van, joh. Ja, mijn auto thuis die heeft allemaal sensoren achterop zitten. Dus als je dan binnen 10 meter van de boom komt, ja, dan gaat die piepen. Man. Deze auto had helemaal niks.
1: Nee, dan krijg je het.
3: Toch lekker dat je goed verzekerd was en dat die dame er gelijk naast had, kon je gelijk alle papieren invullen.
5: Ja, ze stapt uit en ze ging weer verder. Daar nooit meer wat van gehoord.
1: Edwin, dankjewel.
5: Hoi.
3: Nou, verzacht dit de pijn? Ben je toch niet alleen?
1: Nee, zeker. Dit verzacht zeker de pijn. Hé, kijk even, draai ik zo meteen.
3: Ja.
1: Ja of nee met heel Nederland. Ben je daar al klaar voor?
3: Nou, ik zeg volmondig ja. Laten we het gaan doen.

0: Nou ja, Bruno Mars.
1: Ik er toch doorheen.
0: Risk it all. Je luistert naar de zomerochtendshow Tom en Joe. Ja of nee met heel Nederland is voor je onderweg. En ook het laatste nieuws komt eraan. Danny, wat zit erin?
2: Ja, hier weten we het natuurlijk nog steeds niet. Hè? Wie wordt nou de nieuwe bondscoach? Nou, die vraag hadden ze ook in België. Daar weten ze het inmiddels wel. Er komt een nieuwe bondscoach. En dat is een Nederlander.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Let's
14: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
16: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Bus Van. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.

0: man werd neergeschoten op straat. Hij is in het ziekenhuis overleden. Er zijn verder nog veel vragen. De schietpartij zou volgens de politie in ieder geval niks te maken hebben met die vierdaagse feesten. Er zijn voor het eerst in jaren minder explosies in ons land geweest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In de eerste helft van dit jaar waren er dik 100 minder ontploffingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Zou dan onder meer komen doordat politie, het OM en gemeentes beter zijn gaan samenwerken. Dan naar Spanje. In Marbella zijn tientallen toeristen ziek geworden doordat ze een duik in het zwembad hadden genomen bij hun hotel. De pomp in dat zwembad zo kapot zijn geweest. Kwamen daardoor giftige gassen vrij. Mensen werden misselijk. Een deel moest zelfs naar het ziekenhuis. Slachtoffers zouden dan vooral Britten zijn geweest. Voetbal nog. Het gaat over trainer Mark van Bommel. Want ja, welke taal spreekt hij nou eigenlijk niet?
1: Sí, es difícil, pero diversa como Rino.
2: De un partido de 2010.
3: Nee, gar niet. Maar het stimmt dat we toevallig in hetzelfde resort waren. Maar ik heb hem niet gezien.
0: Ja, Italiaans, Spaans, Duits, alles kwam voorbij. Hij heeft een talenknobbel, dat is van hem bekend. Toch moet hij weer de schoolbank in om Frans te gaan leren. Van Bommel wordt namelijk de nieuwe bondscoach van België. Dat zeggen meerdere media. Nou, spreken ze natuurlijk ook Frans. Hij zou daarvoor 2 jaar de trainer blijven tot aan het EK van 2028.
4: Ja, maar kijk, als je Spaans spreekt, dan kan je ook heel makkelijk Frans.
5: Is dat
4: lijkt
5: zo?
4: Heel erg op elkaar. Ja, want ik had vroeger een meisje in de klas die sprak Spaans. En die haalde altijd een 10 voor Frans.
5: Oh, nou, daar heb je het.
4: Ja, dus Mark, doe rustig.
5: Ga naar dat meisje uit je klas.
4: Dat komt allemaal goed. Zometeen een nieuwe editie van Ja of Nee met heel Nederland. En we zeggen ja of nee op de volgende stelling. Ben je er klaar voor Joe?
5: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Gooi maar op.
4: Sorry, ik moet hem eerst opgooien. Ja. Vroeg opstaan op vakantie.
5: 3, 2, 1. Nee. Waarom zou je dat doen?
4: Ja, nee. Er zijn genoeg mensen die dat doen, hoor, vriend.
5: Ah, nee. Dit is het moment om uit te slapen.
4: Danny?
5: Ja.
4: Vroeg opstaan op vakantie?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, dan heb je nog wat aan je dag.
4: Kijk, daar, ja, zie je? Daar heb je wel. God, denk jij, joh, het is vakantie. Ik doe even helemaal niks. Of staat je wekker al om 7 uur om je alles uit je vakantie te halen, net als Danny? Laat je horen in de Q-Music app. Wij zijn benieuwd. Vroeg opstaan op vakantie, ja of nee?
6: Tom en Joe. Q-Music.
4: Safri Duo is voor je onderweg naar Teddy Swims, Mr.

0: Ja of nee wordt natuurlijk gewoon gespeeld deze hele zomer. En dat doen we met het volgende topic. Zullen we hem zelf nog een keer doen, Joe?
1: Ja, leuk.
0: Vroeg opstaan op vakantie. 3, 2,
2: 1. Nee.
0: Nee, wij zijn er allebei niet van. Ik moet wel zeggen, mijn vriendin wel.
1: Oh, dus
0: eigenlijk, ja, eigenlijk word ik er wel wakker van, want haar wekker gaat. En dan ja, zijn we wakker.
1: Maar wat gaat zij dan doen?
0: Zij is echt de type dat zegt, ja, we gaan wel, we zijn nu op vakantie, we halen alles uit de dag.
1: Oh.
0: Ik ben het type dat zegt, chill.
1: Ja, doe even relax. Nou ja, we zijn benieuwd wat jij vindt. En daarom spelen we ja of nee met heel Nederland. Milou, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vroeg opstaan op vakantie. 3, 2,
3: 1. Ja, zeker.
1: Ja?
3: Dan heb je nog wat aan je dag.
1: Ja, oh, die zin, ik kan hem bijna niet meer horen. Maar je wilt toch ook even uitslapen, Milou?
3: Ja, maar ik heb een zoontje van 6 en die is meestal ook al vroeg wakker. Dus ja, dan ben je toch al wakker en dan ga je er maar uit.
0: Hoe laat gaat jouw wekker op vakantie?
3: Nou, niet echt de wekker, maar meestal is het rond 7:30 of zo dat hij dan van goedemorgen.
0: 7:30 ja, uit de veren.
1: Oké, okay, nee, maar jij zet dus geen wekker, je wordt alleen vroeg wakker door je zoontje.
3: Ja.
1: Even heel eerlijk, Milou, als je dan geen zoontje zou hebben en je bent even zonder hem op pad, zou je dan een wekker zetten, ja of nee?
3: Nee, denk
1: het
3: niet.
1: Ja, kijk, maar kijk,
0: dan komen we er. Oké,
1: naar ons kamp.
0: Dankjewel, dan gaan we naar Suzanne. Vroeg ze opstaan op vakantie, Suzanne. 3, 2, 1.
4: Nee, zeker niet. Gewoon lekker uitslapen. Daar heb je vakantie voor.
1: Heel goed, Suzanne. Ja, maar zo is het toch ook?
0: Ah, nee, zeker. Wat is uitslapen voor jou dan?
4: Op vakantie, uurtje of 10, 11 en dan rustig de dag beginnen.
1: Heerlijk. Oh, dat klinkt als een genot. 10, 11, ja joh. Fantastisch. En heb je nog de hele dag voor je, hè?
0: Ja, nee, zeker. Ja, wij zitten in hetzelfde kamp. Alleen ik zie al langzaam meer mensen ja, ja, ja zeggen. Dus ja, ja, een van die mensen is waarschijnlijk Romy. Romy, goedemorgen. Vroeg opstaan op vakantie. 3, 2, 1.
5: Ja.
0: Kijk, daar hebben we zo iemand.
1: Ach.
5: Ja.
1: Oké, okay, nee, ja, prima. Ik ben niet boos, maar...
5: Nee, ja, weet je hoe lekker het is als je lekker in de ochtend, als het heel de dag snik heet is op vakantie, en dan dat ochtendzonnetje en dan de rust, nog geen overmassa toerisme op het strand. Ja, ik geniet daar nog het meeste van. Ja, hey, en je kan de hele dag slapen, hè, als je op zo'n strandbedje ligt. Ja, dom hoor ik weg, prima.
0: Ja, geen slecht.
1: Ja, oké. Okay. Maar maak je dan wel laat, Romy? Dat je, want ja, of ga je dan ook vroeg naar bed? Want anders heb je maar een heel kort nachtje.
5: Een beetje wisselend. Ja, nee, op zich, weet je. Ik hoef niks te doen, hè. Dus eigenlijk ben ik ook wel gewoon aan het uitrusten heel de dag.
0: Ja, ja, want dat vergeet ik bijna. Dat is natuurlijk ook altijd een gevecht. Zo'n bedje bij of het zwembad of het strand natuurlijk. Daar staan mensen ook vroeg voor op, hè.
1: Ja, om het handdoekje.
5: Ja, en daarvoor doe ik het eigenlijk niet. Maar het is meer, ja, weet je, ik heb thuis ook een ritme. Ja, en weet je hoe rot het is? Als je op vakantie gaat uitslapen en dan na die vakantie, dan gaat die wekker weer zo vroeg.
0: Ja, houd je ritme gewoon vast.
5: Ik probeer mijn ritme in ieder geval een beetje vast te houden. Dan, ja, weet je, dan is de klap achteraf misschien iets minder groot. En ja, ik moet ook zeggen, als je dan zo lekker vroeg in de weer bent, ja, je ziet hele andere dingen in één keer op zo'n vakantiebestemming.
0: Oh, ja, ja, oké. Okay.
1: Ja, het staat geturfd, Romy. Ik heb er gewoon ja bij gezet. Vroeg op zijn vakantie, je staat erbij. Ja, ik ben mijn stomheid geslagen. De uitslag is er.
0: Ja, vertel.
1: Met 66% van de stemmen, ja, vroeg opstaan op vakantie. Ja, ik vind het crazy, man.
0: Ja, je hoeft het niet te doen, hè? Het is gewoon wat Nederland doet.
1: Nee, daarom, maar ik leg me er maar neer.
0: Oké, okay, nou, met frisse

0: Alex Warren. Passenger op Q-Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Ik hoop dat je lekker wakker bent geworden. Joe, je bent ook lekker wakker geworden.
1: Enorm.
0: Want je hebt een nieuwe wekker.
1: Ik heb een nieuwe wekker. Zoe stuurde ook nog een berichtje erover.
2: Goedemorgen. Ik ben erg benieuwd hoe het is afgelopen met die wekkertrilarmband. Ik vond het zo'n goed idee dat ik er een aan heb geschaft voor mijn vriend, aan die nooit wakker te krijgen is. Maar ik ben erg benieuwd naar jullie ervaring.
0: Ja, leg even uit, Joe. Wat is het voor wekker?
1: Nou, het is een armbandje. Die gaat om je pols. En dan gaat dat trillen. Er zit een klein dingetje in. Die kun je opladen. Een soort dingetje met een batterijtje.
0: En het geeft ook de tijd aan. Ik dacht dat het echt alleen een armband was.
1: Nee, kijk hier. 7,52.
0: Ja, digitaal.
1: Klopt hartstikke goed. En dan kan ik gewoon een wekker instellen. Ik kan 20 wekkers per dag instellen. En hij maakt geen geluid. Hij trilt dan aan mijn pols. Ga ik ermee slapen. En dat vindt mijn vriendin heel fijn. Want ja, de wekker gaat voor ons nu tijdens de ochtendshow 4:15. Nou, dat is vroeg. Dus zij wordt niet wakker van het geluid van mijn telefoon. Die doet. Maar gewoon, ik heel zachtjes zo. Zit hij aan mijn pols. Ik word als enige wakker.
0: En dit moet je dan opladen of zetten de batterijen
1: in? Nee, er zit gewoon zo'n USB-kabeltje, prop je erin. En dan gaat die 3 weken mee of zo, 4 weken mee.
0: Oh, wat lang.
1: Dat is mega lang.
0: Ja, dit is een beetje uit nood geboren, want je hebt je al een keer verslapen voor de ochtendshow. En we zijn pas 3 dagen onderweg.
1: Had je niet erbij hoeven zeggen. Nou, had je gewoon weg kunnen laten.
0: Ja, maar dit is wel de reden dat je dat ding hebt gekocht.
1: Nee, ja, oké. Okay, ja, inderdaad, een dubbele wekker. Ik heb nog steeds mijn telefoon. Dat is dan de backup, weet je wel, dat geluid. Maar die kan ik al eerder uitzetten.
0: Maar waarom heb je hem nog steeds om? Ik neem mijn wekker ook niet mee naar mijn werk.
1: Nou ja, vind je het ook niet een beetje
0: die
1: tof?
0: Die wake-up light die ik heb. Nee, het staat niet tof, nee. Nee, het is geen hip ding. Het is gewoon een trilarmband.
1: Het zou ook gewoon een toffe zwarte accessoire kunnen zijn.
0: Nee, het ziet er niet uit.
1: Je hebt toch ook mannen met armbanden, met leren bandjes?
0: Ja,
1: en touwtjes,
0: ja,
1: en
0: klopt, maar dat is dit niet. Dit is gewoon een soort van dik elastiek om je pols.
1: Nou, ik dacht, het ziet er leuk uit. Nou, dan doe ik
0: Je dacht, dit wordt mijn nieuwe stilo?
1: Nou, weet ik niet. Ja, ik probeer toch ook eens wat. Ja, weet ik veel.
0: Nee, oké. Okay. Maar het trilt dus lekker weg.
1: Het trilt hartstikke lekker weg.
0: Je hebt hem wel om je pols gedaan vannacht?
1: Kan ik niet zo over zeggen.

0: Er komen heel veel berichten binnen, Joe, over je nieuwe wekker. Je trilarmband. Ook Shane bijvoorbeeld. Even luisteren.
1: Hoi, mannen. Hey, volgens mij, als ik het goed heb, worden die horloges, tenminste die armbandjes, ook gebruikt voor plashorloges. Voor kinderen die nog bezig zijn om zinnelijk te worden, dan weten ze wanneer ze naar de wc moeten. Dus, succes met je nieuwe fashion item, Joe. Succes.
0: Je hebt een plaswekker op je pols.
2: Hey, maar één ding wel. Ik heb nog steeds een droge broek.
0: Nou, dat is in ieder geval fijn. Het laatste nieuws komt eraan. Danny, wat zit erin zo?
3: Ja, toch een bijzondere transfer. Welke oranje speler die dit WK nog in actie kwam, gaat 15 miljoen euro per jaar verdienen. Zo.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Het is 8 uur, Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
6: Ja, goedemorgen. In Nijmegen wordt nog altijd volop onderzoek gedaan naar een schietpartij daar. Een jonge man werd gisteravond vlakbij de Vierdaagse feesten neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. De omgeving is daar nog altijd afgesloten. En in de buurt zit de schrik er goed in, zeggen deze buurtbewoners bij Hart van Nederland.
7: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja,
8: je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur.
6: En er is inmiddels een man opgepakt. De schietpartij zou volgens de politie verder niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Ons land gaat een nieuwe poging doen om topcrimineel Bolle Jos naar Nederland te halen. Dat schrijft de Telegraaf. Bolle Jos zou in Sierra Leone zitten. Justitieminister Van Wil zou de druk op dat land nu proberen op te voeren door buurlanden duidelijk te maken hoe gevaarlijk Bolle Jos eigenlijk is. Hij moet hier nog tientallen jaren de cel in voor onder meer drugshandel. In Frankrijk is een nieuwe grote bosbrand ontstaan en die breidt zich snel uit. Het gaat om een gebied in het zuiden van Frankrijk. Honderden mensen zijn er gevlucht. In het land zijn de laatste tijd meer natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk wordt er met code rood voor gewaarschuwd. Een voetbal nog. Oranje International Somerville gaat in Saoedi-Arabië voetballen. Hij speelt nu bij West Ham United in Engeland. Maar hij gaat naar Al-Hilal, melden meerdere media. Al-Hilal wil €80 miljoen voor hem betalen. En Somerville gaat er zelf ook lekker aan verdienen. Volgens de Telegraaf krijgt hij mogelijk €15 miljoen per jaar. Het weer nog van Weerplaza, grijs, er kan wat regen vallen. Vanmiddag meer zon, voor maximaal 22 graden.
9: Danny, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Paar vertragingen gemeld. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Velsen, daar 20 minuten vertraging. Dan de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam, daar 25 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 20 minuutjes vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
5: We krijgen veel de vraag, gaan jullie eigenlijk optreden met de Spaanse zomerhit Marchar? Zometeen.

0: Show met Tom en Joe.
1: Hele goedemorgen op deze woensdagochtend 22 juli. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Mattie en Marieke die zijn lekker op vakantie. De een zit in Spanje, de ander in Italië. En dus sta je deze zomer gezellig met ons op. Zometeen om 8:30 slingeren we weer aan het verjaardagsrad en maak je kans op 2.500 euro.
2: Eerst moeten we het echt even hebben over onze zomerrit. Samen met Rolf Sanchez, de zomerrit Marchar. En die is nu bijna een week uit. Oh, we zijn al bijna een week trotse ouders.
1: We krijgen inderdaad mega
2: veel leuke reacties. Mensen die hem streamen op vakantie, sturen DM'tjes. Mensen die hem aanvragen in de kroeg of reacties als we hem hier draaien op Q. En één vraag die krijgen we eigenlijk steeds vaker. Gaan jullie ook optreden met dit nummer? Nou, dat is natuurlijk wel essentieel, want bij een zomerrit horen ook optredens. We hebben even de agendas bij elkaar gelegd. Ja. Wij hebben zaterdag allebei tijd, maar bijvoorbeeld Rolf, die is nu op vakantie. Dus dat komt weer net ruk uit, maar dat zegt wel of wat is. Maar we willen ook gewoon wel gehoor geven aan deze massale vraag van, joh, kom je optreden? Dus ja, Tom, we hebben gewoon besloten, we gaan dit doen.
1: We gaan gewoon dit weekend onze live tournee doen.
2: Ja.
1: Ja. Want iedere promo is er één. En we zijn echt niet te beroerd. Dus heb jij komende zaterdag een verjaardag, een buurtbarbecue? Of ga je gewoon gezellig met een groep vrienden in de park zitten? Misschien een bedrijfsborrel op de zaak? Wij komen met alle liefde langs om Marchar live te zingen.
2: Ja, maar het mag echt alles zijn. Dus denk nou niet, ik moet 50 worden met een pop in de tuin. Nee joh. Al word je tante Tanja 43 en je zit in een kringverjaardag. Wij komen langs. Al word je Jeu de Boel vereniging. Ja, viert ze 35-jarig bestaan. Weet je wel, het maakt ons niet uit. We willen promo maken met Marchar. Wij komen langs om op te treden. Het enige wat wij nodig hebben, dat is een stopcontact.
1: Ja, dus waar zijn wij welkom? Komende zaterdag. Het gaat om komende zaterdag. Laat het weten in de Q-Music app. Dan gaan we er alvast eentje uitkiezen.
2: Dan gaan we nu echt wat plannen, hè?
1: Ja.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger op Q Music.
2: Tom en Joe's zomerhit.
1: Ja, Matjar, onze zomerhit met Rolf Sanchez. Is inmiddels al bijna een week uit, is overal te streamen en wordt lekker gedraaid hier op Q Music.
3: Enorm, ik hoorde hem gisteren ook weer een paar keer voorbij komen. Echt lekker, jongens.
1: Reacties zijn ook lovend, al zeggen we het zelf. De vraag is alleen, gaan jullie dit ook nog live doen? Gaan we optreden, gaan we het land in met Matjar? Nu is het geval dat Rolf op vakantie is, ook dit weekend. Dus die kan niet mee. Maar wij hebben zoiets van, ja, wij willen gewoon promo maken. Wij willen gewoon naar de mensen toe.
3: Ja, en het maakt ons echt niet uit waar we terechtkomen. Wat ik al zei, het kan een kermisborrel zijn. Het kan een buurtbarbecue zijn. Het kan een bar mitzwa zijn. Ja, echt waar. We komen overal voor opdraven.
1: Dus hebben we gezegd, ja, stuur het even door naar de Q-app. Als je zaterdag iets hebt waarvan je zegt, nou, wel gezellig als jullie langskomen. We zijn een beetje geschrokken van hoeveel er binnenkomt.
3: Ja.
1: De appbox ontploft.
3: Het is te veel, hè?
1: Het is veel te veel. Ik zie surprise parties. Ik zie bedrijfsbarbecues. Ik zie...
3: Nou, laten we in ieder geval eentje dan even aftikken. Vind ik wel leuk. We hebben Danny aan de lijn.
1: Danny?
4: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Danny. We hebben zoveel binnengekregen, begrijp het goed. Je hebt echt een soort premium plekje nu. Je mag de allereerste boeking eigenlijk van ons binnenhalen. Danny, vertel even, wat ga je vieren op zaterdag?
4: We hebben een bedrijfsbarbecue, een zomerbarbecue.
3: Oh, wat leuk. En wat voor bedrijf is het? Zijn het een beetje leuke mensen? Wat doen jullie?
4: Het zijn twee afdelingen. De ene is een dienstverlening, die zet verkeersborden voor wegafzettingen buiten. En de andere tak is een security voor evenementen.
1: Okay.
4: En ik werk in de security kant.
1: Leuk. Hey, en staat Q Music een beetje op bij jullie? Of niet dat
4: we komen? Bij mij in de auto sowieso.
1: Ja, precies. Het zou zomaar kunnen dat de rest van de zaak denkt: wie zijn deze gasten? Wat komen ze aan doen?
3: Danny, het is wel even aan jou dat jij even een mailtje stuurt naar het hele bedrijf met een linkje naar de track. Dat we het wel mee kunnen zingen. Want ja, als wij daar aankomen en niemand weet wie wij zijn, ze denken: hey, zijn dat jongens van de catering? Dan hebben we een verkeerd verhaal natuurlijk.
4: Dat gaan we regelen.
1: Okay, zo zijn alle zangers begonnen, hè?
3: Ja, dat is
1: je
3: wel
1: moet
3: waar.
1: Het publiek ook om je vinger binden.
3: Oké, we hebben dus nu. De werkbarbecue van Danny. Danny, waar woon je? Waar is dat?
4: Het is in Ter Aar.
3: Ter Aar. Ja,
1: en hoeveel mensen komen er eigenlijk op de barbecue?
4: Volgens mij was het een stuk of 20, geloof ik.
1: 20 man? Super. Nou, dat is toch fantastisch voor een eerste optreden.
3: Ja, oké. Okay. Danny staat genoteerd. Super. Ik hang Danny even op.
1: Ja, Danny is weg.
3: Ik heb paniek.
1: Wat is er nou?
3: Ja, ik kijk naar die inbox. Het stroomt veel te vol. Ik kan er niet bij benen. Weet je wat we doen? We moeten even gewoon zo'n formuliertje maken. Dan kan iedereen het rustig invullen. Kunnen wij heel goed een planning maken voor komende zaterdag.
1: Wat is een formuliertje? Een
3: formuliertje. Als je nu naar qmusic.nl gaat /zomerhit. qmusic.nl/zomerhit. Dan is daar een formuliertje. Kan je alles invullen. En dan kunnen wij een planning maken. Zodat we echt zoveel mogelijk optredens op zaterdag kunnen doen.
1: Oh, dan wordt het echt een tour zaterdag door Nederland heen.
3: Ik wil zo'n touringcar. Ik wil onze gezichten erop. Groot, groot en groot.
1: Oh god. qmusic.nl/zomerhit. Als je wil dat wij aankomende zaterdag bij jou langskomen om Matjar live te doen.
5: Hey, Rolf Sanchez hier.
6: En wij dus, Tom en Joe.
7: En dit is hem hoor.
5: Onze nieuwe

0: Ritual op Q Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Er komen veel appjes binnen. Veel verwarring. Ja, veel onrust.
1: We hebben een gigantische technische storing hier. Het loopt gewoon helemaal in de prak. Het spijt me. Ik roep dingen die ik niet waar kan maken.
0: Nee.
1: Kijk, wij willen optreden op zaterdag met onze zomerhit Marchar. Die hoorde je net. Dat is hartstikke leuk. Alleen, er kwamen zoveel appjes binnen dat we dachten... Slim, we doen even een formuliertje. Dan kunnen we heel goed filteren waar we dan helemaal heen kunnen. En dan maken we even een goede selectie. Ik had gezegd qmusic.nl/zomerhit. Daar moet je heen. Alleen dat formulier dat wil niet uploaden. Omdat de site te druk bezocht wordt. Dat is even een dingetje. Ja,
0: ja, kijk, wij zijn beginnend artiesten. Als Taylor Swift iets lanceert, dan staat dat gelijk online. Dat is een kakstrak, maar dat hebben wij niet.
1: Nee.
0: Wij doen het allemaal zelf.
1: Ik moet zelf op uploaden drukken. Ja, en dan heb ik weer mijn inlog niet. Ja. Het is allemaal gedoetjes.
0: Ja, en zo technisch zijn wij ook niet. We kunnen alleen op refresh klikken en dan gebeurt er niks. Dus we moeten wat mensen bellen.
1: Ja, klopt. Ik weet, ctrl-p is printen, maar daar heb je nu niks aan. Weet je, dat zijn van die dingen.
0: Ctrl-alt-delete eens proberen.
1: Ja, oh wacht, nu ben ik uitgelopen.
0: Oh,
1: nee, dat is niet handig.
0: Hey, zometeen geven we een slinger aan het verjaardagsrad. Met daarin 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand? We maken zo bekend voor welke maand we gaan draaien. Maar Joe heeft al een hint.
1: Ja, het leuke is, er zijn dus heel veel dieren die hebben een speciale dag in deze maand. Dus de 30ste van deze maand, die is voor de walvis.
0: Die is voor de walvis, alright.
1: Ja, daar hoor je walvis. De 26ste van deze maand, die is voor de hond.
0: Voor de hond.
1: En de 12e in deze maand, ja, af, die is voor de olifant.
0: Meen je niet?
1: Gezondheid.
0: Nou, welke maand het is, hoor je na dit hoorspel.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Yo, wij zijn Christos Amsterdam.
14: En we hebben een nieuwe single.
13: My on My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
15: My on My
13: is nu overal te beluisteren.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100%.
14: 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
22: Kippie.
24: Het slimste bedrijf.
25: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
26: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
27: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
26: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
28: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl.
29: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
30: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
31: Anders grijp je mis.
32: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
1: Goedemorgen, Q-Music, krijg je... Q-Music, eerste informatie.
0: Ach, kijk aan.
1: Krijg je van mij. A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Tussen Airport Maastricht-Aken en Maastricht-Noord. Kwartiertje vertraging. Dan de A8.

0: Ja, twee side notes. We komen niet gegarandeeld. Wij gaan de planning maken, dus meld je aan. Andere side note. Rolf is er niet bij, want die is op vakantie, dus je krijgt alleen ons.
1: Je hebt alleen een stekker nodig en wij komen optreden. Qmusic.nl/zomerhit. Er staat een meld je aan knop. Klik daarop en vul het formulier in. En wie weet staan we zaterdag wel op de verjaardag van Tante Arnie.
0: Waanzinnig.
1: Danny, sorry, het laatste
2: nieuws. Nee, dat is helemaal niet erg. Ja, dat nieuws komt allereerst uit Nijmegen. Er is meer bekend over de schietpartij gisteravond vlakbij de Vierdaagse feesten. De man die daar op straat is doodgeschoten is een jonge man van 18 jaar, meldt de politie nu. De man kwam uit Rotterdam. Een andere man, ook van 18 en ook uit Rotterdam, is opgepakt. Waarom er is geschoten is nog onbekend. De schietpartij had volgens de politie in ieder geval niks te maken met de Vierdaagse feesten. En ondertussen wordt er ook weer gelopen in Nijmegen vandaag. Dag 2 van die Vierdaagse is begonnen. Dat is traditioneel de pittigste dag. En dus is het veel stappen zetten en ook veel eten, zeggen ook deze mensen bij Hart van Nederland.
3: Gewoon wat boterhammen, Dextro Energy, wat repen, ontbijtkoek.
4: Een broodje, een beetje water.
5: Net meloen, dat is lekker, hè? Lekker fris.
2: En langs de kant wordt ook veel eten uitgedeeld. Deze man heeft de soep gemaakt.
6: Ik maak dus kippensoep en tomatensoep voor lopers die wij kennen uit het dorp. Maar ook andere mensen, vrienden en kennissen. Meelopen zou ik niet willen, maar hier staan vind ik leuk.
2: En zei die Boomroep Gelderland, vandaag gaat de route door het land van Maas en Waal. En het is roze woensdag om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Nederland gaat opnieuw proberen topcrimineel Bolle Jos deze kant op te halen. Dat schrijft de Telegraaf. Ja, Bolle Jos zou in Sierra Leone zitten. Hij moet hier de cel in voor onder meer drugshandel. Justitieminister Van Wil zou de druk op Sierra Leone nu proberen op te voeren door buurlanden daar duidelijk te maken hoe gevaarlijk Bolle Jos eigenlijk is. Ja, en ondanks het advies het niet te doen, gaan veel mensen toch deze zaterdag met de auto op vakantie. Dat staat in het AD. Wordt zaterdag erg druk op de Europese wegen. Onder meer in Frankrijk wordt het aansluiten, file rijden. Toch willen we niet wachten op zondag of maandag. En experts denken dat dat komt omdat we geen tijd willen verspillen. We hebben hard gewerkt, dus willen we meteen weg. Volgende week zaterdag wordt trouwens de drukste dag op de weg. 1 augustus, dan is Zwarte Zaterdag.
1: Sterk trouwens, als je zaterdag gaat rijden. Is misschien wel lekker om weg te rijden met 2.500 euro in je zak.
0: Zo, dat zou toch even lekker zijn, hè?
1: Zometeen rollen we het verjaardagsrad hier in de studio. Maar de vraag is natuurlijk, voor welke maand draaien we?
0: Ben je jarig in de maand augustus, dan mag je nu bellen naar 09099596. En wie weet, 2.500 euro.
1: Another Talk to You nu.

0: Ace of Base op Q Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Hij staat klaar, het verjaardagsrad. Doet hij het?
1: Hij, wacht even, checken. Ja, hij doet het.
0: Alright. We spelen namelijk voor de maand augustus. Melinda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent 31 jaar, komt uit Gouda en je verdient nu al 100 ballen. Dat is natuurlijk wel even lekker.
1: Lekker.
0: Omdat je in de uitzending bent. Dat is makkelijk verdiend.
2: Ja.
0: Hé, hey, volgende maand dus. Ergens volgende maand, weten we niet waar. Dan is jouw verjaardag. Ga je het groot vieren?
2: Ja, het is de bedoeling dat ik een hele tent ga afhuren en dat we zeker wel met 30 man zijn.
1: Oh, leuk!
0: Oh, wauw!
1: Maar dat is ook lekker, dat hè? Van in de zomer jarig zijn, dan kan je lekker buiten vieren en dan zet je voor de zekerheid nog een tentje neer. Wat heerlijk!
0: Partytent, dicht aan de zijkant
2: echt,
0: hopelijk.
2: Alles gaat geregeld worden, we gaan het groots uitpakken.
0: Wat goed.
1: Nou ja, Melinda, misschien kan je de hele catering ook gelijk verzorgen van het geld.
0: Ja.
1: 2.500 euro ligt op je te wachten. Gaan we eerst even draaien natuurlijk aan het verjaardagsrad. Ja, de grote vraag, wil jij een harde of een zachte hengst?
2: Laten we er eens een goede harde hengst aan geven.
0: Melinda, komt hij aan! Oh ja, dit is echt een harde...
1: Echt heel
2: goeie,
1: hard.
2: Ja.
0: Rol bijna de studio uit.
1: Nou ja, is nog niet klaar hoor.
0: Oh.
1: Tik, tik, tik, tik, tik.
0: Nou, het is bijna augustus als we klaar zijn.
1: Zo, hij is klaar. Melinda, ben jij jarig op 21 augustus.
2: Oh, nee!
0: Oh. Oh.
1: Zo, ik schrok.
0: Nee. Ik dacht, we hebben hem. Wat, wanneer dan?
2: 29.
1: Nee! Nou ja.
2: Oh, zuur.
1: Ja, sorry, nee, dat zit echt wel ver uit de buurt. Ja, ja, nee, ik kan er niks van maken. Nee, het gaat...
2: nee, dat snap ik. Nee, snap ik helemaal.
1: Ja, sorry Melinda. Ja, toch helaas. 100 euro.
2: Zo is dat.
0: Fijne dag!
2: Dankjewel, jullie ook!
3: De Q Music. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Op de plek van Mattie en Marieke die lekker op vakantie zijn. En daarom, dat is wel heel fijn, hebben wij van Mattie en Marieke elke dag 50 euro gekregen op een soort oppasbudget is het. We hebben een pinpas hier in de studio. Daar staat het op. Het is echt een rekening waar dan gewoon iedere keer dat wij een show hebben volbracht, krijgen wij oppasgeld van Mattie en Marieke. Dat is toch lief?
2: Ja, dat is toch top. We zeiden ook, misschien leuk voor versiering in de studio of wat merchandise. Dus we hebben tot nu toe nog niks uitgegeven. En het is nu woensdag, dus als het goed is, de derde dag, staat er aan het einde van de show 150 euro op deze pas.
0: Het is niet helemaal waar.
2: Wat?
0: Jij, dat weet je niet, maar ik heb hem gisteren gebruikt.
2: Dat hadden we niet afgesproken.
0: Nou, we hadden sowieso eigenlijk niks over afgesproken, toch?
2: We waren aan het nadenken waar we het aan zouden besteden.
0: Maar we hebben niet gezegd dat we hem niet mochten gebruiken, toch? Ik bedoel, dit is de showpas.
2: Ja. Maar wat heb je gedaan? Ik heb
0: hem gisteren gebruikt.
2: Wat heb je dan voor de show gekocht?
0: Nou ja, voor de show. Ik heb mijn auto door de wasstraat gehaald.
2: Ja, je lult.
0: Ja, maar die pas die brandde echt in mijn zakken. En ik moet ook eerlijk zijn.
2: Maak je geintje?
0: Nee. Eerlijk is eerlijk. Ik rij iedere dag best wel veel met dat ding. En het is droog, het regent bijna niet. Dus er vliegen heel veel vliegjes op mijn vooruit. Dus ik moet ook goed kunnen zien om hier te komen in de studio. Ik vind dat het wel mag dan.
2: Ik weet niet wat ik hoor.
0: Hoezo?
2: Wat slaat dit nou weer op? Wat kostte dit geintje?
0: Luister maar even hoe dat ging gisteren.
3: Hi, doe maar wassen. En dan gewoon nummer 1, showroom quality.
4: Nou. Had je nou nog een wiper bij gewat? Dat is 3 euro.
0: Wiper, 3 euro.
2: €25,50, zegt hij dat nou?
3: Kijk, daar is hij.
4: Wil je de bon?
3: Doe maar.
0: €25,50 was het, ja. Het was, kijk, je gaat dan wel natuurlijk voor de polish en de showroom quality. Dan ga je, als je toch goed door de wasstraat gaat.
2: Ja,
0: 25,50 maat, dat is toch helemaal niks?
2: Nee, maar kom maar hier met een pasje.
0: Wat? Hier is die.
2: Nou, kijk, vandaag mee op pot.
0: Ja, maar nee. Jij gaat nu een soort van payback.
2: Er zijn geen regels. We zijn geen regels. Dit is wat jij nu zegt. Ik doe precies wat jij nu doet. Er zijn geen regels. Oh, dat heb ik zin in. Maar even kijken. Meer 25, heb ik nog €125 te besteden.
0: Ja, je hoeft niet alles op te maken.
2: Nee, dat hoeft niet. Maar er zijn geen regels. We hebben niks afgesproken.
0: God, dit gaat nu al gruwelijk mis.

0: Ja, Sharon zegt, je had niks moeten zeggen, Tom. Richie zegt, je hebt het nu over jezelf afgeroepen. Er komen ook al tips binnen van Guillaume. Die zegt bijvoorbeeld, Joe, ja, nu kan je pre-orderen. GTA 6 Ultimate Edition.
1: Ja, die heb ik al besteld. Maar ik bedenk wel wat. Dit komt helemaal goed. Ik voel me er ook een beetje bijgenaaid, maar nee, die pinpas...
0: Zo, je hebt nou toch zelf de pas?
1: Ja.
0: Je hebt de pas. Vandaag is jouw dag. Dat doen we het. Gewoon een nommer om.
1: Ja, dat is prima.
0: Dus ik ben er bang voor. Ik ben benieuwd wat je gaat kopen van het oppasgeld.
1: Nee, ik ga het heel goed besteden.
0: Oké, ik ben benieuwd wat voor morgen nog op de rekening staat. Ik ben bang voor niks. Maar goed, zometeen Joe.
1: Ja, iets anders. Kijk, vroeger weten we nog wel kinderfeestjes. Dat was altijd bowlen. Dat gingen we altijd zwemmen. Neem je zwemspullen mee. We zeggen niet wat we gaan doen. Weet
0: ja,
1: je wel dat?
0: Ja.
1: Wij gaan proberen een kinderfeest te regelen bij een carwash. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Crayon kozijnen. Zo berekend.

0: Comedeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Aan de halve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18+ speelbewust.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: 9 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
13: Ja, goedemorgen. Er wordt steeds meer duidelijk over de schietpartij vlakbij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man is daar gisteravond op straat neergeschoten. Hij is overleden in het ziekenhuis. Politie vertelt bij de NOS wat ze nu weten.
14: Dat is een 18-jarige man uit Rotterdam. Zijn familie is ook vanmorgen in kennis gesteld van zijn overlijden. En we hebben afgelopen nacht een 18-jarige man uit dezelfde woonplaats aangehouden. Zijn rol wordt nog nader onderzocht.
13: Ja, waarom er is geschoten wordt ook nog onderzocht. De schietpartij heeft volgens de politie in ieder geval niks te maken met de Vierdaagse feesten. Er zijn voor het eerst in jaren wat minder explosies geweest in ons land, blijkt uit nieuwe cijfers. In de eerste helft van dit jaar waren er dik 100 minder ontploffingen dan in dezelfde periode vorig jaar. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, legt even uit bij de NOS.
15: En dat komt omdat wij eigenlijk een hele intensieve aanpak met elkaar hebben vormgegeven, waarin we heel nauw samenwerken met de politie, Openbaar Ministerie, de gemeentes, dat iedereen eigenlijk betrokken wordt om te zorgen dat we dus minder explosies krijgen.
13: De daders die worden gepakt voor explosies zijn vaak onder de 18 jaar, die klusjes opknappen voor criminelen. Ga niet op vakantie naar Dubai of Abu Dhabi, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken nu. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is verhoogd, staat nu op oranje. Dat komt door de oorlog tussen Amerika en Iran. In Bahrein staat het advies zelfs op rood. Het advies is daar meteen weg te gaan. En pas op met WhatsApp. Met die waarschuwing komt de Consumentenbond in de Telegraaf. Je kunt je WhatsApp koppelen nu aan je Facebook- of Instagram-account. Maar dat wordt afgeraden. WhatsApp krijgt dan namelijk nog meer gegevens van je. En daardoor worden vooral advertenties slimmer. En dat ten koste van jouw privacy. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Af en toe ook wat regen. Maximaal 22 graden. Morgen blijft het droog en dan kan het ietsje warmer worden.
16: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Draait overal lekker door. 2 opmerkelijke vertragingen. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaandijk. 25 minuten vertraging. En dan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 20 minuutjes vertraging. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers.
12: Zou het ons lukken om een kinderfeestje te organiseren bij een carwash? Ja, wat we nu weer van plan zijn.

0: Turn the lights off, Q Music. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Ja.
2: En Joe's kinderfeestje.
1: Wat was jouw lievelingskinderfeestje vroeger? Ik denk dat we het allemaal nog wel weten. We zijn misschien gaan bowlen, gaan disco zwemmen naar zo'n krijspaleis of gewoon zo'n leuke speurtocht, weet je wel, door de speeltuin. Kan allemaal. Wij, Tom en Joe, wij zijn jonge vaders, willen toch een beetje origineler uit de hoek komen. Dus gaan wij op zoek naar de leukste en origineelste plekjes voor een kinderfeest. En dan eigenlijk bellen we willekeurige bedrijven op die echt, nou dat weten we zeker, nog nooit de vraag hebben gekregen of zij kinderfeesten organiseren. Ja, denk aan een fietsenmaker, een milieustraat, een opticien. We bellen altijd op met de vraag, hey, doen jullie ook kinderfeestjes?
0: Vandaag bellen we met een carwash, een autowasstraat. En de vraag is, denk jij dat het mij gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren in een carwash? Ik bedoel, ja, er is genoeg te doen, toch?
1: Wat ga je zeggen dan, om ze te overtuigen?
0: Nou, misschien even een auto uit stofzuigen, een rondleiding, een extra rondje door die... Ik denk dat kinderen dat machtig mooi vinden.
1: Oh ja.
0: Zakje auto droppen als we klaar zijn.
1: Ja, vind ik heel leuk. Ja, goed.
0: Nou, ik kan alvast de eerste 15 seconden van het gesprek aan je laten horen. Dan kun je een indruk krijgen van hoe het gaat.
3: Dennis.
0: Goeiedag, je spreekt met Tom. Ik heb een vraagje. Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes?
0: Ja.
3: Voor?
0: Voor mijn dochter.
3: Kinderfeestjes? Ik weet niet. Ik denk dat ik iemand verkeerd ben verbonden.
0: Ja, nu is het aan jou. Je kan inzetten in de Q Music app of je denkt dat het gaat lukken of niet. En vooral waarom je dat denkt.

0: Somber, My Body Isn't Ready op Your Music. Ja, de grote vraag is eigenlijk, is de car wash ready?
1: En Joe's kinderfeestje.
0: Ja, Joe, we zijn allebei jonge vaders. Jij van een zoontje, ik van een dochtertje. En wij willen eigenlijk gewoon de leukste papa van het jaar zijn.
2: Absoluut.
0: Dus hebben we iets bedacht. En ja, zie dit telefoongesprek ook een beetje als een stukje onderzoeksjournalistiek. Wij willen weten, waar in Nederland kan je een kinderfeestje vieren? Dus bellen we zo meteen met een carwash ergens in Nederland met de vraag... Ja, of we daar een kinderfeestje mogen organiseren. Normale vraag natuurlijk.
2: Je kon het inzetten of je denkt dat het gaat lukken. Tom, je gaat straks bellen. Gaat het lukken om een kinderfeestje bij de autowasstraat te regelen? Nou, er kwam meteen een appje binnen van Samantha. Die zegt, ja hoor, dat kinderfeestje gaat wel lukken, vermoed ik. Die kunnen er in de wasstraat wel een leuke disco-versie van maken. Je hebt veel lichtjes daar. Aan de andere kant heb je Marleen. Die appte meteen, nee, ik denk niet dat hij hiervoor open staat. Hij heeft veel te druk voor dit soort geneuzel.
0: Oké. Nou goed, laten we maar gaan luisteren. Even bellen met de carwash.
3: Dennis.
0: Goeiedag, je spreekt met Tom. Ik heb een vraagje. Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes?
0: Ja.
3: Voor?
0: Voor mijn dochter.
3: Kinderfeestjes? Ik ben hier... Ik denk dat ik hier wel verkeerd ben verbonden.
0: Met de carwash, toch?
3: Ja.
0: Ja, dan zit ik goed. Nee, mijn dochter die is bijna jarig. Die wordt 7. En die is enorm fan van de carwash, gek genoeg. Die gaat nog liever naar de carwash dan naar de Efteling.
3: Oh, dat is leuk.
0: Ja, leuk toch? Ja, nee, ze is helemaal fan. Dus ik dacht, laat ik nou even een creatieve papa zijn. Misschien dat we er een leuk moment van kunnen maken. Dat we, I don't know, even een kleine rondleiding doen met die kinderen. Even stofzuigen in de auto, dat soort dingetjes. Dat we er een kinderfeestje van maken.
3: Een kinderfeestje maken.
0: Ja.
3: Maar wat zit je aan te denken dan? En wat voor dag moet het wezen?
0: Nou, we zijn in principe flexibel. Nou, we zitten gewoon te denken aan gewoon een uurtje of zo. Dat ze misschien een rondleidingje krijgen. En dan krijgen ze een zakje autodroppen op het end. Misschien een auto voorspuiten, wat ik altijd zie. Dat we dat soort dingen doen. Ja, we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn hoor. Maar ik was gewoon benieuwd of jullie ervoor openstaan.
3: Je mag altijd van mij even een keer rond komen kijken hoor, met de familie.
0: Wat leuk.
3: Dat is geen probleem hoor.
0: Wat leuk, ja, dat misschien dat we dan...
3: Ja, maar dat wij een uur aan gaan besteden, dat denk ik niet dat de bedoeling is.
0: Nee, maar stel we doen een half uurtje, nemen 4 vriendinnetjes mee, dat we even door de kamers gaan, dat jullie even uitleggen hoe het allemaal werkt en dat ze nog een leuk snoepzakje aan het einde krijgen. Dat is toch leuk?
3: Ja, dat kan. Dat is geen probleem, dat mag wel een keer.
0: Nou, wat leuk. Hartstikke leuk. Kijk, dat vind ik nou leuk, dat vind ik gastvrijheid. En dan zijn ze fan voor het leven, hè?
3: Mm-hmm.
0: Kijk, is het goed dat ik dan later even terugbel om een datum af te spreken?
3: Ja hoor, dat is geen probleem.
0: Oké, dan doen we dat. Hartstikke bedankt, helemaal leuk.
3: Oké, dag.
0: Oké, doei.
2: Wauw.
0: Hey, carwash.
2: Die had ik echt niet verwacht.
0: Kan gewoon, kinderfeestje.
2: Wat goed. Nou, Samantha, jij had het goed gegokt. Het is inderdaad gelukt. Jij wint het Q-Music prijzenpakket.
0: Gefeliciteerd, Samantha. Goed ingeschat hoor, erg knap. Dit is Michael Jackson, Bad op...

0: Michael Jackson en Bad op Key Music. Het is een zomerochtendshow met Tom en Joe. Zometeen het laatste nieuws met Danny Vos.
1: Ja. Zit erin. Nou, hoeveel lege blikjes en flesjes heb je nodig om een paard te kopen?
0: Zo, het is echt komkommertijd op de nieuwsredactie. Jezus, wat zijn we allemaal aan het... Wat is dit voor onderzoek?
1: Nee, dat is onderzoek naar gedaan.
0: Ja, dat is onderzoek naar gedaan.
1: Jazeker.
2: Een blikje, 15 cent.
1: Ja.
2: Wat kost een paard vandaag de dag?
1: Ja, laten we zeggen, dit paard ging eruit voor 7500 euro.
2: 7500 euro.
0: Dat is een simpel knolletje hoor. Volgens mij is een paard veel duurder.
2: Veel duurder, ja. Een beetje goed renpaard.
0: Wat was goed, oké, 7500 euro.
2: Ja, weet ik niet. Moet ik even uitrekenen. 7500 gedeeld door 0,5. Ja,
0: daar gaat hij hoor. Albert Einstein. Klikken de klik.
2: Gedeeld door 0,15 is... Ah, hij doet het niet. Nou, super. Danny, vertel het
0: zo
2: maar.
0: Hij doet het niet.
2: Ja, hij wil niet.
0: Ja.
2: 100 gedeeld door 50.000 blikjes.
1: Nou, we horen het zo.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl. Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
12: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Het rijdt overal lekker door. Nog één korte vertraging gemeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Kwartiertje vertraging.
13: Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Af en toe ook wat regen. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen blijft het droog en kan het ietsje warmer worden. Het is precies 9:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
14: Ja, goedemorgen. En het gaat al de hele ochtend over die schietpartij. Gisteravond vlakbij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man is er op straat neergeschoten. In het ziekenhuis is hij overleden. En we weten inmiddels dat het om een man van 18 uit Rotterdam gaat. Een andere man, ook van 18, ook uit Rotterdam, is opgepakt. Waarom er is geschoten, dat weten we nog niet. Een puinhoop is het op de A67 bij Veldhoven in Brabant. Op de oprit daar is een vrachtwagen vanmorgen 3 zware balken verloren. Schrijft Omroep Brabant. Het gaat om 3 grote constructiebalken. De spanbanden op die vrachtwagen zouden zijn losgeschoten. Dus niemand gewond. Wel duurde het nog even voordat alles is opgeruimd. Voetbal dan. Oranje International Somerville gaat in Saoedi-Arabië voetballen. Hij speelt nu bij West Ham United in Engeland. Maar hij gaat naar Al-Hilal, melden meerdere media. Al-Hilal wil 80 miljoen euro voor Somerville betalen. Hij gaat er zelf trouwens ook lekker aan verdienen, hoor. Volgens de Telegraaf krijgt hij mogelijk 15 miljoen euro per jaar.
13: Ja, toen ik dit las, mijn eerste reactie was: oh, wat jammer. Want ik vind namelijk, Somerville kan in potentie echt bij de wereldtop gaan voetballen. Weet je wel, hij speelt nu bij West Ham, maar die kan zomaar eens bij Liverpool eindigen of Real Madrid. Of zoveel potentie. Maar toen, ja, dan zie je wat hij gaat verdienen. 15 miljoen per jaar.
12: Maar Al-Hilal is niet een goede club.
13: Nee, dat is een Saoedische club. Daar ga je echt voor het geld heen. Dus dan ga je niet voor het voetbal. Dan geef je eigenlijk je carrière op. Dan ga je gewoon voor de centen.
12: Oh, ja.
13: En dan lees je ook de reacties in de comments. En dan zie je ook mensen die teleurgesteld zijn dat hij die keuze maakt. Maar dan krijgt hij, wordt hij uitgescholden. Wordt er gezegd zakken vullen, dit en dat. Maar ik vind het ergens ook hypocriet. Want als jij de kans krijgt om 15 miljoen euro te verdienen en jezelf en je hele familie in één klap financieel onafhankelijk zijn, weet je wel, het is voetbal. Hij kan één verkeerde tackle krijgen en hij scheurt zijn kruisbanden af, carrière voorbij.
12: Ja, nee,
13: zeg dan maar eens
12: zo.
13: Nee tegen 15 miljoen per jaar.
12: Nee, ja, en altijd lekker weer, hè?
13: Ja, dat. Nee,
12: ja, dat vergeet
13: kijk,
12: het ook
13: kijk
12: niet.
13: De PR-manager van Somerville. Het persbericht kan eruit. Altijd lekker weer. Ik ga lekker naar Saudi.
14: Dan gaat het nog even over paardrijden. Dat is een dure hobby natuurlijk. En dus heeft de manege in Rotterdam iets bedacht. Daar hebben ze tienduizenden lege flesjes en blikjes verzameld om met het statiegeld een nieuw paard te kopen.
15: We hebben 3 jaar moeten sparen voor een misbattel. We hebben van die hele grote zakken. Dat zijn 30 zakken ongeveer.
14: Ja, 30.000 flesjes zeggen ze zelf. Het paard heet Miss Bottle.
12: Leuk.
14: Er is ook alweer een nieuwe spaaractie opgetuigd voor een pony. Die pony moet dan Blikje gaan heten.
12: Nou, dat is top, hè. Als ze bij mij op een zaterdag langskomen, hebben ze met een weekend verdiend.
16: Tom en Joe.
13: Goedemorgen. Dit is de Bouwsta Magnetic.

0: nog even blijven. Je luistert naar de Tom en Joe zomerochtendshow. We passen even op het huis van Mattie en Marieke. En eigenlijk, ja, net zoals een Airbnb of een hotel, hebben wij een gastenboek. En daar kan je eigenlijk alles achterlaten wat je van de show vindt.
1: Ja, dat vinden we leuk, hè. Daar kan je een beetje je ervaring delen. Vond je het positief? Heb je nog tips? Alles is welkom.
0: Klachten ook.
1: Nee, maar graag. Want het is alleen maar beter, hè. Daar groeien wij van.
0: Ja.
1: Nee, echt. Belinda, die speelde bijvoorbeeld vanochtend mee met het verjaardagsrad. Ja, zij was jarig op 29 augustus. Ja, en dan zal je zien. Ik deed echt mijn best, hè. Ik gaf er een goede slinger aan.
0: Zo, die was hard, ja.
1: Hij viel op de 21ste. Ja, dan heb je geen 2.500 euro te pakken, helaas. Baalde zij dus zelf ook heel erg van.
0: Ja, zit een berichtje achter in het gastenboek.
2: Ik vind het zo jammer, hè, met verjaardagsrad. Ben ik bijna jarig? Was die verkeerd gevallen?
0: Nou, morgen rond 8:30 weer een nieuwe kans. Zo is het ook.
1: Nee, zo
0: natuurlijk
1: is het.
0: Er komt veel binnen, hè?
1: Ja, ja, en als je wel nog wat hebt, ja, laat het weten in de Q-Music app. En dan zijn we heel erg benieuwd.
0: Gaat het gastenboek zo meteen even open? When I'm

0: Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear op Q.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, op de plekje van Mattie en Marieke. Het leuke is, tijdens een zomerochtendshow houden we een gastenboek bij. En iedereen, ook jij als je nu luistert, kan daar een bericht in achterlaten. Iets over het programma, iets over de afgelopen ochtend. En we hebben ook een berichtje gehad van luisteraar Jules. Die heeft een klacht over de oppaspas. Ja, we hebben een oppaspas van Mattie en Marieke gekregen. Daar wordt na iedere show €50 opgestort, als ik het goed heb.
2: Ja, een soort oppasbudget, als een soort vergoeding. Kunnen wij zelf besteden wat we willen. En eigenlijk waren we een beetje aan het steggelen over wat we hiermee konden doen. En nou, we waren nog een beetje aan het brainstormen. Wat zullen we ermee doen? Jij had de pas in bezit. Ja. En jij hebt er zomaar al geld mee uitgegeven zonder dat met mij te overleggen.
0: Ik ben door de car wash gegaan. Mijn auto had het echt even nodig. Het was €25,50.
2: Ja.
0: En ja, schoon bakkie. Nu.
2: Niet echt ten behoeve van de show. Nou, de Jules had daar wat over te klagen inderdaad.
3: Tom, die wasbeurt van jou. Van de oppaspas weliswaar. €25,50. Voor even je auto te wassen. En who knows hoe lang of dat hij schoon blijft. Gezien dit weer, denk ik dat hij wel heel snel weer vies is.
0: Ja.
3: Maar ja, het is jullie keuze. Er zijn geen regels van die oppaspas.
0: Nee, klopt.
3: Ik wens jullie een hele fijne dag.
0: Nou, het gevaar is nu, jij hebt kwaad nu de oppaspas opgepakt. En je gaat er nu mee aan de haal. Dus ik ben bang dat er straks helemaal geen geld meer op staat. Als jou kennen een beetje.
2: Nou ja, we gaan het zien, Tom. Dat merk je morgen wel weer.
0: Ik ben benieuwd. Even kijken, Michel die stuurde ook nog een berichtje voor het gastenboek. Die maakt zich een beetje zorgen om iets.
4: Hey jongens, leuke show weer. Ik kan niet wachten om jullie live optreden te zien. Maar ik hoop wel dat er autotune op die microfoon staat. Want anders wordt het nog wat.
2: Ja, nee, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Maar het is ook toch mooi om juist als je een live versie van een zomerrit hoort, onze zomerrit, Marchar wel te verstaan, dat je ook even echt hoort dat we er zelf passie in stoppen. Hè?
0: Ja, Michel die doelt op het feit dat wij komende zaterdag het land intrekken met Marchar. Het maakt ons eigenlijk niet uit waar we staan. De verjaardag van je tante, een feestje omdat je zoontje zijn zwemdiploma heeft gehaald, of een borrel van je studentenvereniging. Alles mag. Je kan je opgeven.
2: Ja, dat kan nog steeds. Ga naar qmusic.nl/zomerhit. Staat er bovenaan een hele grote button. Daar kan je opklikken en dan kan je zo het formulier invullen. Ja, en misschien komen we dan zaterdag wel langs. Nadat we langs zijn geweest bij Danny.
5: Tom en Joe, leuk dat jullie dit gaan doen. We hebben er onwijs veel zin in. En toen ik net met jullie aan de lijn zat, toen zat de baas gelijk te appen. Dus die vindt dat ook fantastisch. Dus we kunnen niet wachten. En ik zou zeggen, tot zaterdag.
0: Ja, we trappen de tour af bij de bedrijfsbarbecue van Danny. Ik ben heel benieuwd. Lekker.
2: Danny, even extra satéetje voor ons. Helemaal goed.
0: Qmusic.nl/zomerhit. Wil je dat wij zaterdag eventueel bij jou langskomen? Nemen we je mee in de tour. Het zou zomaar kunnen. Dit is Mojo.

0: uur. En dat is Joey! Hey,
1: hallo.
2: Hallo Joey.
0: Kwesties, want ik heb een battle uiteraard zometeen om het foute uur mee te openen. Ja. En ik denk dat dit een battle is waarvan iedereen denkt, ja, daar hoef ik dan niet iets aan te doen, want dat zal wel gelopen race zijn, want ABBA zit erin.
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Dat is natuurlijk altijd ABBA. Dus ik wil ook, jullie moeten ook even stemmen.
1: Ja, dat is goed.
0: Dat is goed. Oké. Okay,
1: dus aan de ene kant hebben we ABBA.
0: De keuzes voor zometeen ABBA en Waterloo. Ja. Leuk, denk je. Misschien een gelopen race. Daar tegenover staat de Grease Megamix van John Travolta en Olivia Newton-John. Honey.
2: Ja.
0: Nou, stemmen kan op Qmusic.nl of in de Qmusic app. En dan denkt waarschijnlijk iedereen die nu luistert, oh, het zal wel ABBA worden. Maar ja, stemmen loont dus. Ja.
1: Ik stem op Grease.
2: Dan stem ik ook op Grease.
0: Ik op ABBA.
2: Oh. Nou, we gaan het zien.
0: Ik hang nu op.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Crisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Daar heb je Huub. Van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
14: Kippie.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja, goed.
18: Dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: De beste ingrediënten voor een goede morgen.
9: 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal...
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Bijna 10 uur, goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
12: Goedemorgen. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft gereageerd op de schietpartij gisteravond, vlakbij de Vierdaagse Feesten. Een man van 18 werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Bruls noemt het zorgelijk en tragisch en uit zijn medeleven naar de nabestaanden. Er is een verdachte opgepakt, ook van 18. Zowel slachtoffer als verdachte komen uit Rotterdam. Het incident heeft voor de Vierdaagse Feesten verder geen gevolgen, zegt Bruls. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid. Het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet weer in de handel komt. In het Colombiaanse Medellín is een 50-jarige Nederlander opgepakt. Hij stond op een internationale opsporingslijst vanwege drugsmokkel. De Nederlander verbleef volgens de Colombiaanse immigratiedienst illegaal in Colombia. En bij Veilinghuis Christie's is er een veiling van spullen die zijn gebruikt tijdens het WK voetbal. Het Veilinghuis wil er geld mee ophalen voor het FIFA Global Citizen Education Fund. Dat helpt kinderen wereldwijd aan sport en onderwijs. Fans kunnen onder meer bieden op voetballen die zijn gebruikt tijdens de openingswedstrijd en de finale. En het topje dat Shakira droeg tijdens de video van Die Die. De veiling duurt een week. En dan nog het weer van Weerplaza. Overal grijs met lokaal regen. En vanmiddag blijft het zo. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden.
11: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4 op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 11. Op de A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Daar 12 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Vertraging daar 12 minuten. Dan wordt er geflitst op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 18.6. Op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 71.6. A2 Eindhoven Den Bosch bij 138.7. A4 Delft Schiedam, daar staan ze de hoogte van Schipluiden bij 58.0. En de laatste, dat is de A58 Breda Tilburg, daar staan ze bij 50.2. Ik zeg goedemorgen op deze woensdagochtend. Ja, ik heb eigenlijk maar weer 1 vraag. En dat is, ben je erbij vandaag? Misschien ja, ben je wel aan het chauffeuren of run je ergens een pakketpunt? Of zit je in de sales of wat dan ook? Nou, ik zou het leuk vinden als je even laat weten wat je doet, met welke collega en waar je aan het werk bent. Ik zou zeggen, klok je even in de Q-Music app. Dan gaat er over 1 minuut of 5 de telefoon. Moet jij eens opletten.
13: Welcome to the one and only, the original.
14: Dit is
15: het Foute Uur.
16: Joey van der Velden.
11: En in de Q-Music app kan je ook kiezen uit Ricky L en Mac en Born Again. Of je Thug Noel en Loka People. Maak maar je keuze in de Q-Music app.
13: Q-Music is proud to be found.
17: Systematic. Ah, dramatic. Why'd you grease the lightning?

0: Q-Music.
1: Het Foute Uur.
0: In Het Foute Uur inderdaad. Ik zeg goedemorgen. Leuk als je jezelf even inklokt op deze woensdag. Kan heel makkelijk met een berichtje in de app van Q. Je mag ook een spraakbericht sturen of een foto. Ik lees en ik zie alles. Mark heeft dat gedaan. Die schrijft: goedemorgen Joey. Ik klok in tijdens het restafvalrijden in Eemnes vandaag samen met Angela. Werkt ze vandaag daar. Marja die zegt: ik ben onderweg naar Zwolle om daar te mogen ballonklauwen. Dian Gerritsen, lekker bezig met onderhoud van cv-ketels. Ik klok me in tijdens het beddenbezorgen in België. Dat schrijft Dennis van Kuik. En ik zeg goedemorgen tegen Jeffrey, hallo.
2: Hey, goedemorgen Joey.
0: Goedemorgen, jij gaat de hele dag smoothies en sapjes proeven.
2: Ja, de hele dag door.
0: Nou, wat heerlijk Jeffrey, maar wat is jouw job dan?
2: Ik ben kwaliteitsmedewerker. Ik moet testen, de smoothies die hier geblend worden, moet ik proeven, testen of ze aan de eisen voldoen.
0: Oké, okay, maar Jeffrey, dan moet je toch even ons een beeld geven van hoe gaat het dan in zijn werk?
2: Er komen vaten bij ons binnen, die gaan in een hele grote tank van 25.000 liter.
0: Zo.
2: En dat moet gecontroleerd worden voordat het de markt op gaat. En dan haal ik de potjes eruit, ik proef ze, ik test ze.
0: Ja.
2: En is het goed, dan worden ze gevuld en dan staan ze in de winkel.
0: En proeven is ook echt een slok ervan nemen?
2: Ik neem echt een slokje ervan.
0: En wanneer keur je het dan af, Jeff?
2: Als het niet lekker is.
0: Oké. Ja, oké. Maar dat is dan heel erg smaakgebonden. Dus als jij het niet lekker vindt...
2: smaakgebonden,
0: ja. Ja, oké.
2: Er zijn wel smaakpalets waar het aan moet voldoen.
0: Ja?
2: En aan de hand daarvan bepaal jij of het goed is, ja of nee. Ja. Kijk, smaakt hij nou gefermenteerd? Ja, dat spreekt voor zich. Dat is niet goed.
0: Ja, precies. Dan ga ik nog één ingewikkelde vraag stellen. Tenminste, dat denk ik. Je hebt natuurlijk ook neuzen die dat doen met parfum, toch?
2: Ja.
0: Ja, die doen af en toe een neus en een bak met bonen. Hoe hou jij je smaak scherp?
2: Een glaasje water. Neutraliseert weer een beetje.
0: Even spoelen en weer door, zeg ik.
2: Ja.
0: Oké. Nou, dat komt goed uit, want je krijgt de Menno Barrevelds koffiecup. Nou, ik hoef niet te vragen wat je daarin gaat doen. Dat is of water, of een smoothie, of een sapje, toch?
2: Dat zal een sapje worden, denk ik.
0: Ja. Dan nog één ander ding, dat is wel belangrijk.
2: Ja, een hele goede morgen.
0: Bijna.
1: Fijne dag!
0: Fijne dag, Jeffrey!
2: Nee, fijne dag!
0: Fijn dat je erbij bent, werk ze!

0: roept de hele ochtend al, stuur me een bericht. Stuur me een bericht, twijfel niet en doe het gewoon. Dan denk je wellicht, dat ziet hij niet. Nou, ik zie het allemaal. Ik kreeg bijvoorbeeld net dit berichtje binnen van Gijsbert.
1: Joey, ja. Wanneer gaan we hakken?
0: Hakken, nou dat komt goed uit. Het is woensdag hakkendag, dus zometeen een battle die al je dromen uit laat komen. Maar eerst mag je nog even stemmen op de volgende twee liedjes.

0: beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Ja?
12: Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
15: vakantie!
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
0: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. 8,99.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Odido. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Let's go!
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: 2 minuten over 10:30, het weer van Weerplaza. Het is een grijze dag vandaag en af en toe valt er wat regen. Het is maximaal 21 graden. En dan nog even naar de weg kijken. Langs de file op dit moment is op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vertraging daar 26 minuten.
12: Joey van der Velden.
11: Hi.

Hermes House Band in het Foute Uur en I Will Survive. Nou, dit zou wel eens mijn favoriete battle van de week kunnen worden. Het is woensdag, hakkendag. Dus ik heb twee happy hardcore tracks voor waar je uit mag kiezen. En ja, dat blijft toch een onverslijdbare genre. Dat bleek in juni wel weer tijdens de Foute Party, de Big One, in het Philips Stadion in Eindhoven. Daar trad Mental Tio op. En dat was gewoon steengoed. Steengoed. Opvallend wel, ik ben nu 39, ik kan het dansje nog steeds niet. Nou, als je met me bent, als je ook wilt hakken, stem dan op

Altijd goed. Steengoed. Heel goed. Geweldig. Charlie Lorno en Mental Tio bij Q in het Foute Uur. En Wonderful Days. Ik zit even door de app van Q te scrollen om te kijken wat er allemaal binnenkomt. Appje van Richard Tosseram, die zegt... lekker werken in het mooiste magazijn van Nederland... en luisteren naar al die muziek van het Foute Uur. En nog heel veel Q-luisteraars die zijn op vakantie. Veel vakantie-appjes. Luc Vriends, die zegt... wij luisteren naar het Foute Uur vanuit Zwitserland. Hanneke Smits, wij luisteren vanaf onze vakantiebestemming in Schotland. We hebben hier echt prachtig. En Marit Schotkamp heeft ook een bericht gestuurd. Goedemorgen, we zijn op weg naar het Zwarte Woud voor een kampeervakantie... Lekker druk op de weg, dus extra genieten van dat Foute Uur. Nou, en ik weet gewoon dat je nu gaat meezingen. Want Shirley Bassey heeft de battle gewonnen.

0: in het liedje ook altijd iets carnavalesks hebben? Of is dat vloeken? Lily Allen bij Q Music en Fuck You in het Foute Uur. Zometeen de Top 40 Classic. Het jaar 1999 is aan de beurt. En dat heeft te maken met iets dat wij eigenlijk allemaal wel hebben gebruikt. En het is groen met blauw. En als ik het laat horen, dan zeg je, oh ja. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik geef je ook drie liedjes waar je uit mag kiezen. Dat allemaal na het nieuws met Fieke.
1: Duizenden Nederlandse toeristen zijn gestrand in Azië.
0: En je hoort ook somber. Het 12 tot 12.
2: Hey, is het al weekend?
3: Nee, want de Top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de Top
5: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
18: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
19: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
24: Oh my god.
23: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
25: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
24: Huh?

0: dit een tikje anders doet.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: Koersjet.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamevolle app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamevolle app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu op.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Exact 11 uur, goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
3: Goedemorgen. De schietpartij in de buurt van de Vierdaagse Feesten heeft geen gevolgen voor het wandelevenement, waar tienduizenden mensen aan meedoen. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen. Het 18-jarige slachtoffer van de schietpartij overleed later in het ziekenhuis. En de politie heeft nog veel vragen, hoor je bij de NOS.
4: We gaan vandaag verder met onderzoek. We gaan nog een buurtonderzoek houden. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben.
3: Er is een verdachte opgepakt. Die is ook 18 jaar. Duizenden Nederlandse toeristen zitten vast in Azië, nadat het reisadvies voor het Midden-Oosten is aangepast. Dat meldt de Telegraaf. Veel vluchten van en naar Azië hebben een overstap in het Midden-Oosten. Maar daar mag je nu alleen nog maar vliegen als het echt niet anders kan. Het komt door de oorlog tussen Amerika en Iran. Reisorganisaties zoeken hard naar een oplossing. Mensen die hun ticket zelf hebben geboekt moeten ook zelf op zoek naar een oplossing. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is onder controle. 400 mensen moesten daar hun huizen uit. De verspreiding van het vuur is nu gestopt, maar de brandweer is nog wel steeds druk met blussen. Frankrijk heeft deze zomer veel last van natuurbranden. Volgens Europese data is 2026 tot nu toe het jaar met de meeste natuurbranden ooit. En ga je op vakantie naar het strand, pas dan op met het graven van een diepe kuil. Daarvoor waarschuwen experts naar aanleiding van een incident in België. Een jongen van 14 viel daar in een kuil die had gegraven. Hij kwam onder het zand terecht en moest gereanimeerd worden. Door de droogte is zand op het strand veel losser dan normaal. Daarom is het advies, graaf niet dieper dan je knieën. En dan nog het weer van Weerplaza. Overal grijs met lokaal regen. En dat blijft zo vanmiddag. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden.
2: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 15 minuten krijg je. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 16 minuten. A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom tussen Vaanplein en de Heidenoordtunnel 23. Op de A29 Berg-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en de Heidenoordtunnel 39. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord moet je rekening houden met 31 minuten langzaam rijdend. Dan wordt er geflitst op de A1 tussen Amsterdam en Naarden. Staan ze bij 18,6. Op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 71,8. A2 Eindhoven Den Bosch bij 138,7. A4 Delft-Schiedam bij 58,0 staan ze. Op de A7 tussen Dracht en Heerenveen ter hoogte van Terwispel, daar staan ze bij 152,2. En op de A58, dat is Breda-Tilburg tussen Gilze, ter hoogte van Gilze, daar staan ze bij 50,4.
5: Music. Joey van der Velden.
2: Leuk als je zo online komt. En we even een bericht.

of Desire. Shakira en Burna Boy hoor je zo. En Die Die. In de Top 40 Classic gaan we terug naar 22 juli 1999. Want vandaag is het precies 27 jaar geleden dat MSN uitkwam. Ja, echt een ware revolutie was dat. Je logde in met je mailadres en wachtwoord en konden na uren praten met iedereen die online was. En als die leuke meid of die leuke jongen uit de straat dan niet online was, dan, ja, dan bleef je gewoon wachten natuurlijk. Totdat je een berichtje kreeg. Ja, iconisch geluid. Dit hoorde je natuurlijk als iemand een bericht stuurde. En ook niet geheel onbelangrijk bij MSN. Even nadenken over je MSN-naam. Want ja, je wil natuurlijk wel creatief zijn, maar ook herkenbaar. Daarom heb ik dus heel lang Mr. Ravicottesaus geheten. Ja, ik dacht, dat snapt iedereen wel. Nou goed, vandaag dus 27 jaar geleden dat MSN uitkwam. Maar wat stond er in de top 40 op 22 juli in 1999? Ja, zo mooi. Op 8, City to City. The Road Ahead.

Ja hoor. Backstreet Boys, I Want It That Way. Op 20 in de top 40. Oké, de keuze is reuze vandaag. City to City met The Road Ahead. Prachtig liedje. De Goo Goo Dolls. Ja, ook zo mooi. Irish. En de Backstreet Boys, I Want It That Way. Stemmen kan nu in de app van Q. Je klikt gewoon je favoriet aan in de poll. Je mag ook een berichtje typen. Maar het allerliefste, het allerleukste vind ik... als je even wat inspreekt, dan druk je op het microfoontje... en dan roep je gewoon, Joey, ik wil deze horen.

0: gaan terug naar de top 40 van 22 juli 1999. Dat doen we natuurlijk in de top 40 Classic. Toen zaten we massaal allemaal op MSN. Ja, MSN werd gereleased. En wat stond er in de top 40? Nou, op 8 City to City met The Road Ahead. 15 de Google Dolls en Irish. Op 20 de Backstreet Boys en I Want It That Way. En de vraag is, welke wil je horen vandaag in de top 40 Classic? Nou, thanks als je hebt gestemd de afgelopen minuten. Berichtjes, spraakberichten en ook alles wat werd aangeklikt in de app. Ik heb het allemaal gezien. Reno Braam die zegt City to City. Jennifer Muskens die zegt, ja, dat moet de Google Dolls natuurlijk zijn. 1000%. Iedereen kiest voor de Backstreet Boys natuurlijk, schrijft Sharon. Maar ik ga voor City to City. Cilla van Dam, Irish, een van de mooiste nummers ooit geschreven. En ja, heel veel ingesproken berichten. Echt heel leuk.
1: Joey,
0: hi.
1: Go ahead with The Road Ahead. Heerlijk nummertje.
2: Hey Joey, hi. Ik wil de Backstreet Boys heel graag horen met I Want It That Way. Fijne dag.
0: Dank je.
3: Hoi Joey, ik wil graag de Backstreet Boys horen. Doei.
4: Joey, de Backstreet Boys alsjeblieft. Woehoe.
1: Ja Joey, City to City is toch een topnummer. Zet die alsjeblieft even een keertje op.
5: Doe maar de Backstreet Boys. Blonde Tiger 82 is de MSN-naam.
0: MSN-naam. Ja, die van mij was Mr. Ravicottesaus. En Mr. Ravicottesaus heeft echt met spanning naar deze battle zitten kijken. Oké, de uitslag. De top 40 classic van vandaag. 28% van de stemmen voor City to City in The Road Ahead. 30% van de stemmen naar de Google Dolls en Irish. En de winnaar, maar echt overduidelijk de winnaar, zijn de Backstreet Boys, I Want It That Way. 42% van de stemmen is de top 40.

0: bij Q Music en Live It All. Wist jij al op jonge leeftijd wat je later wilde gaan doen? Wat je wilde worden? Daar kwam ik een verhaal tegen van iemand die echt heel snel wist wat hij wilde worden. En om dat dan waar te maken, pleegde hij een inbraak. Nou, dat is nogal wat. En het is ook nog iemand die we allemaal kennen. Nou, ik ga je zo meteen even ruimschoots uit de doeken doen. Wat ik heb gevonden, doe ik naar deze. Taylor Swift. En die is volgens mij gewoon heel braaf.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
6: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
14: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: besparen. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL Pot, €3,49.
5: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis. De

0: weer van Weerplaza. Het is een grijze dag vandaag. Ook kan er af en toe een buitje vallen. Het is maximaal een graad of 21. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 15 minuten of langer. Dat zijn er gelukkig maar drie. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging daar 20 minuten. A22 Beverwijk-Velzen tussen Beverwijk en Beverwijk. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging daar 17 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vertraging daar 29 minuten rond.
1: Joey van der Velden.
0: Met zometeen Taylor Swift, eerst hier Justin Bieber.

Taylor Swift bij Q Music. I knew it, I knew you. Zometeen hoor je Zara Larsson, Midnight Sun. Heb jij altijd al geweten wat je wilde worden, wat je wilde doen met je leven? Nou, als iemand het zeker wist wat hij wilde doen, dan was het wel de zanger van Nickelback. Chad Kroeger is dat. Die wist echt heel zeker dat hij zanger van een band wilde worden. En die ging, ja, om die ambitie waar te maken, ging hij op jonge leeftijd al behoorlijk ver. Op 14-jarige leeftijd brak hij in op zijn eigen middelbare school om geld te stelen. Waar hij dan vervolgens versterkers en gitaarapparatuur van kocht. Ja, ik moest dit ook heel even op me in laten werken. Ik vind het vrij heftig. Maar goed, je kan niet zeggen dat het hem aan ambitie ontbreekt. Het verhaal komt ook nog goed aan het einde, want hij heeft het gestolen bedrag dan ruimschoots gecompenseerd via donaties aan culturele en muzikale projecten in zijn geboortedorp. Nou, en dat is maar goed ook, want anders had hij nu in elke videoclip zo'n balkje voor zijn ogen.

0: Ja, er zijn best wat bekende mensen die geen smartphone hebben. Of echt heel laat bij de club waren. Justin Bieber heeft er geen. Acteur Keanu Reeves, regisseur van The Odyssey, Christopher Nolan. Die kan je ook niet makkelijk bellen. En Ed Sheeran, die had ook echt heel lang geen smartphone. Maar ja, er is natuurlijk altijd een kantelpunt.
1: My wife was playing hockey somewhere in London. And I thought I knew where it was, so I drove from our house. Mm-hmm. And then I was like, I don't fucking know where this is.
0: Ja, als je de hockeywedstrijd van je vriendin mist, want je kan het niet vinden, want je hebt geen maps en ook geen GPS in de auto, en daarom sta je langs de kant van de weg, dan moet je de route vragen aan voorbijgangers. Ja, dan wordt het wel tijd voor een iPhone'tje. Nou, ondertussen heeft hij er wel één. Hij heeft ook geen ruzie met zijn vriendin meer. En het is natuurlijk gewoon superhandig ook zo'n smartphone. Kan je ook meteen lekker onderweg al die hits streamen van die roodharige krullenbol uit Engeland. Zoals deze.

0: Olivia Dean met Q-Music. En So Easy, het is woensdag. Daarom heb ik de eer om zometeen de kinderquiz met je te spelen. Je hoort een aantal kinderen ergens over praten. Aan jou dan de vraag, waar hebben ze het over? Nou, je kan alvast beginnen met piekeren. Want ik ga je alvast een heel klein stukje laten horen.
1: Boom.
0: Ja, dit was het ook meteen.
1: Boom.
0: Zometeen verder naar het nieuws met Fieke.
2: Ja, misschien krijg je wel geld terug. Want thuisbezorgd.nl is op de vingers getikt om verborgen kosten.
0: En ook de All Right Stop Lunchtime Mix komt eraan. Met onder andere deze van de Pussycat Doll. Energie.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: het moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Blof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Is ja. Dat echt serieus?
1: Oh.
16: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: Exact 12 uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
26: Goedemiddag. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams op elkaar gebotst. Eén tram stond op de brug te wachten op de Erasmusbrug die open stond, toen de andere tram er achterop botste. Er zijn 18 mensen gewond geraakt, van wie twee zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en de brandweer ter plaatse. De Consumentenbond wil dat thuisbezorgd.nl stopt met verborgen kosten. Het gaat om kosten voor verplichte service, zoals tasjes, plastic verpakkingen of saus. Die zie je dan pas aan het eind van je bestelling. Het gaat vaak om 2 tot 4 euro per bestelling. Consumentenbond wil ook dat klanten een compensatie krijgen. De marechaussee heeft 3 verdachten aangehouden voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro. Het gebeurde rond Schiphol. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Hij speelde mogelijk informatie door aan een criminele organisatie, denkt de marechaussee. En in Zuid-Korea moet een chef-kok van een sterrenrestaurant misschien een jaar de cel in, omdat hij mieren in een toetje heeft gedaan. Ze staat als garnering op een sorbet. In Zuid-Korea mag je 10 insectensoorten als eten serveren, maar mieren zitten daar niet bij. Volgens onderzoek zouden in 4 jaar tijd bijna 50.000 mieren in het eten hebben gezeten. En dan nog het weer van Weerplaza. Overal grijs met lokaal lichte regen. Door zo'n 18 tot 21 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en weer iets warmer.
25: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 10 minuten krijg je. Dat zijn er gelukkig maar 3 op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück, tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Vertraging is daar 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 17. En op de A50, dat is Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vertraging daar 26 minuten. Dan wordt er geflitst op de A1 tussen Naarden en Amsterdam. Ter hoogte van Naarden staan ze bij 18,6. Op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld, ter hoogte van Uddel bij 70,7. Dan ook op de A2 staan ze tussen Eindhoven en Den Bosch bij 138,7. Dat is de hoogte van Best. Op de A4 tussen Delft en Schiedam bij 58,0. Op de A7 Drachten-Heerenveen bij 152,2. De A9 Alkmaar-Haarlem, de hoogte van Heemskerk, daar staan ze bij 58,5. En de laatste, dat is de A44. Dat is Wassenaar-Nieuw-Vennep. De hoogte van Wassenaar, daar staan ze bij 20,4. 3,
27: 2, 1. Alright, stop.
25: Zeker.
27: Lunchtime. Joey van der Velden.
25: Mocht je nu slap achter je computer zitten en wakker schrikken van mijn stem, nou, dan kan je accu wel een kleine boost gebruiken, anders red je de werkdag nooit. Nooit, nooit, nooit, maar geen paniek. Binnen nu in 10 minuten ben je echt weer zo fris als een hoentje. Ik kreeg een appje van Stan Sunderman. En die zegt, ik heb een zware ochtend achter de rug. Ik kan wel even wat energie gebruiken. Kom maar door met die mix. Nou, komt helemaal goed. Zometeen cash je aan TikTok. The Pussycat Dolls, I Don't Need a Man. Eerst Natasha Bedingfield bij Q. Dit is

0: let op, hè. Je hoort Finan, Zek, Fenna en Vera uit de groep 3 van de Lucas Batouw School in Nieuwegein. Ze hebben het ergens over, maar de vraag is, waar hebben ze het over? Luister goed.
1: Ik ben er heel goed in.
2: Wow. Ik heb hem altijd mee naar school.
3: Je doet het met je voet.
4: Ik heb een klein.
5: Ik heb wel een grote, maar dan niet met zulke vlakjes met wit.
6: Boom! Er zit heel veel lucht in. Voor binnen en voor buiten.
7: We hebben ook mensen hier die er geld mee verdienen.
8: Die zijn echt rijk.
9: Ja! Ja.
0: Nou, werkt het als volgt. Als je het antwoord weet, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Q. Je dinkt dan mee naar het enige echte Q-Music prijzenpakket. Plus de enige echte Menno Barrevelds koffiecup. Hij is er niet, maar je krijgt hem wel. Dus ja, stuur maar een bericht. Zometeen Avicii, The Nights. Eerst Harry Styles bij Q-Music. Dit is American Girls.

0: even een mysterie oplossen. Je hoorde net Finian, Zack, Fenna en Vera uit groep 3 van de Lucas Bataauschool in Nieuwegein. En ze hebben het ergens over. Maar de grote vraag is, ja, waar hebben ze het nou over?
1: Ik heb wel een grote, maar dan niet met zulke vlakjes met wit.
2: Boom! Er zit heel veel lucht in.
0: Fleur, goedemorgen.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, eigenlijk.
3: Ja.
0: Dat is heel goed, inderdaad. Het was meteen de eerste check of dat jij scherp was, Fleur. Ik niet, blijkbaar. Daphne, die stuurde net het antwoord schaken. Is niet goed, hè?
4: Nee, dat denk ik niet goed, nee.
0: Denk je dat ballonnen goed is, want daar kwam Mike mee?
4: Nee, denk ik ook niet.
0: Oké, okay, en Linda stuurde skippybal. Nee, dat is het ook niet, hè? Is het ook niet. Wat denk jij?
4: Wel, ja? Het is wel iets met een bal, ja? Maar ik denk dat het voetbal is.
0: Oh, en waarom denk je dat dan?
4: Ja, zwart met witte, met witte vlakken en je kunt er tegenaan schoppen, er zit lucht in. Ja. En misschien nog rondom het stukje WK.
0: Oh ja, het WK is natuurlijk net afgelopen. Maar kijk, als je het zo uitlegt, dan was je natuurlijk heel snel bij dat antwoord. Of niet?
4: Ja, dat denk ik wel.
0: Oké, okay, nou, laten we eens even luisteren of dat het goed is. We spelen natuurlijk voor een Q-Music prijspakket.
5: We hadden het over voetbal!
0: Yeah. Lekker gespeeld, Fleur. Het staat voetbal. Het WK is natuurlijk net klaar. In de klas dus vandaag dat er een veiling is gestart met allemaal items die zijn gebruikt op het WK. Moet je denken aan gesigneerde voetbalshirts en voetballen ook. En de opbrengst van de veiling is bedoeld voor kinderen om ze overal op de wereld van beter onderwijs te kunnen voorzien. Nou, dat is natuurlijk prachtig.
4: Dat is echt een heel mooi doel, zeker.
0: Zeker een mooi doel. Jij krijgt van mij het Q-Music prijspakket en je krijgt ook de koffiecup.
4: Nou, super fijn, dankjewel.
0: Fijn dat je erbij was en tot snel, hè?
4: Yes, fijne uitzending.
0: Dankjewel, zometeen Marshmallow. Another drink.

0: back-to-back Q-Music en Born with a Broken Heart. Zometeen de artiesten die alleen maar koffie drinkt tijdens het liedje schrijven. En je hoort ook Clean Bandit. You can keep on crying, baby. Samen met Emery. Cry, baby.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ja? Is het echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
10: craving. Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
2: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
2: En we hebben een nieuwe single.
1: My On My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
2: Mij en mij
1: is nu overal te beluisteren.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: 1 minuut over 12:30. Dit is Q-Music en je weersupdate voor vandaag. Het is een grijze dag. Af en toe kan er ook wat regen vallen. Het is maximaal 21 graden. En doe ik ook nog even je verkeersupdate. Ja, gemeld via Flitsmeister. Twee langste files op de A20. Een vertraging tussen Hoek van Holland en Gouda. Daar tussen Kleinpolderplein en Krooswijk. Vertraging is daar 20 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vertraging daar 21 minuten rond.
9: Joey van der Velden.
8: Hi.

Serial Lover. Altijd leuk om te weten hoe artiesten werken. De muziek van Sienna klinkt natuurlijk als een lekkere vakantie. Strandje, visje eten en een cocktail. Toch schrijft ze al haar liedjes het liefste met een grote bak koffie op de piano. Ja, dus voor Sienna is het het slimste om haar hits te schrijven in een koffiebar. Zo zou je het kunnen zien. In het geval van de brievenbus is het het slimste om natuurlijk nu al dat berichtje voor je collega in te tikken op je telefoon. Ja, dan hoef je zo meteen eigenlijk alleen nog maar op send te drukken en dan lig je bovenaan in het postvak. Dus je drukt op send tijdens het liedje van de brievenbus. Zo werkt het zo meteen. En je hoort ook Mel Smith samen met Nell Horn, Drive Safe. Na deze van Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: Save the World. Dames en heren, jongens en meisjes. Er stroomt alleen maar koffie door zijn aderen. Als lunch eet hij een halfje bruin. Dames en heren, Bas van Nimwegen. Maar meteen vertrekken, hè, denk ik.
1: Zeker.
0: We zijn zo goed ingeslingerd de laatste twee dagen. Dat
1: ja, gaat vanzelf.
2: 3, 2, 1. Menno Barreveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barreveld, brievenbus, brievenbus.
0: Oh, je post deze kant op via de Q-Music app. Norbert die heeft dat gedaan. Die zegt voorbereidingen treffen in huis voor vakantie. Nog maar een paar dagen te gaan.
1: Bert, wat zorg je toch steeds fantastisch voor ons bij aller spanning gaan, zegt Maarten Oosterveld.
0: Danny de Harder voor in de brievenbus. Albertine, doorwerken. Je hebt morgen pas weekend.
1: Hey Chantal, zet die kantoorfiets even in de hoogste versnelling richting KCC. Gauw, zegt Dani.
0: Dennis Pimenta, dit is voor de brievenbus. Nog anderhalve week werken en dan pas vakantie. Ben er eigenlijk wel al aan toe. Groetjes aan Jori, Kira en Glenn, kusjes papa.
1: Folly van harte, zegt Maarten Oosterveld.
0: Wij gaan lekker zwemmen, groetjes Vera en Puk. Dat schrijft Janine Bos van Zwam.
1: Heerlijk lunchen met mijn favorieten Isa, Emma en Tijn, zegt Hanneke van Rooij.
3: Hey, Van den Berg, bijna vakantie.
0: Patrick van Keken zegt dat.
1: Succes nog met werken vandaag, tentendokter. Groetjes van Senna en Rob.
0: Berichtje van Brian Vaassen, die zegt... Goed bezig, dames en heren, van Part Finishing. Groetjes Michael Klakson.
1: Brian, waar is Martin dan? Zegt Kevin.
0: Sil van der Niet zegt gewoon week. Oké, duidelijk.
1: Lekker veilig aangekomen in Marokko. Groetjes uit Tanger, zegt Mo.
0: Met schoonmoeken onderweg naar een musical. Dankjewel, Moeken. Dat schrijft Sanne Blooi.
1: Heerlijk, even regen is goed voor de tuin, zegt Yvonne Belder.
0: En
1: ja, een bijtje voor het stof, hè.
0: Oh, sorry. Ik wou nog zeggen, vanmiddag naar de tandarts met Floor en Mara. Nou, sterkte bij de tandarts. Ja. Mopje doen.
1: Ja, leuk.
4: Hoe noem je een mooie PowerPoint-presentatie in het Spaans?
1: Buenos dias.
4: Buenos dias.
1: Ja.
0: Heel goed. En knap.
1: Ja, wel.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmaier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Prax.

0: en je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is 1 uur geweest. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt in Rotterdam na een botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug. Een tram stond te wachten op de open brug toen de andere tram er achterop botste. Je hoort een verslaggever van Rijnmond.
3: Die voorkant die heeft zich in de achterkant van die tram geboord. En die is daar echt letterlijk een meter ingekomen. Met alle ravage, al het glas en brokstukken die daarbij horen.
2: Volgens de veiligheidsregio raakten er zeker 15 mensen gewond. De Erasmusbrug is voorlopig afgesloten voor al het verkeer. Tata Steel moet voor de 2e keer in een maand een boete van 100.000 euro betalen. Dat is omdat het staalbedrijf rauwe koks produceert, waarbij stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Het Openbaar Ministerie maakte begin deze maand bekend het staalbedrijf ook strafrechtelijk te vervolgen, omdat Tata expres schadelijke stoffen in de lucht zou brengen en incidenten niet melden. Techbedrijf OpenAI zegt per ongeluk een ander AI-bedrijf te hebben gehackt. Dat gebeurde tijdens een veiligheidstest van het bedrijf achter ChatGPT. AI-modellen sloegen op hol, braken zelf uit een afgeschermde omgeving en maakten op eigen houtje verbinding met het internet. Vervolgens hackten ze een platform voor programmeurs om een testopdracht op te lossen. De veiligheidstest is voorlopig uitgesteld voor onderzoek. Honderden Nederlanders trekken deze maanden naar Brussel. Dat doen ze om daar de film The Odyssey te zien op IMAX en 70mm formaat. Want de echte filmliefhebber moet wel die kant op, weet filmkenner Carné van den Brink.
4: Brussel is de enige plek in de Benelux waar je de Odyssey in 70mm IMAX kan zien. Dat houdt in dat je hem daar op het grootste scherm te zien krijgt en ook echt op analoge film en niet digitaal. Daardoor is alles veel scherper en spat de Odyssey nog meer van het scherm.
2: Wie nog de film op die manier wil zien, moet snel zijn, want de meeste voorstellingen zijn uitverkocht. En dan nog het weer van Weerplaza. Overal grijs met lokaal lichte regen. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog weer en iets warmer.
1: Dankjewel, Fieke. Dank je verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A16. Langer dan 15 minuten. Breda, Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de weg afgesloten. Ja, de afrit is afgesloten. 21 minuten is je vertraging. Controles dan op de A2 Eindhoven Den Bosch bij 138,7. De A4 Delft-Giedam bij 58,0. A7 Drachten-Heerenveen bij 152,2. De A58 Breda-Tilburg bij 49,9. En de A58 ook richting Tilburg. Staan ze bij 57,5.
5: Music. Bas van Nimwegen.
1: Yes, gaan we op je woensdagmiddag.
6: En we paar lekkere peukers. Lekker! Zo is

0: Brandy en Monica vechten om die enezelfde man. The boy is mine, hoorde je bij Q-Music. Hopelijk geen oneenigheid tussen jou en je collega's dadelijk. Het slimste bedrijf van Nederland. Zou wat zijn als dan een spelletje uit de hand loopt op een bedrijfsruzie. Moeten we niet hebben. Laten we daar niet van uitgaan. Nee, jullie gaan zo meteen gewoon razendsnel 5 vragen goed beantwoorden natuurlijk. Binnen die minuut, hoe sneller jullie dat doen, hoe hoger jullie plek in het maandklassement van het slimste bedrijf van Nederland. En grote kans dat je iedere dag al meespeelt als je dan een spelletje op de radio hoort. En dan denk je altijd natuurlijk, oh, maar dit hadden wij veel sneller gedaan. Nou, een mooie dag om eens voor het echt te gaan spelen. Dat dacht Margaretha gisteren ook.
1: Ik heb altijd de hele dag Q-Music aan en ik roep altijd om 2:15. We moeten een keer meedoen. En nu dacht ik, ik geef ons gewoon even op.
0: Ja, zo simpel kan het zijn. Nou, ik zou zeggen, dit is jullie dag. Meedoen is heel simpel.

0: ik moest wel lachen. Hij had niet zo'n lekker weekend. Afrojack had een foutje in zijn set op Ultra, groot dancefestival. En op een of andere manier rust er een beetje een vloek op dat festival voor hem, denk ik. Ging daar namelijk al eens eerder mis. De eerste keer was in 2024, moet je opletten. Afrojack die bouwt helemaal op naar de drop in zijn set. Het vuurwerk staat klaar om afgeschoten te worden. Dat gebeurt ook. Maar hij draait dus per ongeluk de speakers uit. En dan gebeurt er dit. Op ging het vuurwerk.
1: Ladies and gentlemen, I can guarantee you throughout my entire fucking 20 years of DJing, that was the biggest mistake I ever fucking made.
0: Ja.
1: And you were all here to witness it live.
0: Wel eerlijk toch, hij zegt dat ook eens gewoon de grootste fout die ik ooit heb gemaakt in mijn carrière. Jullie waren erbij. Maar eerder gebeurde dat ook al eens. Dan telt hij af van 3, 2, 1 naar de drop, maar dan komt de drop nog niet. Luister. Dan denk je, daar gaan we. Oh nee, nog niet.
1: Ja. You guys for the real one right now, are you ready?
0: Nu komt hij echt.
1: 1, 2, 1, 2, 3, let's go.
0: Ja, daar was hij dan toch. Ah mooi, kan de beste overkomen. Dat blijkt maar weer. Inmiddels kan hij er gelukkig om lachen. Dat heeft hij ook gewoon gedeeld op zijn Instagram. Ook wel weer mooi dat hij dat doet, toch? Dit is een andere drop.

0: Taylor Swift bij Q Music. Zometeen hoor je Turn the Lights Off van Justin. En
1: het slimste bedrijf.
0: Ja, we spelen het slimste bedrijf van Nederland. Ga jij met je collega's zometeen de strijd aan en voor die snelste tijd. Wil je meespelen? Pak de Q-app er nu bij. Stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. Ja, een Nederlands tintje bij de Rode Duivels. Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Vlaamse voetbalelftal?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Q-Music weer. Ja, grijze dag vandaag. Kans op een bui ook. Het is een graad of 20. Morgen dan gaan we vaker de zon zien. Wordt het ook iets warmer. Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 20 minuten. Op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Kom je in 7 kilometer. 22 minuten is je vertraging.
12: Bas van Nimwegen.
11: Yes. Q-Music. Met de alarmschijf van Teddy Swims. Zo'n te...

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
2: Sorry, papi, no me puse guapa, papi.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
3: Ja, in 2023 brak hij door met Lose Control. Inmiddels 3 jaar later heeft hij 6 top 40 hits op zijn naam staan. En dit wordt nummer 7, dat kan niet anders. De nieuwste van Teddy Swims.
0: De Q Music. Alarmschijf.
1: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: Ja, vond je het een leuk liedje, Brigitte?
1: Ja, altijd leuk.
0: Ja, ik hoorde jou lachen. Ja, ik ben benieuwd. Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Belgische voetbalelftal?
1: Ja, dat is Mark van Bommel.
0: Ja, leuk toch voor Mark?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Eerder ook al een onmisbare indruk achtergelaten bij FC Antwerp. Dus hij is bekend bij onze Belgen.
1: We gaan het zien. Leuk.
0: Ja, we gaan het ook zien bij jullie, Brigitte. Voor wie gaan jullie meespelen?
1: Wij gaan spelen voor Pelletkachels Ter Aar in Nieuwersluis.
0: En jullie doen iets met pelletkachels, denk ik?
1: Ja, verkoop, plaatsen en onderhoud van de kachels.
0: Is het dan nu druk bij jullie in de zomerperiode?
1: Nou, vooral druk met onderhoud van alle kachels van de klanten. Oh ja. En ook nog steeds wel plaatsen van kachels. Want er zijn heel veel mensen aan het verbouwen. Of hebben een nieuw huis. Dus agenda zit behoorlijk vol. Dus dat is wel fijn.
0: En wat is er zo leuk aan jouw werk?
1: De afwisseling, denk ik. Mensen worden echt super blij van een kachel. Ja, wij zelf ook. En ja, je bent gewoon de hele dag met van alles en nog. De afwisseling is wel het heel erg leuke, denk ik.
0: Tussendoor even een spelletje doen, hè?
1: Tussendoor een spelletje doen, moet kunnen, toch?
0: Heb je een beetje collega's om je heen ook?
1: Nou, ik heb een collega naast me en een vertegenwoordiger die ik verplicht heb om even te blijven zitten.
0: Okay.
1: Ik hoop met z'n drieën wat goede punten te scoren.
0: Nou, hopelijk blijft dat contract ook gewoon doorlopen na dit spelletje, hè, met die vertegenwoordiger. 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft. Gaat jullie plek bepalen in het klassement?
1: Ja, we gaan het zien.
0: Klaar voor?
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Hier komt vraag 1. Welke planeet wordt ook wel Terra genoemd?
1: Aarde.
0: Uit welk land komt het automerk Mitsubishi?
1: Japan.
0: Van wie zijn de top 40 hits Risk It All en On My Soul?
1: Bruno Mars.
0: Hoe wordt de periode van de jaren 500 tot 1500 genoemd?
1: Pas.
0: Welke Nederlandse voetballer gaat voor 80 miljoen naar Al Hilal?
1: Pas.
0: In welk land vind je het Gardameer?
1: Italië.
0: Wat voor spelen zijn bridge en hartenjagen?
1: Kaarten.
0: En dat was 5. Je hield wel goed de rust, hoorde ik. Dus dit, dat deed je goed.
1: Ja, dat ging wel goed, maar toch niet helemaal goed, zeg maar.
0: De aarde inderdaad is Terra. Terra. Wordt ook wel Terra genoemd, de aarde. Uit welk land komt Mitsubishi? Is Japan. Staat bovenaan de lijst als het gaat om oude autokopers. Ik weet niet wat voor auto jij hebt.
1: Ik heb een Volkswagen.
0: Oh ja, het is niet...
1: Geen Japaner.
0: Nee, maar... dan ben je nog jong inderdaad. Risk It All en All My Soul zijn van Bruno Mars inderdaad. De middeleeuwen zijn de jaren 500 tot 1500.
1: Ja, daar kreeg ik echt even een error.
0: Ja, en Al Hilal, de voetballer die daar naartoe gaat voor 80 miljoen... is Somerville in het nieuws vandaag. Oranje International natuurlijk.
1: Dat heb ik gemist vanochtend, jammer.
0: Gaat naar Saoedi-Arabië. Het Gardameer vinden we in Italië. En bridge en hartjagen zijn inderdaad kaartspellen. Jullie hebben over van die minuut 25 seconden. Dat is voor nu een 8e plek in het klassement.
1: Helemaal niet verkeerd.
0: We gaan nog wel een kaartspel naar jullie opsturen. Dat is niet bridge of hartjagen, kan je er wel mee doen. Het slimste bedrijf kaartspel komt jullie kant op.
1: Oh, wat superleuk. Hartstikke leuk.
0: Dankjewel
1: voor het meespelen.
0: Doeg.
1: Dankjewel.
2: Het slimste bedrijf van Nederland.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True bij Q-Music. Daarvoor speelden Brigitte en haar collega's mee in Het Slimste Bedrijf van Nederland. Zij hielden 25 seconden over van die minuut. Helaas geen nummer 1 plek in het maandklassement. Dus ook geen karaoke party speaker van Tempo Team, helaas. Misschien jij morgen wel. Morgen namelijk weer een nieuwe kans in Het Slimste Bedrijf van Nederland. Het laatste nieuws komt er zo meteen aan met Fieke. En ook deze hoor je zo. De pauza, Magnetic, zometeen.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: Oh.
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20...

0: jumbohockey.nl. Yeah!
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Het is 2:00. Goedemiddag, het Kier Music nieuws van nu.nl. Kamers.
4: Goedemiddag. Vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam. Er raakten zeker 15 mensen gewond volgens de veiligheidsregio. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Deze vrouw zat in de tram toen het gebeurde, vertelt ze bij Rijnmond.
5: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. Het was best erg, was heel eng.
4: De RET zegt er alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe dat heeft kunnen gebeuren. De 18-jarige jongen die gisteravond werd doodgeschoten bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen was mogelijk niet het doelwit. Zijn familie zegt tegen het AD dat het misschien om een vergismoord gaat. Ze willen met een crowdfunding geld ophalen voor zijn uitvaart. Er is nog veel onduidelijk in deze zaak. Wel is een 18-jarige Rotterdammer opgepakt, maar het is nog niet zeker of hij de schutter is. Een man uit Purmerend heeft 5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond. De aanleiding voor de aanslag zou een ruzie zijn over de diefstal van 2 accu's. 2 minderjarige medeverdachten kregen eerder jeugddetentie opgelegd. En een uit de hand gelopen grap in Groningen levert zeker €250.000 schade op. Van Dalen duwde tijdens Koningsnacht een hoogwerker van 1000 kilo op de roltrap in het treinstation van Groningen. En de schade is enorm. De hele aandrijving van die roltrap moet worden vervangen. En de levertijd van onderdelen is tientallen weken. Dus het gaat nog zeker een 30 jaar duren voordat de roltrap het weer doet. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is grijs met lokaal lichte regen. Zo'n 18 tot 21 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en weer iets warmer.
3: Dankjewel Fieke, dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 20 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten, kom je in 9 kilometer, 25 minuten. Controles op de A1 Apeldoorn-Barneveld bij 71,7. De A4 Delft-Schiedam bij 58,0. A9 Alkmaar-Haarlem bij 56,5. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,1. Laatst op de A58 Breda-Tilburg oplet bij 57,5.
6: Music. Bas van
3: Nimwegen. Zometeen gaat het doek open voor 2 schoolbandjes. Ja, zo begon het allemaal. Inmiddels zijn ze gewoon wereldartiesten. Je hoort ze zo.

5 bij Q. Ooit begonnen als schoolbandje. Kara's Flowers noemden ze zichzelf. Was hun eerste naam. Was een verwijzing naar een meisje van hun school waar ze stiekem allemaal verliefd op waren. Mooi toch? Kara was dat. Maar ja, dat klinkt eerder als een bloemenwinkel dan een band. Dus werd het maroon. En dat betekende bordeauxrood. Nog steeds natuurlijk. In het Engels. En dat vonden ze gewoon een mooie kleur. En die 5, die verwijst dan weer naar de naam van de school waar ze op zaten. Het Five Town College in New York. En zo werden het dus Maroon 5. Grappig, hè? Ik heb hier nog een schoolband. Lijkt een bonte avond wel. 3 gasten zaten bij elkaar op de brugklas in Noorwegen. Een school daar. En ze begonnen onder de naam Brudrune Bauza. Dat betekent de gebroeders Bauza. Eigenlijk een beetje de gebroeders Ko van Noorwegen, denk ik. Zo kan je het zien.

0: eerste vierdaagse. My body isn't ready. En waarschijnlijk ook voor heel veel mensen die nu ook meedoen. Of ja, die wel meedoen, moet ik zeggen. Ja, ik zit gewoon rustig hier. En ja, het is pittig, denk ik, hoor. Dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse vandaag. Toch de dag waarop altijd de meeste uitvallers zijn ook, hè? Begint de vermoeidheid erin te hakken. Spierpijn, blaren natuurlijk op de voeten. En dan regent het vandaag ook nog af en toe. Irritant. Dan lopen de meeste mensen natuurlijk wel op goede schoenen. Die echte goede wandelschoenen. Maar je hebt ook Theo. En Theo is 15 jaar. Luister heel even waar die op loopt.
1: Ik loop al mijn leven op klompen. Dat komt door de oldtime tractoren van mijn opa. Moest je ook soms in oude klederdrachten. Dat was één keer aan en nooit meer uit.
0: Theo loopt de Nijmeegse Vierdaagse op klompen. Ja, koekoek. Ik zou door na een rondje in de tuin zou ik al last van mijn voeten hebben, denk ik. Maar goed. 40 kilometer op klompen, respect. Succes als je ook meeloopt en misschien net binnen bent. Ja, zie je het zo, je bent over de helft van nu, of op de helft. Nog maar 80 kilometer.

0: feeling. Martin Garrix. So real one, repeat it. Met Ed Sheeran, Repeat It, hoorde je zometeen deze. Another komt eraan.
1: De prijsfavoriet.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je...

0: die anders doet.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Het is 2:30. Goedemiddag. Q Music weer. Veel wolken vandaag. Soms ook een buitje. Het is een graad of 20. Morgen meer zon en ook iets warmer. Q-verkeer van Flitsmeister met files langer dan 20 minuten op de A12 Lunetten Den Haag tussen Oude Rijn en Harmelen. Dat is de parallelrijbaan. Dan kom je in 7 kilometer, 22 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. 8 kilometer, 27 minuten.
6: Bas van Nimwegen.
5: Q-Music. Met Talk to You van Another zometeen. Na Alex Warren nu. Q-Music.

Q. Ik checkte vanmorgen even het weerbericht om te checken wat voor kleren de kids aan moesten. En Mattie Struijrader is natuurlijk ook op vakantie, dus ja, daar heb je ook niks aan. Maar toen viel vooral één ding op in mijn weerapp. Volgende week vrijdag, daar stond bij mij 36 graden. Ja, het staat er nog steeds, ik snap het niet, maar echt een enorme uitschieter. Mag hopen dat er nog een paar graden vanaf gaat, maar ja, de zomer is er op komst, lijkt. Zometeen gaan we trouwens even terug naar de zomer van 2009... met het vergeten liedje van Joost. I Got a Feeling van de Black Eyed Peas was toen de zomerhit van het jaar. Maar dit liedje van Joost, dat hoorde je toen ook heel veel voorbij komen. Inmiddels is hij een beetje van de radio verdwenen. Maar ja, ik weet zeker, als je hem zometeen weer hoort, dan roep je gelijk...

0: snelle bij Q-Music en laat het licht aan. Het is voor 3:15 op woensdagmiddag. Hoog tijd voor weer een oh ja momentje. Vince, vergeet mijn liedje. Van die liedjes die we met z'n allen stiekem een beetje vergeten zijn. En vergeet mijn liedje. Ja, Joost, dankjewel voor het insturen van jouw vergeet mijn liedje.
1: Ja, zeker. Graag gedaan.
0: Wanneer dacht jij, deze moet ik even doorsturen?
1: Nou, het is een nummer wat ik als ik in de zomer hoor, als het wat slechter weer is, dan zet ik deze altijd aan en dan krijg ik weer goede herinneringen naar het mooie weer van vroeger, zeg maar.
0: Oh ja? Ja, echt jeugdsentiment.
1: Ja, echt jeugdsentiment inderdaad, ja.
0: En hoe zien wij kleine Joost dan voor ons?
1: Ja, ik was straks aan het terugstellen. Dus toen ik een jaar of 16 was, toen kwam dit nummer uit. En dan is het echt inderdaad met LimeWare op de computer boven op zolder. Als het hartstikke mooi weer is. En je ouders al 80 keer geroepen hebben, kom nou naar buiten. Dat jij nog voor de 30ste keer het nummer aanzet, zeg maar. Dus op die manier.
0: Ja, ik kom eraan, riep jij dan. Ja, ondertussen hoorde je dit.
1: Ja, juist. MSN, dat was ook nog, ja. Volle bak bezig inderdaad, ja. Nee, dus ik krijg altijd leuke, gewoon gezellige herinneringen als ik dit nummer altijd hoor.
0: Ja, wat mooi. Ik herken het wel hoor. Dat is ook echt mijn middelbare schoolperiode dit.
1: Ja, precies dat inderdaad.
0: Dus veel gehoord. We gaan terug naar 2009. Ja, liedje dan een beetje is weggezakt in ons geheugen. Wat gaan we eindelijk weer eens horen?
1: Leuk. Knock You Down van Kerry Hilson, Kanye West.

0: All The Way. Daarvoor nog vergeten liedje van Joost. Lekker om weer eens te horen. Carrie Hills en Kanye West en Neo en Knock You Down. En mocht je zelf een vergeten liedje hebben, stuur hem deze kant op via de Q-app. Draaien we hem morgen misschien wel. Het is bijna 3 uur, het laatste nieuws zo met Nathalie.
1: Ja, goedemiddag. De Consumentenbond heeft thuisbezorgd op de vingers getikt voor kosten die je vaak pas aan het eind van je bestelling ziet. Daarover zo meer.
0: En deze komt er ook aan. Teddy Swims, hoor je zo.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
6: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
7: Kippie.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
12: Q-Music The Party.
0: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stulpkeer Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en FN Orlanden.
12: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
11: Q-Music. Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad. It's playtime.
13: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
20: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Het is 3 uur, goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedemiddag, nog veel vragen in Rotterdam na de zware trambotsing op de Erasmusbrug vanochtend. Een tram stond stil voor een Alpenbrug, waarna een andere tram er hard achterop knalde. 15 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar gewond. Het was volgens deze passagier een enorme klap.
10: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. Was best erg, was heel eng.
9: Was te horen bij Rijnmond. Vervoersbedrijf RET zegt er alles aan te doen om boven tafel te krijgen wat er precies is gebeurd. En de ravage op de brug is enorm. Een man van 20 uit Purmerend moet 5 jaar de cel in. Hij was betrokken bij een aanslag op een huis 1,5 jaar geleden. Daar ging toen een vuurwerkbom af. Een jongen van 16 raakte toen zwaar gewond. Het pand waar hij woonde is verwoest en ook huizen van buren raakten flink beschadigd. De aanleiding voor de aanslag zou een ruzie zijn over de diefstal van 2 accu's. Nu het reisadvies voor het Midden-Oosten is aangepast, zitten duizenden Nederlandse toeristen vast in Azië. Veel vluchten van en naar Azië hebben een overstap in het Midden-Oosten. Maar door de oorlog tussen de VS en Iran mag je daar alleen nog maar vliegen als het echt niet anders kan. Reisorganisaties zoeken hard naar een oplossing. En de Consumentenbond heeft Thuisbezorgd op de vingers getikt. De bond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. En dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. Dan nog het weer van Weerplaatsen. Bewolkt met af en toe wat regen en dat bij 18 tot 21 graden. Morgen is het grotendeels droog, af en toe een zonnetje en dan wordt het ook iets warmer.
8: Dankjewel Nathalie, dank je verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan 25 minuten. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industrieterrein Moerdijk en Klaverpolder 4 kilometer 29 minuten. En de A67 Turnhout Eindhoven tussen Eersel en De Hocht, randweg N2 West. Daar een ongeluk, zorgt voor 5 kilometer. 25 minuten is je vertraging. Dan nog controles op de A4 Delft-Schiedam bij 58,0. A27 staan ze Hilversum-Almere bij 114,9. En de A30 Barneveld-Ede opletten daar bij 16,1.
11: Music. Bas van Nimwegen.
8: Ja, met zometeen een lekker dance klassiek.

Silver bij Q en Turn the Tide. Ik heb hier weer een heel klein stukje van een liedje dat je zo meteen gaat horen. Ja, ik ben benieuwd of jij hem al herkent. Komt-ie? Nou, van wie is deze A? Denk jij, ik weet wie het is? Nou, laat maar weten. Ik ben benieuwd. Wie hoor je

0: En 20 seconds bij Q Music. Ja, welke hit is dit?
1: Dit is La Bouche met Be My Lover. Groetjes Nicole uit Goes.
0: Ja, Be My Lover, La Bouche, lijkt erop. Ja, ik snap de vergelijking wel. Maar dat is hem niet.
1: You got to show me your love.
2: Het is Robin S.
1: Robin S. met Show Me Love. Easy.
3: Dat kan niemand anders zijn dan Robin S. met Show Me Love.
4: Ja, Robin S. Show Me Love.
0: Nou, inderdaad. Allemaal scherp. Hoor maar.

0: unstoppable. Q-Music met Somje en Dark Before the Dawn. Zometeen van Dark Before the Dawn naar Midnight Sun. Sarah Larsson hoor je zometeen op Q.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben.
2: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.

0: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles, ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Creon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Het is 3:30. Goedemiddag, Q Music weer. Grijze woensdag. Plaatselijk kan er een buitje vallen. Het is een graad of 20. Morgen dan gaan we de zon meer zien, wordt het ook iets warmer. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 3 files langer dan 25 minuten. Aardig druk op de weg. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Afrit afgesloten, daar kom je in 29 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industrieterrein Moerdijk en Klaverpolder... kom je in 4 kilometer, 29 minuten ook. En A67 Turnhout-Eindhoven tussen Hapert en De Hoogte, Randweg N2 West... daar kom je in 27 minuten.
13: Bas van Nimwegen.

0: Tim, goedemiddag of avond, wat is het bij je?
1: Ja, voor ons goede avond, Bas.
0: Jij zit 9000 kilometer verderop.
1: Klopt, helemaal. In Thailand.
0: Wat lekker, hé. Ja, ik zag een vraag van jou binnenkomen.
1: Ja, wij zitten hier in Thailand. Ja, het is avond aan de pizza. Ja. Toevallig hebben ze hier ook domino's. Maar ik vroeg me af, toen wij net zaten te luisteren, of jij ook de verkeersinformatie voor Ayutthaya hebt voor mij.
0: Ayutthaya in Thailand. Ja. Ja, die, dan moet ik even wat tabbladen verder klikken, moet ik zeggen. Even kijken. Ja, op de Paton Road. Ik weet niet, ken je die?
1: Ja.
0: Richting de Wai Pichai Tempel. Daar staat er wel vast. 10 minuten vertraging.
1: Oké. Okay.
0: En op Yutong Road.
1: De hoofdwegen, volgens mij, hier in de buurt.
0: Oké, ja, langs de Menan rivier is dat.
1: Die weten we te vinden.
0: Ja, daar staat het ook vast.
1: Ik denk dat wij vanavond gaan lopen.
0: Ah, zou ik doen inderdaad, ja. Hey, maar hoe is het daar in Thailand?
1: Boven verwachting goed eigenlijk, ja. Ik ben hier met twee nog wel jonge kids, dus, en mijn man natuurlijk. En we gingen voor het eerst ervaren hoe een verre reis zou zijn met het gezin. Maar het gaat boven verwachting goed.
0: Dus, nou, wat cool.
1: Wij zijn enorm aan het genieten. Ja.
0: Wat leuk, wat goed om te horen. En stiekem toch nog een klein beetje Nederland mee naar Thailand genomen.
1: Zeker. Even tijdens het avondeten hier nog luisteren hoe het in Nederland is.
0: Nou, wat gezellig. Leuk dat Kiwa staat daar.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ga ik de rest van mijn programma even in het thuis doen, goed?
1: Nou, heel fijn. Dan kunnen wij het hier ook volgen. Ja, top.
0: Nou, daar gaan we. Nico Q Music, Abrekan, Evan Chokon Kai, Neywan Putkon Kun. Die is de crew om te put. Playing Kong Anastasia, hij vangt aan de krap. Playing Lab Outside Alone, Gamelang Tema. Lekker jong wie playing Kong Bruno Mars, Roy, you do it, krap.
1: Nou, top.
0: Ja, dit klonk best, toch?

0: En Risk It All, het is 4:10 op woensdagmiddag. Ik zie nog een appje binnenkomen van Aaron, even luisteren.
1: Hey Tom en Bram, ik hoor iets over een kerststal. Waar kan ik me aanmelden? Ik ben geïnteresseerd, jongens.
0: Nou ja, ik snap het wel, Aaron. Ja, een beetje wat verwarring natuurlijk hoe het spel precies heet. Maar zometeen de cash call is het.
2: Ja, nee, de kerststol. Ja, is het. Ja. We hebben om 4:45 een kerststal. Dan kun je meedoen, dan kun je €200 winnen.
0: Ja, en een rolletje. Je kan ook bijvoorbeeld Jezus spelen.
2: Ja hoor. Nog één keer, de cash call. We spelen de cash call, niet de kerststal, niet de kerststol.
0: Cash call.
2: Geen cash call.
0: Hoe moet je meespelen?
2: Het woordje cash call insturen via de Q-Music app. Ja, dus dan stuur je cash call. Ja.
0: Maak je kans om teruggebeld te worden. 4:45 gaan ze weer spelen. Kans is op €200. Lekker, veel plezier met Tom en Bram en de middagshow. Zometeen.
2: Kapkoen kraap. Dat is thuis.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
16: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
15: Kippie.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
18: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
23: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
24: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
25: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Het slimste bedrijf.
27: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
28: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland.
29: En gebeurt er dit?
30: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
31: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
32: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
33: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
34: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
33: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
0: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep. Let's
1: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: 4 uur, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
3: Q-musicnieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
5: Goedemiddag. De 18-jarige jongen die gisteravond werd doodgeschoten bij de Vierdaagse feest in Nijmegen was volgens zijn familie niet het doelwit. Zij spreken van zinloos geweld. Met een crowdfunding halen ze nu geld op voor zijn uitvaart. Een 18-jarige Rotterdammer is opgepakt. Of hij ook de schutter is, is niet bekend. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. Vanochtend botste een tram vol op een stilstaande tram. In totaal raakten 15 mensen gewond en 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een van hen is zwaar gewond. Intussen gaat het nog wel even duren voordat de trams op de brug kunnen worden weggehaald, zegt de directeur van vervoersbedrijf RET.
6: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. Was best erg, was heel eng.
5: Ja, dat was niet de RET, dat was een passagier die in de tram zat. Het was in ieder geval te horen bij Rijnmond. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. KLM blijft vluchten naar Saoedi-Arabië en Dubai uitstellen. Al maanden gaan er geen vliegtuigen die kant op vanwege de Iran-oorlog. Dat zou eind augustus weer worden opgestart. Maar nu is dat weer uitgesteld tot 6 september. En een belangrijke terugroepactie van The Action. Het gaat om de barbecue-handschoenen van hun eigen merk. Uit testen blijkt dat die niet veilig zijn en dat je er brandwonden van kan krijgen. Op de site van The Action staat om welke handschoen het precies gaat. Mensen die het product hebben gekocht kunnen hun geld terugkrijgen in de winkel.
4: Heb jij hem, Tom?
3: Nee, deze heb ik niet. Nee, gelukkig maar.
4: Oké, mooi.
5: Het weer nog van Weerplaza bewolkt en af en toe wat regen. En dat bij een graad of 20. Morgen is het grotendeels droog met af en toe een zonnetje. En dan 19 tot 24 graden.
3: Dat is voor mietjes, hè? Doe je gewoon met je blote mannenklauwen.
4: Wat nou brandwonden.
3: Ja. Hey, Flitsmeijers meldt de langste files van dit moment. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam staat 9 kilometer met 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht, 9 kilometer met een half uur. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder, 4 kilometer. Half uurtje.
4: En flitsers op de A1 richting Barneveld bij 71.7. Op de A27 richting Almere bij 114.9. En op de A30 richting Ede bij 16.1.
7: Music. Tom en Bram.
3: Zijn we weer voor de vakantiemiddagshow op woensdag.
4: Juist. De week is weer doormidden.
3: Zo is het. We starten met Shakira.

0: Shakira, Burna Boy, Make Your Music, Die, Die.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
2: Heb je dan ook niet, nadat het WK is afgelopen, dat je ook wel een beetje de buik vol hebt van Die, Die?
0: Nee, dat heb ik nog niet. Jij wel?
2: Ja, ik heb wel dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden is.
0: Ja, dat wel. Maar we vinden Waka Waka van Shakira toch ook nog leuk?
2: Dat is waar. Dat is waar. Ja, maar misschien moet het gewoon weer even zakken.
0: Ja, precies.
2: Goed, in ieder geval, Domien en Anton die zijn nog steeds lekker op vakantie. Een welverdiende vakantie. En daarom zitten wij er, Tom van der Weert en Bram Krik.
0: Zeker, tot 7 uur vanavond met de Q-middagshow van woensdag. Hoe was jouw dagje tot nu toe?
2: Nou, eigenlijk heel erg rustig. Lekker geluncht. Ik ben nog wezen sporten.
0: Heel, wat goed, joh.
2: Goed, hè?
0: Hoe is het eigenlijk met die sixpack van je? Want je hebt natuurlijk op de Mensheld gestaan. De cover daarvan met Daan Boom.
2: Het is heel grappig.
0: Is weg.
2: Zodra het mooi weer wordt, verdampt, zeg maar, zo'n sixpack. Nee, kijk, zo'n sixpack, ja. Op het moment dat je hele voedingspatroon omgooit en alleen maar heel clean eet, dan zie je het bij mij. En op het moment dat je dat dus niet meer doet, dan is het niet meer te zien.
0: Ja, ik heb jou maandenlang hier in de studio zien zitten met een bakje kip en broccoli.
2: Ja.
0: Dan komt dus die sixpack. Maar die is dus ineens, binnen een paar weken is dat ook weer weg.
2: Zeker, want wat hebben wij bijvoorbeeld net gegeten?
0: Zakje chips.
2: En een Twixie.
0: Ja?
2: Ja, dat moet je natuurlijk niet te vaak doen. Nou, bij mij is hij gewoon weer lekker weg. En terecht.
0: En gelukkig is het radio, hè? Je ziet het niet.
2: Nee, maar het is ook een leeg bestaan, hoor. Alleen maar trainen voor wat lijnen. Hou op.
0: Nog een Milka-reepie?

0: Tella Lefty, Back Your Music, Boston. Zit je nou te lachen?
1: Niks.
0: Niks?
1: Nee.
0: Oké, okay, goed.
1: Goed, laten we even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-app. Nou, het is in ieder geval weer gezellig, Tom.
0: Ja,
1: er gebeurt genoeg. Robert-Jan bijvoorbeeld, die zegt... Middag mannen, onderweg naar de zaak in Hogeveen vanaf Barneveld. Daarna lekker naar huis in Stadskanaal. Lekker dagje, takelen gehad. Fijne show, goedemiddag. Nou, fantastisch leuk.
0: Oh, die zit op zo'n enorme unit. Een hele grote kraan is dat. Kijk maar.
1: Dat is een kraan, ja. Ja. Het gelijk.
0: Dan heb ik hier Tim de Vries.
2: Hey, goedemiddag vrienden. Jullie zijn er weer lekker bij. En, ik ook hoor. Ik luister weer naar jullie. En straks nog even proberen te kerstcallen. En dan wens ik jullie werkse. En ciao.
1: Ciao, arrivederci. Juist, even kijken wat er nog meer binnenkomt. Willem bijvoorbeeld. Ja, Die Die is nu toch een beetje als Last Christmas op 2 januari.
0: Oh, dat is omdat jij net riep dat je een beetje klaar was met Die.
1: Ja, het voelt toch een beetje, het is nu geweest, nu gaan we weer door. En dan heeft Rutger van Barneveld ook kans om op 1 te komen.
0: Ja, Lisette zegt hier, dit is een mooie, met frisse tegenzin naar de sportschool samen met mijn moeder.
1: Leuk.
0: Kom op Lisette, jullie kunnen het.
1: Heel goed, en Suzanne zegt... Dadelijk eerst roken, dan vreedbui. Nou, ook een lekker dagje zo voor de boeg.
0: Ja hoor, voor de woensdag.
1: Ja, en blijf ook vooral die berichten insturen hè, via de Q-app. We lezen en horen alles.
0: Teddy Swims heeft deze week de alarmschijf. Break-up in reverse komt eraan over...

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw. De Q Music. Alarmschijf.
1: Teddy Swims. Break up in reverse. Q Music.

0: Alarmschijf, Teddy Swims, Break Up in Reverse, hoor je op Q-Music. Bijna half vijf, het laatste nieuws zo meteen met Nathalie.
1: Goedemiddag, jongens. Heeft jullie hond wel eens iets gegeten wat eigenlijk niet de bedoeling was?
2: Oh, wanneer
0: nou,
2: niet?
0: Nou, inderdaad. Heb je even?
2: Ja.
1: Nou, ik heb zo'n verhaal. Daar lusten de honden geen brood van.
2: Mooi. Mooi bruggetje.
0: En ook zo meteen op Q-Music, muziek van Jelly Roll, I'm Good.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Kippenbollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Ja?
21: Echt serieus?
20: Oh.
22: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
26: Ja, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. 52 files in ons land. Je krijgt ze vanaf een half uur vertraging of langer. De eerste op de A12 Arnhem-Den Haag bij De Meern. 8 kilometer met een half uur. A12 Lunette Oude Rijn bij Oude Rijn. 7 kilometer en een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Afrit is dicht. 10 kilometer, 35 minuten. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder. 4 kilometer, half uurtje.
27: Ja, en flitsers op de A1 richting Barneveld bij 71,9. Op de A27 richting Almere staan ze bij 114,9. En op de A30 richting Ede bij 16,1. En dan het weer van Weerplaza. Bewolkt met af en toe regen. Het is 20 graden. Ja, morgen is het grotendeels droog met af en toe zon. En dan is het tot max 24 graden.
26: Dat is wel even lekker, hè? 24 graden is prima.
27: Wel echt even prima.
26: Volgens mij eind volgende week gaan we weer richting de 30.
27: Dat is wat minder.
26: Lekker, man. Het is 1:05. Het laatste nieuws van nu.nl krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
28: Goedemiddag, begin in Rotterdam. Burgemeester Schouten is flink geschrokken van het tramongeluk op de Erasmusbrug. De ravage is enorm en het bergen gaat gaat volgens Schouten nog wel even duren.
0: Niet alleen de ontsporing, maar er staat ook veel spanning op elektriciteit. Het is een tram. Dus dat is nog een heel precies klusje. En daar zijn gelukkig ook hele gespecialiseerde mensen aanwezig die dat kunnen doen.
28: Zijn ze bij de NOS. Een tram stond vanochtend stil voor een open brug, waarna een andere met een hoge snelheid achterop klapte. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond en een van hen is zwaar gewond.
27: Heb je die video gezien?
1: Nee.
27: Ja, er is een video die circuleert ergens online. Dat je dus ziet dat die tram op die stilstaande tram botst. Ja. Besef, als je in die rijdende tram zit, dat je dat ziet aankomen.
1: Waarom stopt die ander niet?
27: Nee, die ander stond stil. Er stond één tram stil, midden op de brug.
1: Toch niet?
27: Ja, dat doet het verhaal nog niet. Dat wordt natuurlijk nog onderzocht.
28: Dat wordt onderzocht, ja.
27: Oké.
28: KLM blijft vluchten naar Saoedi-Arabië en Dubai uitstellen. Al maandag gaan er geen vluchten die kant op vanwege de Iran-oorlog. Dat zou eind augustus weer worden opgestart. Maar nu is dat weer uitgesteld tot 6 september.
1: Ja, en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven, denk ik. Want het rommelt natuurlijk aan alle kanten naar het gebied.
28: De Argentijnse speler Paredes hoeft niet geschorst te worden omdat hij zich misdroeg na de verloren WK-finale zondag. Dat vindt de Spaanse speler Gavi. Na de wedstrijd kreeg de Argentijn het aan de stok met wat Spaanse voetballers. Zo greep hij één speler bij zijn keel en werkte hij Gavi naar de grond. Maar Gavi zegt nu, het is misschien geen goed voorbeeld voor kinderen, maar voetbal heeft ook een agressievere kant. De FIFA doet trouwens onderzoek naar het incident, dus de Argentijnse voetballer kan alsnog een straf krijgen.
1: Ja, gewoon schorsen.
27: Ja, toch?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat hoort
27: hij
1: toch
27: deed,
1: niet.
27: Dat kan niet.
1: Nee, je moet ook een beetje een signaal afgeven, inderdaad. Dus wel heel erg lief hoor, van die Gavi, dat hij dat zegt. Maar dat komt natuurlijk ook omdat hij een wereldbeker in zijn klauwen heeft.
27: Ja.
1: En dat snap ik hem wel weer.
28: En dan iets heel anders. Een hond uit Nunspeet heeft iets heel anders naar binnen gewerkt dan wat eigenlijk de bedoeling was. Geen snoepje, geen brokjes, geen hondensnack of een goede kluif, maar onderbroeken.
27: Oh.
28: En het was er niet één, maar het waren er ook gelijk 6 stuks. Dat is helemaal niet goed natuurlijk. Het beest is naar de dierenarts gebracht en die gaf hem een middeltje waardoor hij gelijk al die onderbroeken moest uitspugen. Nou, het gaat weer goed met hem, maar bij de dierenarts in Nunspeet zijn ze trouwens wel wat gewend. Daar zien ze wel vaker honden die gekke dingen opeten, zoals sokken, vishaken, knuffels of tennisballen.
1: Zo. Dat is een flinke kluif inderdaad.
27: Ja, ik weet precies hoe dit werkt. Ze krijgen dan een spuitje en dan begint het hondje binnen 1 minuut te braken. Ik spreek uit ervaring.
1: Ja, want wat had Olly toen gegeten?
27: We zaten op een verjaardag, dat was ook nog eens op een zondag. Dus dan kun je naar de spoeddierenarts, hè, 3-dubbele tarief. En meneer Olly die had op tafel zien liggen een stukje kipsaté waar nog de stok in zat. Dus die heeft ook met stok en al heeft hij dat naar binnen gewerkt.
28: Oh.
27: Dus ja, dan moet je naar de spoeddierenarts. En dan krijgt hij een spuit in de kont. En dan begint hij te braken. En dat stokje, dat kwam er dus in 3 delen weer uit.
1: Ik had
27: een stokje meegenomen van de verjaardag. Om te kijken of die dus identiek zou zijn. Dus die 3 stukjes die eruit kwamen, die heb ik naast elkaar gelegd. Toen dacht ik van, nou, dat ziet er allemaal hetzelfde uit. Dan is die leeg.
1: Oh, maar dan heb je wel mazzel gehad natuurlijk.
27: Zeker.
1: Dat had hartstikke fout kunnen
27: gaan. Ja, dat had ook behoorlijk wat schade kunnen aanrichten.
1: Die vastzit of iets doorprikt. Ja. Of daar moet je toch niet aan denken.
27: Werkt wel mooi hoor bij zo'n dierarts. Want daarna krijgt hij dus direct een spuit tegen de misselijkheid. En dan is het echt alsof er niks gebeurd is met dat dier.
1: Oh.
27: Ja.
1: Nou, dat is wel top.
27: Ja, meneer, dat wordt dan €300.
1: Maar is dat niet ook een soort Ozempic?
27: Wat?
1: Nou ja, dat als je bijvoorbeeld wat voller bent, dat je dan ook zo'n spuit kan krijgen. Dan raak je alles uit.
27: Als jij dat wil dan.
1: En dan weer tegen die misselijkheid weer baf.
27: Het zal heel wat anders zijn, denk ik.
1: Nou, ik denk dat het wel goed, een goede handel is, hoor. Misschien moeten we daar toch een handel in starten.
27: Nou, dan doen we dat, jongen.
2: Tom en Bram.
1: Met jou als dummy.
27: Klein bijbaantje.

0: Jelly Roll bij Q. I'm good in de Q middagshow. Normaal gesproken rond dit tijdstip, dan is de start van verdubbel je salaris. Maar goed, Domien en Anton die zijn op vakantie. In verdubbel je salaris zit ook altijd een rekenvraag. Bram, wat is 53 plus 147?
1: 53 plus 147. Nou, plus 3 is 150, plus 50 is 200.
0: 200.
1: Stop de tijd.
0: Jij verdubbelt je. Nee. 200 euro zit bij ons in de pot vanmiddag tijdens Cash Call. We hebben het deze week al twee keer gedaan. Het ging twee keer best wel goed.
1: Ja, zeker. Ja, dus we gaan het gewoon weer doen. Mm-hmm. En laten we voor een clean sheet gaan vandaag.
0: Ja.
1: Het is heel erg simpel. Je kan nu het woordje Cash Call insturen. Ik herhaal het woordje Cash Call. Dus niet kerststal of Cash Cow of kerststol. Cash Call. Dat moet je sturen. En dan kan het zomaar gebeuren dat we jou terug gaan bellen. En pak jij direct op, dan pak je 200 euro. Maar voor iedere kiestoon, dus voor iedere tuut die overgaat, gaat er 20 euro van jouw prachtige 200 euro af. Dus ja, meld je aan en neem ook meteen op.
0: Punt.
1: Ja, dus geen kerststol, geen cashcow, geen kerststal, maar cash. Call.
0: Zorg ervoor dat we je telefoonnummer hebben, dus aanmelden maar via de Q-Music app. We gaan bellen.
1: Wat woord dan?
0: Cash call.
1: Juist.

0: Eva Simons bij Q-Music. This is love.
1: Cash Call.
0: Cash Call doen we deze zomer om 16:45. Daarin word je rijkelijk beloond als je de telefoon als een malle opneemt.
2: Ja, wanneer je natuurlijk het woordje Cash Call hebt ingestuurd. Nou, heel veel mensen hebben dat gedaan. Veel mensen zouden wel weer eventjes lekker €200 willen verdienen. En dat snap ik. Maar neem dan alsjeblieft snel die telefoon op. Laten we een willekeurig nummer uit al die appjes bellen.
0: Ja, iedere tuut is min 20 en wordt er helemaal niet opgepakt. Dan gaat de aanschierenlijn open. 0909-9596. Mag iedereen inbellen.
2: Juist.
0: Klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor. Deze is cadeau. Min 20. Min 40. Min 60.
0: O jee.
2: Het is toch wel lastig. Min 80.
0: We bellen Nigel voor de duidelijkheid.
2: Juist. Min 100.
0: Oh.
2: Er blijft weinig van over zo. Ja, min 120, jongens, kom op. Nee, dit gaat hem niet worden. Maar dat betekent...
3: Dit is de voicemail van 06.
2: Ja. Alright. Dat betekent dat de aanschierenlijn open gaat. €200 voor het oprapen. Bel 0909-9596 en pak €200.
0: Ja, de €200 van Nigel dus, hè?
2: Ja, inderdaad. Laten we gewoon een willekeurige beller even bijpakken. Hallo, met wie? Ja, hallo.
0: Ja, rustig.
2: Wat nou rustig?
0: Ja, het komt eraan.
2: Hoe bedoel je, het komt eraan?
0: Heeft even een paar tellen nodig.
2: Ik kan toch opnemen?
0: Ja, dat...
2: Neem eens op.
0: Ja, ik heb hem...
2: Ik zie allemaal telefoontjes binnenkomen.
0: Ja, ik heb hem hier ook openstaan, jongen.
2: Nou, neem op. Hallo, met wie? Ja, ik word nu toch wel een beetje boos, Tom.
0: Ja, ik hoor het.
2: Hoe kan... Kom op, jongens. Het is toch de middagshow? Kom op.
0: Mm.
2: Wat is er? Waar wachten we nu op?
0: Ja, als het goed is... Ik heb hier iemand, jongen. Het staat hier allemaal op groen.
2: Nou, dus
0: er zou iemand moeten zijn.
2: Hallo? Nee, dan neem eens een andere op dan. Jongens, een beetje actietaxi.
0: Ook niet.
2: Nou?
0: Ja, het is stuk. Het is stuk. Nee, serieus. Ik krijg niemand binnen dan, joh.
2: Nou, dit is toch wel echt de grootste flat.
0: Ja.
2: Dan hebben we hier €200.
0: Nee, de lijnen kunnen niet overvol zijn, toch?
2: Nee, hou eens op, zeg. Wat is dat voor onzin?
0: Alles is hier van topkwaliteit.
2: Nou, een dode mus.
0: Nou.
2: Nou, laten we even
0: weggegooid stukje radio. Moeten we even een liedje draaien dat we dan...

0: Domien gaat op vakantie. En dan neemt de techniek mee.
1: Ja, de techniek is hier helemaal...
2: Die bladert helemaal uit.
1: Er miste twee kabeltjes hier in de serverruimte. Die heb ik er even ingedrukt. Als het goed is, werkt het nu allemaal weer.
0: Oké, okay, nou goed. We belden net Nigel voor 200 euro in de cash call. Die nam niet op. En dat betekent dat er een aanschierenlijn is geopend. Nou, we hebben een nummer. Hallo, met wie?
3: Goedemiddag, met Lennart.
0: Lennart, goedemiddag. Tom en Bramkje Music. Ja, het had even wat voet in aarde, maar het is gelukt. Gefeliciteerd.
3: Ja, super, dankjewel.
0: Ja, toch even. Lekker, wat ben je momenteel aan het doen?
3: Ik ben net weer terug van werk.
0: Net terug van werk, wat voor werk doe je?
3: Ja. Ik ben een mechanisch ingenieur, dus ik ontwerp machines.
0: Oh, nou, dus we hebben jou hier op.
3: Ja, dat zou toch wel goed uit nu.
0: Ja, en Lennart, wat zou je tegen Nigel willen zeggen, die niet heeft opgepakt?
3: Ja, bedankt voor het niet oppakken. Ik ben er heel blij mee.
0: De ene zijn dood, is de ander zijn brood.
1: 200 euro, weet je al een beetje wat je ermee gaat doen?
3: Nou, we zijn over een maandje zijn we uitgerekend. Dus het geld komt goed van pas voor de kinderkamer.
0: Super. Hey, dat is toch altijd leuk. Toch weer even goed besteed. Nou,
3: ja, absoluut.
0: Een hele fijne periode gewenst. Dat is natuurlijk spannend.
3: Ja, zeker. Dank jullie wel. En bedankt voor de prijs.
1: Goed, Lennart. Yo, yo.
3: Oké, hoi, hoi.

0: Ray, Where's My Husband bij Q-Music. Uw dagelijkse portie ADHD.
1: Nou, zeg dat.
0: Ja, wel een goed liedje.
2: Zeker.
0: Hey, het is bijna 5 uur. Het nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug op de A27 rijden... komen vanaf dit weekend in beeld. En je hoort zo waarom.
0: En de muziek is zometeen onder andere van Bieber, Rexha en Faithless.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
8: De prijs van...

0: zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Yo, wij zijn Christos Amsterdam.
12: En we hebben een nieuwe single.
11: My on My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
12: My on My
11: is nu overal te beluisteren.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je

Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: 5 uur, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: De muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
4: Goedemiddag. Rij je met je vrachtwagen toch over de Merwedebrug bij Gorinchem, dan kom je binnenkort in beeld. Rijkswaterstaat plaatst vanaf komend weekend camera's op de brug. Die moeten het vrachtwagenverbod daar controleren. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtwagens er niet meer overheen, omdat de constructie niet veilig is. Maar het verbod wordt massaal genegeerd. Dan naar Rotterdam. Op de Erasmusbrug wordt er puin geruimd na het tramongeluk. Vanochtend botste een tram vol op een stilstaande tram. Burgemeester Schouten is flink geschrokken.
5: Wat een enorme klap is het geweest. En ook heftig om te zien. Het moet voor de mensen die in de tram hebben gezeten een enorme impact hebben gehad. Uiteraard natuurlijk eerst voor de gewonden. En mijn gedachten zijn ook echt bij hen en bij hun familieleden die natuurlijk, ja, hier ook heel van geschrokken moeten zijn.
4: In totaal raakten 15 mensen gewond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Ook de chauffeur van de achterste tram, vertelt vervoersbedrijf RET.
6: Hij is in het ziekenhuis, zijn familie is bij hem. En wat wij begrepen hebben is dat in de loop van de dag wordt besloten of die wordt opgenomen of dat hij naar huis mag.
4: Als bij de NOS, het gaat nog wel even duren voor de trams van de brug worden gehaald. Reisorganisaties kijken of ze toeristen met een vlucht via het Midden-Oosten alsnog kunnen omboeken. Komt omdat ons land de reisadvies in de regio heeft aangescherpt. Door de oorlog tussen de VS en Iran mag je daar nu alleen nog maar vliegen als het echt niet anders kan. En vooral reizigers in Azië zijn getroffen. Zij maken vaak in het Midden-Oosten een tussenstop. Ja, en het zou zo een scène kunnen zijn uit een film, maar het is echt. Tijdens een veiligheidstest van het bedrijf achter ChatGPT zijn AI-modellen op hol geslagen. Ze braken zelf uit een afgeschermde omgeving en maakten op eigen houtje vervolgens verbinding met het internet. Vervolgens hackten de modellen een platform voor programmeurs om een testopdracht op te lossen. De test is voorlopig uitgesteld voor verder onderzoek. Een hoogleraar noemt dit incident eng.
2: Nou, inderdaad, wat eng. Ze nemen ons echt over.
3: Dit is toch gewoon een aflevering van Black Mirror.
2: Ik weet niet, ja, jullie kijken heel schapenachtig.
3: Nee,
2: jullie kijken geen Black Mirror.
3: Sorry.
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee.
2: Is dat een film? Serie? Is het?
3: Een serie, inderdaad. Oh.
4: Goed, het weer van Weerplaza bewolkt het af en toe wat regen, dat bij 20 graden. Morgen is het grotendeels droog, af en toe een zonnetje en 19 tot 24 graden.
2: En dan ook zo met die glimmende oogjes dan zo knikken. En dan geen idee hebben.
3: Nee, je knikt helemaal serie, niet.
2: Ik bedoel.
3: Nee.
2: Goed zo. Oh. Flitsmeister meldt 3 files langer dan 25 minuten. De eerste op de A16, Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. Oprit is dicht, 9 kilometer, 3 kwartier vertraging. A17, Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder. Komt door een defect voertuig, 4 kilometer en een half uur. En op de A22, Beverwijk-Velsen bij de Velsertunnel. Oprit dicht, 5 kilometer, half uur.
3: En een flitser op de A1 richting Barneveld bij 71.9. En op de A30 richting Ede bij 16.1.
1: Music, Tom en Bram.
2: Black Mirror moet op het lijstje.
3: Ja, maar zoveel. Begin maar eens met de Odyssey.
2: Oké.

0: Bebe Rexha en Faithless. En New Religion bij Q-Music. 6 minuutjes over 5 is het. Het is woensdag 22 juli 2026. Domien en Anton lekker op vakantie. En dus de hele zomer Bram en Tom. Tom en Bram hier. Hallo.
1: Inderdaad. En nou, Tom. In ieder geval zijn de luisteraars erg lief voor je. Ik zie hier allemaal berichten in de Q-app. Hier bijvoorbeeld Ilse. Die zegt, Tom, wat heb je een fantastisch shirt aan.
2: Oh,
1: echt geweldig oprecht. En Jake zegt ook, hey, Tom, wat heb jij een geniaal shirt aan.
2: Nou, wat lief.
1: Nou, neem ons even mee. Wat staat er op je shirt?
2: Ik heb vandaag een nieuw shirt aan met Nijntje erop.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, een Nijntje en met nog een vriendje.
2: Ja, het vriendje van Nijntje.
1: En wat staat eronder?
2: Less is more.
1: Less is more.
2: Ja, ja, dat komt omdat mijn dochtertje Isa van bijna 2... die is groot fan van Nijntje. Dus nu heb ik van Helene heb ik een shirt met Nijntje erop gekregen. Dus die had ik vanochtend voor het eerst aan. Nou, je had het gezicht moeten zien. Ze wist niet wat ze zag. Ze was helemaal blij. Ja. Nijntje, papa. Ja, fantastisch.
1: Ach, wat geweldig. Nou, hier ook nog een bericht van Gemma. Tom, is dat shirt nog ergens te koop? Erg leuk.
2: Ik zou niet weten waar die vandaan komt. Zal ik even appen? Stuur het even naar je door, Gemma.
1: Nou, top. En ik zie ook nog een bericht van Hendrik. Die zegt, mannen, ik kreeg gisteren iets mee over een dagje weg. Kan ik me daarvoor aanmelden?
2: Hey.
1: Ja, dat hebben we besloten. We gaan een dagje weg. Ja, met luisteraars.
2: Ja, op zaterdag 1 augustus. En ja, er is meer informatie. En er kan inmiddels ook aangemeld worden. Dus daar vertellen we zo meteen eventjes alles over.
1: Ja, eerst even lekker naar Phil Collins luisteren.
2: Dit is muziek.
1: Oh, wat een knaller.

0: Marshmallow, Another Drink is nieuwe muziek bij Q-Music. Ja, het is tijd om terug te komen op onze belofte, Bram, van de afgelopen twee dagen.
1: Ja, vooral als je het hebt gemist. Tom, ja, jij kwam, nou ja, dat was het, maandag al, hè?
0: Ja, ja.
1: Kwam jij met het idee om een dagje weg te regelen met wat luisteraars?
0: Ja.
1: Nou goed, toen is dat een beetje gaan borrelen. Nou, uiteindelijk de agenda's naast elkaar gelegd. Toen zijn we erachter gekomen. Nou, 1 augustus hebben we allebei een gaatje. Nou,
0: zaterdag 1 augustus.
1: Juist. Ja, ja. Dus dan zouden we dus wat kunnen organiseren.
0: Ja.
1: Nou, ben ik ook al wel erachter. Wij zitten niet op één lijn.
0: Nee, we hebben gisteren een beetje een rondje langs de velden gedaan. Wat vinden we dan leuk qua activiteit?
1: Ja, jij vindt hele andere dingen leuk dan ik.
0: Ja.
1: Maar echt totaal anders.
0: Ja, dus we hebben er even een nachtje over geslapen en we zijn tot het volgende gekomen. Shake up your day. Zaterdag 1 augustus gaan we eventjes de day upshaken.
1: Ja, een beetje voor wat opschudding zorgen.
0: We gaan allebei per persoon 2 activiteiten bedenken. Ja, die gaan we doen met een groep van 10 luisteraars. En aan het einde van de dag mogen dan de luisteraars een recensie achterlaten wie van ons beiden de leukste activiteit hebben georganiseerd.
1: Juist. Ja, kijk, het was natuurlijk veel makkelijker geweest als we allebei dezelfde dingen hadden leuk gevonden.
0: Ja, maar wij vinden niet, want jij wil het liefst de hele dag in een museum rondhangen. Nou, daar word ik na een half uur al moe van.
1: Maar nu zeg je, nu beweer je dat wij naar een museum gaan voor mijn
0: activiteit. Dat zou bij jou heel goed kunnen, ja.
1: Nou ja, ik sluit het niet uit, maar...
0: ik wil gewoon actie. Ik wil met kwads rijden, ik wil sperrips bakken, ik wil...
1: Ja, maar ik wil ook actie. Je gaat echt niet bij mij alleen maar boeken lezen en in een museum duiken,
0: nou,
1: hoor.
0: Ja, dat beeld
1: laat
0: ik een
1: zo zeggen. Kijk, het zal me niks verbazen als je ook wat slimmer wordt als je met mijn activiteit meegaat. Ja. Terwijl met jouw activiteit, ja, dat zal alleen maar...
0: Bij mij ga je leren hoe een Kamado werkt, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Nou goed. Ja, dat is, maar dat is ook eigenlijk alleen maar een mannenactiviteit.
0: Mm.
1: Nou ja, dat van mij is gewoon echt heel erg leuk. Sterker nog, ik weet zeker, dat is zo leuk, joh. Jij staat alleen maar in de schaduw, Tom, met jouw activiteit.
0: We hebben nou weer een strijd. Terwijl het moet gewoon een leuke dag ook worden.
1: Het moet ook een leuke dag.
0: Maar inderdaad, aan het einde van de dag mogen dus wel die 10 luisteraars een recensie achterlaten wie van ons beiden het best heeft gedaan.
1: Juist. Nou, alleen we hebben nog geen 10 luisteraars.
0: Alle 10 plekken zijn leeg. Dus heb je nog niks te doen op zaterdag 1 augustus en denk je, nou, lijkt me wel lachen als die Tom en Bram eens even wat gaan organiseren voor mij. Meld je aan, dat kan nu op qmusic.nl.
1: We kunnen in ieder geval al met zekerheid zeggen, eten en drinken is gratis.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja, ja. En je gaat sowieso een hele leuke dag beleven. Vooral natuurlijk als je met mij op pad gaat. Ja, en met Tom, ja, dan moet je dan eventjes op je handen zitten. Dat is dan even wat minder leuk.
0: Nee, dat komt toch helemaal goed.
1: Maar in ieder geval, alleen al voor die 50% van de activiteiten, joh, dat wordt geweldig.
0: Shake up your day, zaterdag 1 augustus. Ga met ons mee op pad. Ja, wat het gaat worden, dat is dus nog een klein beetje geheim. Maar aanmelden, dat kan al wel. Qmusic.nl of de Qmusic app.

0: bij Q Music. Love somebody.
1: Aanmelden, aanmelden. Ja, ik doel natuurlijk op Shake Up Your Day, hè.
0: Aanmelden, aanmelden.
1: Ja, je kan je aanmelden. Wil je met ons lekker een dagje erop uit? Ja, dat kan 1 augustus, als je niks te doen hebt. Ja, we zoeken 10 luisteraars die met ons meegaan. En ja, kijk, Tom heeft allemaal activiteiten bedacht. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. En ik heb fantastisch leuke activiteiten.
0: We gaan wel saaie
1: bedacht.
0: Dingen doen zonder actie.
1: Heel veel actie bij mij. Heel veel actie. Wat denk je nou?
0: Oké, nou, we gaan het zien. Zaterdag 1 augustus aanmelden. Qmusic.nl. Headlines van 6:30 komen eraan. Nathalie, goedemiddag. Oh, daar ben je.
2: Daar ben ik. Goedemiddag. Stofzuigen, dweilen en opruimen. Je hoort zo hoeveel tijd we wekelijks kwijt zijn aan het huishouden.
0: En muziek is onderweg van Miles Smith en Nye Horror.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: tijd kunt besparen.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld.
13: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
14: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
15: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen. Dat komt door werkzaamheden, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel, 12 kilometer, een half uur. A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder is de afrit dicht, 9 kilometer met 3 kwartier. En tot slot de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder, 4 kilometer, half uurtje.
16: Ja, en een flitser op de A7 richting Den Oever bij 32,4. En op de A15 richting Rotterdam bij 66,2. En dan het weer van Weerplaza. Het is 22 graden en bewolkt. Morgen 24 graden en iets meer zon.
15: Het is exact 5:30. De headlines van nu.nl met Nathalie van Zuylenkom.
17: Goedemiddag. Rij je met je vrachtwagen toch over de Merwedebrug bij Gorkum, dan kom je binnenkort in beeld. Rijkswaterstaat plaatst vanaf komend weekend camera's. Vrachtwagens mogen er niet meer overheen omdat de constructie niet veilig is. Maar het verbod wordt nog massaal genegeerd en de boete is €500. Dan in Rotterdam op de Erasmusbrug wordt er puin geruimd na het tramongeluk. Vanochtend botst een tram vol op een stilstaande tram. In totaal raakten 15 mensen gewond en 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Ook de chauffeur van de achterste tram, vertelt vervoersbedrijf RET bij de NOS.
18: Hij is in het ziekenhuis, zijn familie is bij hem. En wat wij begrepen hebben is dat in de loop van de dag wordt besloten of hij wordt opgenomen of dat hij naar huis mag.
17: Het gaat nog wel even duren voor de trams van de brug worden gehaald. De Consumentenbond heeft thuisbezorgd op de vingers getikt. De bond wil dat thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. En dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt.
16: Ja, op verpakking inderdaad. Heel irritant.
15: Ja, plastic toeslag heb je ook altijd nog.
16: Ja, krijg je altijd toeslag erbij. Ja. Zo tikt het natuurlijk wel aan.
15: En wij bestellen nog wel eens wat.
16: Nou, inderdaad, ja. Hopelijk gaat dat eraf.
17: Ja, en dan, hoe lang ben jij druk in het huishouden wekelijks, jullie?
15: Oeh, ja, daar ben ik wel zoet mee.
16: Jij bent wel echt een huismus die de hele tijd bezig is.
15: Ik ben gek op stofzuigen, gek op dweilen, gek op ramenlappen.
16: Ja, de ene week wat meer dan de andere week. Ja. Maar mijn taken zijn altijd wat korter. Die zijn wat meer bijvoorbeeld afval wegbrengen.
15: Ja, dat vind ik ook echt wel een klus voor de man.
16: Juist, maar dat is natuurlijk binnen een poep en een scheet is dat gedaan. Of bijvoorbeeld de vaatwasser doe ik wel veel.
17: Nou, gemiddeld zijn we dan bijna 10 uur per week.
16: 10 uur per week?
17: Blijkt uit nieuw onderzoek, ja. En dat wat nogal opvalt is dat het bij regionale plekken verschillen. Zo zijn Groningers bijna 2 keer zoveel tijd kwijt als mensen uit Drenthe bijvoorbeeld. Groningers zijn ruim 15 uur kwijt. Het gemiddelde van 10 uur per week gaat vooral op aan terugkerende taken, zoals het huis opruimen, stofzuigen. En daarnaast zegt 1 op de 5 dagelijks of meerdere keren per week te dweilen. Nou, en tot slot zeggen veel mensen dat ze het opruimen geen probleem vinden, omdat ze er een geluksboost van krijgen.
16: Oh, dat ken ik wel, ja. Ja, het is altijd wel lekker als het huis helemaal mooi opgeruimd is. Maar wat grappig dat Groningers gewoon 2 keer zoveel schoonmaken als mensen in Drenthe. Dat zegt of dat ze echt 2 keer zo schoon zijn.
15: Of die mensen in Drenthe.
16: Ja, of dus dat die Groningers 2 keer zo vies zijn, omdat er dan meer op te ruimen is. We laten het in het midden.
15: Ik moet wel zeggen, ik heb 1 taak waar ik me eigenlijk niet mee mag bemoeien. En dat is de was.
16: Oh, ja, dat herken ik.
15: Als ik de was heb gedaan, als ik ook maar iets heb gedaan, nou, dan is het huis te klein. Want dan heb ik het en de verkeerde dingen bij elkaar in gegooid. Want de kleuren konden niet bij elkaar in. Of ik heb hem 10 graden te warm gewassen. Of ik heb het verkeerd opgevouwen. Ja. Of ik heb het verkeerd in de kast neergelegd.
16: Ja, of er zat natuurlijk een bijvoorbeeld een zijden jasje tussen die niet zomaar met die andere gewassen mocht worden.
15: Precies. Dan is ze boos.
16: Ja, ik mag dat ook niet hoor.
15: Die stomme was.
16: Ja, of bijvoorbeeld, ik merk ook altijd, sommige mensen die krijgen altijd ruzie bijvoorbeeld over de vaatwasser. Oh. Want de ene ruimt hem anders in dan de ander. En ja, zo moet je dat niet inruimen. Krijg je dat weer. Of ja, doe wel die deur open, want anders stinkt het. Dat soort dingen.
15: Zullen we even een rondje doen? Wat mag jij van je partner niet doen in het huishouden?
16: Of huisgenoten, hè? Dat kan natuurlijk.
15: Dat kan ook, ja. Dus degene met wie je samen bent in je huis.
16: Wat mag je van je partner of huisgenoot niet doen in het huishouden?
15: Ja, dat is
16: het. En bij ons is dat de was, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is leuk.
15: Leuk als je voor meepraat. Open de Q-Music app. Daar kun je even een spraakberichtje achterlaten. Of je typt het gewoon lekker onze kant op. Doen we zo meteen. Even

0: Labouche, Be My Lover bij Q-Music.
1: Ja, net in het nieuws bij Nathalie blijkt dat de gemiddelde Nederlander 10 uur met het huishouden bezig is.
0: Per week.
1: Per week. Dat is nogal wat. En Tom, toen zei jij van ik besteed ook best wel wat uurtjes daaraan.
0: Mm-hmm.
1: Behalve de was, want dat mag niet van mijn
0: dat wordt leuke ruzie, vriendin. Want dat doe ik altijd verkeerd.
1: Juist. Ja, bij mij is dat ook. Ik mag ook eigenlijk niet aan de was komen. Ja, ik doe het wel. Maar dan is er toch altijd wel iets mis.
0: En dus de vraag, wat mag jij van je partner of huisgenoot niet doen in het huishouden? Nou, voor tijdens dit rondje langs de velden even een lekker liedje om het huishouden op te doen.
1: Juist, even kijken. Nou, ik zie hier een brief van Diana. Ik mag van mijn man niet de auto wassen, omdat ik hem niet eerst afspoel. Ja, ik was het Sahara-zand in de lak. Conclusie, ik doe mijn eigen auto door de wasstraat.
0: Dit is Sepp.
2: Nou, het is niet zozeer wat ik niet mag, maar het is wat mijn vriendin niet mag. Laten we zeggen, zij heeft het ruimtelijk inschattingsvermogen van een dophead. Dus als zij de vaatwasser erin gaat pakken, dan kunnen we ongeveer 2 borden. En ik kan voor 10 man de vaatwasser vullen.
0: Oh ja.
1: Angelique zegt nog, pannen in de kast zetten moet blijkbaar allemaal op een vaste plek staan.
0: Ik zie Irina, ik mag de robotstofzuiger niet aanzetten, want meneer kan het naar eigen zeggen zelf beter dan de robot. Alleen moet ik daar dan wel dagen op wachten.
1: Juist. Joyce zegt, ik mag de was niet doen, zowel de wasmachine aanzetten en de was opruimen mag niet.
0: Jannik.
3: Mijn vrouw mag de vaatwasser niet inruimen.

0: Want dan pleurt ze er twee borden rechtop in en dan zegt hij zo, die is vol.
1: Ja, dan gaat het hard. Ralf zegt, ik mag en kan niet strijken.
2: Fleur zegt hier, het bed opmaken, dat mag echt niet.
1: Nee, nee. En we hebben ook Annemarie aan de telefoon. Hallo, Annemarie.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Hoe is je woensdag allereerst?
3: Oh, die is goed verlopen.
2: Mooi,
1: dat is mooi.
3: Ook weer wat poetsuurtjes.
1: Ja. Kijk, ja, gemiddeld 10 uur per week. Hoeveel doe jij, denk je?
3: Nou, ik denk het dubbele.
1: Ja, zo zeg. Dus alles spik en span bij jou.
3: Nou, dat streef ik na, maar dat lukt niet altijd.
1: Nee, precies. Ja, want er is bijvoorbeeld een klus. Maar dat mag jij niet doen.
3: Nee, inderdaad. Mijn man heeft niet graag dat ik aan de hoge druk spuit. Het erf schoon spuit en de stoepen. Want ja, ik spuit het zand ertussenuit.
1: Oh.
3: En dat is niet de bedoeling. En zegt hij, en je spuit tegen het huis aan, dan wordt het huis weer vies.
1: Ja, ja, dus dan heb je en geen voegen meer. En de voegen die we hadden, die zitten tegen het huis.
3: Ja, zoiets, ja.
2: En
3: ja,
2: doe je nu ook echt niet meer, of...
3: Als hij niet thuis is.
2: Ja, precies.
1: Want hij doet het dan waarschijnlijk net te weinig. En dan denk je toch, ja, maar ik wil het wel doen. Ik pak even door.
3: Ja, zo is het.
1: Alleen ja, dan zit je weer zonder voegen.
3: Nee, want dat is natuurlijk niet zo, hè?
1: Nee, precies. Dat is in zijn denkwereld.
3: Ja, klopt. Ja,
1: nou, gewoon lekker blijven doen, Annemarie. En dank voor het delen.
3: Oké, goed.
2: Fijne avond alvast.
3: Fijne uitzending, joh.
2: En de groetjes aan je man, hè?
3: Ja, doe ik. Doei.
2: Hier is Taylor Swift bij Q Music.

0: Miley Cyrus en End of the World bij Q Music. Het is bijna 6 uur. Het laatste nieuws krijgen we zometeen van Nathalie.
1: Goedemiddag, je hoort zo waarom we vooral in april wel vaker gingen shoppen in de winkelstraten dan begin dit jaar.
0: En muziek onder andere Bruno Mars komt eraan.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller-melk, the moo you can't resist.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
14: vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 6 uur, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
1: Je muzieknieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
3: Goedenavond. De 18-jarige jongen die gisteravond werd doodgeschoten bij de Vierdaagse feest in Nijmegen was volgens zijn familie niet het doelwit. Zij spreken over zinloos geweld. Met een crowdfunding halen ze nu geld op voor zijn uitvaart. Een 18-jarige Rotterdammer is opgepakt, maar het is nog niet zeker of hij de schutter is. Nog veel vragen in Rotterdam na de zware trambotsing op de Erasmusbrug. Een tram stond stil voor een open brug, waarna een andere tram er hard achterop knalde. 15 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar gewond. Vervoersbedrijf RET vertelt meer over de machinist die achterop knalde.
4: We hebben gehoord dat uit de eerste testen in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs. En dat vind ik toch ook wel belangrijk.
3: Pas bij de NOS. De brug gaat waarschijnlijk begin van de avond weer open voor het tramverkeer. In Noorwegen zijn de aanslagen herdacht in Oslo en op het eiland Utøya. Vandaag precies 15 jaar geleden. Bijna 80 mensen kwamen toen om het leven. De meeste slachtoffers waren tieners die op zomerkamp waren. Ze hoorden bij de jeugdafdeling van een politieke partij. En we hebben met z'n allen begin dit jaar minder geshopt in de winkelstraten. Vergeleken met vorig jaar was het ruim 2% minder. Volgens de onderzoekers komt dat vooral door het weer, het natte voorjaar en de hittegolf in juni. April was de enige maand met meer mensen in de winkelstraten, vooral in grote en middelgrote steden liep het aantal bezoekers terug. Dan gaat het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen is het grotendeels droog met af en toe zon. Sorry hoor, Bram.
1: Hoe kunnen wij ook hier, ja, Nathalie en ik zitten hier heel serieus een nieuwsbullet het land in te brengen. Hoe kunnen wij serieus blijven als hier de edamame-bonen door de studio heen vliegen?
2: Ja, ik dacht, ik kan net nog even zo'n edamame-boontje eten. Oeh. En ja, ik zet wat kracht. En hij, ja, hij
3: mag ik alsjeblieft heel even het weer afmaken?
2: Het leek wel een beetje op die... Human catapult bij de Zwarte Cross.
3: Ja. Ik maak even het weer af. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen is het grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
1: Ja, hoe kunnen we serieus blijven werken hier? Het is echt... Flitsmeister meldt 3 files, langer dan 20 minuten. De A15 Oostvoorne-Ridderkerk bij Heijplaat-Pernis. Daar staat 3 kilometer door een ongeval, 20 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 9 kilometer met een half uur. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder, 4 kilometer, 25 minuten.
2: Ja, en dan flitsers op de A27 richting Almere bij 114.9. De A30 richting Ede bij 16.2.
1: Ede.
2: Of bij de A35 richting Hengelo bij 69.2.
5: Music. Tom en Bram.
1: Mag ik ook zo'n boontje van jou?
2: Ja, natuurlijk. Lekker. Eerlijk. Ik schiet hem naar je toe.
1: Q-middagshow woensdag met nu Bruno Mars.

0: Smack Your Music. En I Just Might. Het is 5 minuutjes over 6. Het is woensdag. Het is de Q-middagshow. De vakantiemiddagshow, moeten we zeggen. Tom en Bram hier op de plek van Domien en Anton. Die zijn lekker een paar weekjes vrij.
1: Inderdaad. Tom, als wij straks ook weer even vrij zijn.
0: Wanneer?
1: Ik heb een leuk idee. Zullen wij samen naar Brussel?
0: Wat moeten we in Brussel?
1: Nou, hartstikke leuk. Gewoon lekker een beetje eten. Misschien ja. Lekker nou ja, een speciaal biertje.
0: Ja, uiteraard.
1: Een
0: Belgisch speciaal biertje.
1: En er is van alles te doen. Zoals bijvoorbeeld naar die bioscoop daar.
0: Wat is de...
1: Een hele speciale bioscoop zit daar in Brussel.
0: Wat voor bioscoop?
1: 70 mm bioscoop.
0: Wat is dat?
1: De Odyssey, man. De Odyssey. Ach, ja, ik las dus dat honderden Odyssey. Nederlanders trekken deze maand naar Brussel... zodat ze daar de Odyssey kunnen zien.
0: Jongen, ik heb jou al zoveel over de Odyssey gehoord.
1: Op IMAX en dus die 70
0: mm. Ik hoor jou voor en achter de schermen bij Q-Music over de Odyssey.
1: Ja.
0: Wat is er nou met de Odyssey?
1: De Odyssey is een geweldige film. Christopher Nolan, een van de meest geweldige regisseurs aller tijden ooit.
0: Ooit van gehoord.
1: Samen met Hoyte van Hoytema, Nederlandse cameraman. Nou ja, Nederlandse cameraman. Ooit afgewezen op die verschrikkelijke... filmacademie, wat een puinhoop is dat, zegt die Nederlandse filmacademie. Alleen maar filmhuisfilms weten die te maken, die niemand wil zien. Hartstikke knap, jongens. Applaus. Hoyte van Hoytema, die kwam er niet tussen. Nou, dikke neus kan die opsteken, want die wint de ene Oscar na de andere.
0: Dat is een Nederlandse cameraman en die maakt dit soort films.
1: Nou, die is altijd met Christopher Nolan inderdaad.
0: Die maakt, dat vind ik dan wel echt tof.
1: Hele gave films maakt hij, waaronder dus The Odyssey en Tom. Het is een 10. Het is echt zo geweldig, die film. Het is, het verhaal is zo goed. Maar dat is ook niet zo gek, want het verhaal is 3000 jaar oud. Het is vet gespeeld, goed gecast. Het is allemaal echt, het is echt raak. En ik was in het begin bang dat het misschien een beetje te veel woke was. Want het zei iedereen, ja, het is wel een beetje woke, een beetje woke. Mm. Maar toen kwam die film uit, ja, dan ga je hem kijken. En joh, je wordt weggeblazen van de kwaliteit. Oh, Tom, wat is die film goed.
0: Nou, ik kan me ooit nog een keer zo'nzelfde soort iets herinneren. Dat was met Oppenheimer.
1: Ook van dezelfde
0: regisseur. Toen stond jij op exact deze manier in de studio. En oh, wat was het vet. En dat heb je wel 20 keer verteld. En ieder radioprogramma. En god, daar moeten we heen, Tom. Nou, ik met jou, shock, naar de Pathé, naar de bioscoop. Halve liter gekocht. Ik zit daar naast jou in die zaal. En ik heb na een half uur heb ik die halve liter op. En ik denk, wat ben ik hier aan het doen? Wat een vreselijke film. En dan zat ik naast jou. Ja. En dat gaat ook weer gebeuren met Odyssey.
1: Oppenheimer was wel een goede film, maar het was wel wat saai.
0: Mm.
1: De Odyssey is niet saai, Tom. Er komen reuzen, er komen heksen, er komen sirenen. Het is fantastisch. Jij zit bij de brandweer, dat is sirene, man.
0: Okay.
1: Toch leuk? Alleen zijn dan de sirenen zijn meer een soort, meer mermaids. Ja. Oh, ja. In ieder geval, ga erheen. En dan gaan we samen naar Brussel. Is dat nou niet leuk?
0: Ja, dat is goed.
1: Deal?
0: Ja.
1: Oké, nou, bij deze geregeld. Nou, jongens, ga dat zien, de Odyssey.
0: Is je betoog van 3 minuten klaar nu?
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ga ik weer even aan de Edema mee, boontjes.
0: We hebben eerst nog een ander dagje uit, hè?
1: Wat?
0: Zaterdag 1 augustus.
1: Hou er eens over op.
0: Shake up your day.
1: Ja.
0: Zullen we zo meteen eens even kijken, want de aanmeldingen zijn sinds een uurtje open. Of vooral wat leuke mensen zich gemeld hebben.
1: Ja, je kan je dus aanmelden voor een dagje uit samen met Tom en Bram.
0: Ja.
1: Misschien gaan we wel naar Brussel.
0: Nee, dat denk ik niet. Turn the lights off komt eraan en nu...

0: Jack Staal en John, turn the lights off bij Q-Music.
1: Ja, sinds een uurtje kun je jezelf aanmelden op Q-Music.nl of de Q-app om een dagje mee te gaan met deze twee geboren reisleiders.
2: Shake up your day.
3: Ja, we kwamen er alleen niet helemaal uit qua activiteiten. Tom wilde allerlei dingen doen, die vond ik dan weer niet leuk en andersom. Dus hebben we gezegd, weet je wat, Tom, jij regelt wat activiteiten. Ik regel wat activiteiten. En uiteindelijk bepaalt de luisteraar wel wie dat het beste heeft gedaan.
1: Ja, dus de luisteraar mag aan het einde van die zaterdag 1 augustus... een recensie bouwen op jou en op mij.
3: Juist, ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, het wordt sowieso een spektakel. Een spectaculaire dag. Sowieso met, lekker met gratis eten en drinken. Ja, nou, alleen daar al is het al de moeite waard. En het is gewoon heel erg gezellig. Met dus 9 lotgenoten dan.
1: Ja, een uurtje geleden hebben we het aanmeldformulier op de website en in de app geslingerd. Nou, leuk. Er stromen al een hele hoop gezellige mensen binnen, hoor. Die een dagje met ons mee willen en die dus ook de agenda leeg hebben.
3: Zeker. Dus ja, heb je dat nog niet gedaan? Check dan even de Q-app of Qmusic.nl.
1: Ik vind het vooral wel leuk om te zien. Ik zag al een paar mensen die ook erbij zeiden van... ik kan dit jaar om wat voor reden dan ook niet op zomervakantie. Zou leuk zijn om op zaterdag met jullie mee te gaan.
3: Ja, nou bijvoorbeeld. Ja. Of als je denkt van, nou, weet je wat, ik heb een saaie week. Ik heb wel zin om een beetje misschien wel mijn week up te shaken. Nou, meld je aan.
1: Qmusic.nl of de Q-app, shake up your day. Ga een dagje met ons op pad.

0: Lady Gaga bij Q-Music. Bijna 6:30, headlines komen eraan met Nathalie.
1: Goedenavond, dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en ik praat je zo bij.
0: En zometeen de top 40 update met daarin onder andere het kindje van onze vrienden Tom en Joe. Mashar komt eraan.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Q-Music, the party.
5: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stulpkeer Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlander.
4: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
6: Q-Music.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
24: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
0: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. 1 nog wat langere file op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De weg is daar dicht. 7 kilometer, vertraging 25 minuten.
26: Ja, en dan nog een flitser op de A16 ter hoogte van Berkel en Roderijs bij 9.3.
1: Prachtige naam. En op de A17 richting Moerdijk bij 6.8. Ja, en dan het weer van Weerplaza. Ja, 22 graden. Koelt een beetje af. Morgen 24 graden en iets meer zon.
0: Het is 6:55. Het laatste nieuws krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedenavond. In Rotterdam zijn de twee trams van de Erasmusbrug gehaald die vanochtend op elkaar botsten. Inmiddels kunnen fietsers en voetgangers weer over de brug heen. Tramverkeer en auto's nog niet. Vanochtend botste een tram op een stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, onder wie de trambestuurder. Een levensgevaarlijke situatie in Brielen in Zuid-Holland. Daar zijn in de afgelopen weken meermaals fietsen op een N-weg gegooid. Deze week was het volgens Rijnmond nog raak. Zo'n 10 fietsen lagen toen midden op de weg. Ongelukken zijn er nog niet gebeurd, maar volgens de politie is dat op deze manier een kwestie van tijd. De daders worden nog gezocht. In Japan was het gisteren de eerste officiële gruwelijk hete dag. En dat heeft een bepaalde benaming daar. Dat wordt ook wel de Kokushobi genoemd.
1: Hoe?
2: De Kokushobi.
1: Kokushobi?
2: Kokushobi.
1: Bram, jij bent
26: klinkt, het klinkt niet Japans, zoals je het nu zegt.
1: Doe eens beter.
2: Kokushobi.
1: Ja, oké, prima. Het is goed genoeg. Ja, ik ben een keer in Japan geweest.
0: Hoe zeggen ze het daar?
1: Ami, kokushobi.
0: Oh ja,
1: wat meer dat.
0: Ja, mooi.
1: Maar ga verder.
2: Nou ja, die term werd eerder dit jaar bedacht voor wanneer het minimaal 40 graden is. Nou, nu was het dus zover. Japan adviseert dan werknemers om op deze dagen een korte broek te dragen. Ja, sommige vrouwen vinden dat nogal oneerlijk, omdat zij nog steeds aan strengere kledingregels moeten voldoen in Japan. En klagen zelfs over beenhaarintimidatie door mannen in korte broeken.
1: Ja, ja, dat is wel lastig. Maar kijk, 40 graden, dat is ook niet zomaar hè, in Japan. Dat is echt... Die luchtvochtigheid is daar echt 100. Dat is niet te harde. Dus ook een dikke tip als je ooit naar Japan wil. Ga niet in dit soort zomermaanden. Want het is gewoon echt niet leuk.
0: Wanneer was jij er ook weer? April,
1: ja, april.
0: Hè?
1: Ja. Dus dan is het, ja. Of het een beetje, je moet een beetje september, een beetje herfst. Of een beetje voorjaar. Dan zit je het best.
0: We schrijven hem op.
2: En dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Vandaag was het roze woensdag. En dat stond helemaal in het teken van de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Zowel voor de 30, 40 als 50 kilometer lopers. Eén groot feest. Dit meisje liep ook vandaag mee. Want zij had ook wat te vieren.
5: Ik ben vandaag jarig. Ik ben 17 geworden. En mijn ouders hebben dit mij aangetrokken. En ze zeiden, dit moet je aan tot het einde.
6: Het is een soort opblaastaart, hè?
5: Ja, dat is het wel, ja.
6: Is het een beetje prettig om in te wandelen?
5: Ja, eigenlijk wel. Want omdat hij zo breed is, komen mensen niet dichtbij en dan heb ik genoeg ruimte. Dus dat is wel heel erg chill.
2: Ja, deze verslaggever van Omroep Gelderland stelde aan een andere loper misschien wel de belangrijkste vraag van vandaag.
14: Hoe voelen jouw voeten als zij zouden kunnen praten? Wat zouden ze zeggen?
18: Ja, wel ouw, denk ik. Ja,
14: wel ouw, ja,
18: wel echt ouw. De eerste dag ging nog erger, dus ik was best wel blij eigenlijk met hoe het vandaag ging. Dus hopelijk dat die lijn zich voortzet.
2: Ja, gisteren vielen ruim 800 wandelaars uit. Vandaag meer dan 1000 lopers. Betekent dat morgen ruim 43.500 wandelaars weer aan de start verschijnen. Dan is dag 3, Groene Donderdag, ook wel de dag van de Zeven Heuvelen. Dat is de koninginnen-etappe van de Vierdaagse.
1: Ja, en ook de meest zware dag, toch?
2: Ja, wordt ook wel vaak inderdaad als ja, een van de zwaarste
1: heuvels.
2: Gezien.
1: Ja. Ja, ja. Ja. En dus je hebt Blauwe Dinsdag, Roze Woensdag
2: ja.
1: En nu dus Groene Donderdag.
2: Nou, morgen Groene Donderdag, ja.
1: Leuk.
0: Vanavond weer feest hier op de Waalkade.
1: Oh, jij gaat erheen?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hoe laat sta je er?
0: 10:00. Ik mag na... wie is het? Frans Bauer. Nou, dat is toch ook een eer?
1: Geweldig.
0: Ja, joh, dat is toch een held.
1: Ja, zeker. Nou, ik hoop niet dat hij te veel gras voor je voeten wegmaait. Ja,
0: daar ben ik ook een beetje bang voor. Die kan er ook altijd wel een feest van maken.
1: Ja, daarom.
0: Nou goed, kom je vanavond naar Nijmegen? Gezellig.
22: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
27: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
22: Dit is de top 40 update.
0: Van woensdag 22 juli 2026. Wat ga je horen? Nou, op 1 de nieuwste top 40 hit van onze vrienden van Chris Cross Amsterdam. Op 2 de ex-alarmschijf van Cameron Whitcomb. En op 3 zometeen het huidige brons uit de top 40. Maar eerst de nieuwe single van Rolf Sanchez. En dat is natuurlijk niet zomaar een single. Hij is in samenwerking met onze collega's Tom en Joe. Je hoort ze deze zomer met de ochtendshow. Zij vonden dat er te lang geen Spaanse zomerhit meer is geweest. Nou, vorige week kwam Marciar uit en begin deze week belden ze met Rolf om te vragen hoe staat het ervoor met de streams.
28: Hij staat al bijna meer dan 100.000 streams, hè?
1: Nee!
0: Dat is toch fantastisch?
1: Nee, dat meen je niet!
28: Ja, hij gaat richting de 100, ja man.
26: Holy shit.
3: Voor de eerste dagen is dat toch hartstikke goed?
28: Ja, dat is hartstikke goed.
0: Het gaat dus hartstikke goed. Het zou toch wat zijn als deze overmorgen de top 40 binnen gaat komen? Nou, zover is het nog niet. We gaan rustig kijken.

Tekort op plekje 2 heeft nu alweer even het brons in handen. Maar één ding is zeker duidelijk. Dit is een hit in de top 40. Top 40 update. En je hoort hem nu op 3 in de update. De Bauza en Magnetic. We gaan naar de nummer 2 in deze update. En die is voor de ex-alarmschijf van Cameron Whitcomb. Zijn debuut in de lijst maakte die vorig jaar. Dat was natuurlijk met Medusa. Dat werd gewoon een dikke top 10 hit in de top 40. En momenteel staat hij met een nieuwe hit in de lijst, Kingdom of Fear. Staat nu op plekje 15, maar ook deze zou zomaar eens door kunnen gaan stijgen naar de top 10. Of het hem weer gaat lukken daarin terecht te komen, weten we overmorgen. Vanaf 2 uur hoor je dan op Q Music een nieuwe top 40. Vanavond in de update in ieder geval op...

0: Q-Music met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op plekje 2.
1: Top 40 update.
0: En zo gaat de Top 40 update van 22 juli 2026 als volgt de archieven in. 4, Marchar van Rolf Sanchez en natuurlijk Tom & Joe. 3, The Bausa, Magnetic. En 2, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Gaan we naar de nummer 1. Dat is de nieuwste Top 40 hit van Criscos Amsterdam, My Oh My. Het is niet de eerste hit met de titel My Oh My die de Top 40 gehaald heeft. We zijn even de archieven van de Top 40 ingedoken. 3 andere My Oh My's tegengekomen. Bijvoorbeeld deze van Sleet.
2: We all need someone.
0: My Oh My van Sleet stond in 1983 in de lijst. Piekte toen op nummer 8.

0: haalde een notering in 1998 en piekte op plekje 12. En eentje van wat minder lang geleden.
1: Zo.
0: Van Camila Cabello.
1: Maar deze heb ik denk ik ook echt 6 jaar niet meer gehoord.
0: Ja, klopt. 2020 piekte toen op plekje 16 in de top 40. Nou, nu dus nieuwe My Oh My van Chris Cos Amsterdam. Met Luisa Sonza en Willy William. Ja, hij gaat als een gek, dus we durven met zekerheid te zeggen dat hij flink gaat stijgen in de lijst van komende vrijdag. Hoeveel plekken gaan we horen vrijdag?

0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Morgenmiddag 4 uur zijn we terug. Zometeen de avondshow met Joost Zwinkels.
0: Ja, Joost. Oh, je hebt geen applaus.
2: Maar doe je dit toch of niet, wat achter jou staat?
1: Wat doe ik? Ik doe niks.
0: Wat?
2: Ja, maar de antwoord op de vraag. Doe je dit?
0: Oh, ja, je kan berichten op het scherm zetten bij in de studio. Ja. Wat staat er nu?
1: Doe jezelf een lol en controleer altijd je eigen drol.
0: Wie doet dit, jongens? Wie heeft dit gedaan?
1: Oh, meestal voel ik wel of die goed is.
0: Juist.
2: Ja, het is vaak... Ja, goed.
1: Ja, dat voel je toch ook, ja.
2: Nu hebben we een foto van Marcel de Bruin.
0: Ja.
2: In de sferen.
0: In de sferen. Nou, dat is toch hartstikke leuk.
2: Goed, Tom, jij gaat weer naar de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Zeker. Kim is het fout, u live op de Waalkade.
2: Ja.
1: Ja. En jij, wat ga jij doen?
2: Ik ga hier zitten. Ja, krok tegen de klok spelen.
0: Ja, nou wat superleuk.
2: Word je weer woest, Bram.
0: Hoe was het trouwens afgelopen met, diegene die in de sportschool? Wie stond er nou naast je?
2: Ja, dat was een man. Ja, dat vond je ook fascinerend. Die had eigenlijk een soort van voethandschoentjes aan. Weet je nou wat ik bedoel? Van
0: die, ja.
2: Van die tenen zo door
0: Van die barefoot.
2: Ja, van die barefoot dingen. Maar hij was ook echt op aan het hardlopen. En toen dacht ik, hoe werkt dat dan? En hij...
0: Een beetje viezig.
2: Hij was ook een beetje een alternatieve gast. En hij deed dus precies niet wat die instructeur zei dat je moest doen. Weet je, dus dan gingen we van de loopband zeg maar een oefening doen. En dan bleef hij nog zo anderhalve minuut op die loopband staan. Heel tegendraad.
0: Ja, vervelend.
2: Maar dat zegt ook weg, zeg maar, de schoen zei al, dit is een tegendraadse jongen. Ja, dat bleek ook zo te zijn.
0: Nou, die zou zomaar bij een van die kranten van DPG kunnen werken.
2: Ergens op de zesde.
0: Ja,
2: op het trouw.
1: Nou, ja, jongens, laten we weer voorbeeld. Dit gaat weer helemaal mis. Veel plezier met Joost. Qua muziek komt het eraan.
3: Leuk. Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
4: Q sounds better. Where is you? Q Music.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Lekker toch?
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Mark Bergt.
10: Goedenavond. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt. In de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden.
9: Dat is misschien een beetje een onpopulaire mening, maar een fris windje af en toe vind ik ook wel lekker na die warme hitte die we hebben gehad. Vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het zijkanaal C en Velzen, 2 kilometer, 20 minuten, komt daar de wegwerkzaamheden. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 4 kilometer, 11 minuten vertraging. De stem van dit programma hoef je de komende dagen even niet te bellen. Hij kijkt namelijk naar het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde. En dat is weer smullen. Daar gaat hij dan de avondshow voor woensdagavond. Ik heb zometeen een prangende vraag voor een bepaald soort fietser. Zometeen meer. Q.

Another 45 Ultra. En Talk to You by Q maakt het 7 minuten over 7 op deze woensdagavond. Joost hier. Ik wil het programma graag beginnen met een vraag. Ik ben namelijk op zoek naar een bepaald type persoon. Nu is het zo dat ik in de avond altijd naar huis fiets en dan mijn fiets thuis parkeer. Nou, voor zover niks geks. Maar sinds kort parkeer ik mijn fiets naast een bepaald soort fiets. En dat is geen oma-fiets, dat is geen elektrische fiets. Dat is ook geen bakfiets, zoals je misschien zou verwachten in Amsterdam-West. Nee, ik parkeer mijn fiets naast een lichtfiets. En toen dacht ik toch, die lichtfiets, wat een fascinerend ding eigenlijk, de lichtfiets. Het punt is alleen, ik zie dus nooit de eigenaar van die lichtfiets. En nu ben ik eigenlijk benieuwd, zou er nu iemand luisteren die in het bezit is van een lichtfiets? Want ik heb veel vragen, over die lichtfiets. Waarom heb je ervoor gekozen om een lichtfiets te nemen bijvoorbeeld? Wat is er zo goed aan de lichtfiets? Waarom is het beter dan een normale fiets? Heb je een vlaggetje achterop? Is het duurder dan een normale fiets? Is de volgende stap zo'n cocon dan waar je in kan rijden? Weet je, dat je helemaal een soort futuristisch ding bent. En bijvoorbeeld, nou, stel je bent een avondje op pad en je bent vrijgezel en je bent iemand tegengekomen in de kroeg waarvan je denkt, oké, nou, ik wil jou best wel even naar huis brengen. Hoe doe je dat dan? Zeg je dan, kom maar achterop mijn lichtfiets of zo? Hoe werkt dat dan? Ja, of voorop? Of een soort, nou, goed, ik heb veel vragen hierover. Okay.

0: Alex Barnbeck Hugh, een passenger. Oké, onze zoektocht die gaat onverminderd voort. Ik zeg onze zoektocht, de zoektocht van mij en mijn rechterhand voor dit programma, Thomas.
1: Ja.
0: Jij vroeg ons af, ja, goh, is er iemand die toevallig luistert en in het bezit is van een lichtfiets? Want we hadden heel veel vragen. Ik parkeer sinds kort mijn eigen fiets naast een lichtfiets. Maar de eigenaar daarvan, die zie ik eigenlijk nooit. En toen dacht ik, nou, ik wil wel iemand spreken met een lichtfiets, want... Op welk punt in je leven kies je ervoor een lichtfiets? Weet je, wanneer denk je van oké, ik ga nu gewoon een lichtfiets bestellen. En daar gewoon lekker mee toeren. En eigenlijk het verlengde daarvan, het summen daarvan. Gewoon, ja, zo'n cocon. Weet je wel, zo'n cocon. Waar je eigenlijk als een soort van, ja, het is bijna een soort bobslee. Maar ja, dan met wielen eronder. Met zo'n vlaggetje erop. Ja, wie zijn die types? Kijk nu, ik kan me bijna niet voorstellen dat er niemand luistert die zegt oké. Of dat er niet iemand nu luistert en zegt... ja, ik ben in bezit van een lichtfiets. Zou dat hele verlegen mensen zijn ook van de lichtfiets?
2: Het is een beetje lichtfietsschaamte, denk ik dan toch.
0: Ja,
2: hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Nee, elke fiets mag er zijn. Als je een lichtfiets hebt...
0: Elke fiets mag er zijn. Ben je in bezit van een lichtfiets, kom door voor je de Q-music-app. Knok tegen de klok, zometeen.

0: alarmschijf van deze week. Op naam van Teddy Swims en Break Up in Reverse.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Het is ondertussen 22 juli 2026. De zomer is in volle gang. Dus ik vroeg me af, goh, is je vakantiegeld eigenlijk al op? Nou, waar wordt het dan ook aan uitgegeven? Nou, op één staat daadwerkelijk ook vakantie, 38%. Daarna zijn de uitjes aan de beurt. En dan komt eigenlijk het hele stomme. Het betalen van achterstallige betalingen zoals rekeningen, bekeuringen of andere stomme kosten. We zijn er om de pijn een klein beetje te verzachten, wil ik daarbij zeggen. Als je nu gewoon een kleine vakantieportemonnee wil winnen, misschien toch gewoon lekker nog iets uitgeven aan een leuk uitje, een leuk festivalletje, een ditje en een datje. Nou, als je mee wilt doen met Knok tegen de klok, dan mag je je nu melden. Let wel, wees niet te gul, niet te getig.
2: 152 euro.
0: Oh!
3: Oh nee!
0: Evelijn, wat ging je doen?
2: 178 euro.
0: Oh, Marielle!
3: Oh, ik wou het echt net zeggen.
0: Ja, zowel maandag als dinsdag klapte de klok gewoon uiteen. Perfecte voorbeelden van hoe je het niet moet spelen. Dus let toch goed op het volgende. Wees gedurfd, maar vooral niet te hebberig. Als je mee wilt doen, stuur klok via de Q-app. Okay. En ook Sarah Larsen, hoor je zometeen een Midnight Sun.
4: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster.
5: Q.
4: Shake up your day.
5: Q sounds better with you. Q Music.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Müller Milk, the moo you can't resist.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
18: De Drive-Thru Quiz.
0: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
17: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
3: Ja, dankjewel.
17: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
19: Q sounds better with you.
20: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar 5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
21: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
22: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
23: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl.
1: Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Joost.

Daal Bob bij Q-Music and This World is Our Home. Nieuwe ronde knok tegen de klok zometeen. Als je nog mee wil doen, stuur dan klok via de Q-web. Eerst even een stukje taalles, of tenminste. Laten we toch even de vraag stellen. Hoe noem jij jouw geliefde? Ik noem Lara altijd vrouw Justitia. Zij is advocaat, dus zij heeft de bijnaam vrouw Justitia gekregen sinds kort. Nu hebben ze in de Spaanse taal allemaal een leuk concept rondom koosnaampjes bedacht. Daar vernoemen ze namelijk hun geliefde, namelijk naar eten of dingen die iets met eten te maken hebben. Dus dan heb je bijvoorbeeld mi media naranja, oftewel mijn halve sinaasappel. Dit is dus de Spaanse manier om eigenlijk te zeggen dat je iemand lief vindt, of dat het een zielsverwant van je is, of misschien wel de ware. Nou, je kan ook iemand bijvoorbeeld mijn biscuitje noemen. Dat bijvoorbeeld ook natuurlijk kunnen. Maar mijn favoriet is wel de volgende, namelijk gordito of gordita. Dat betekent klein dikkertje. Dat is toch lief? Dat is toch gewoon, dat is toch gewoon heel zoet? Ik vind dat toch ineens vriendelijk klinken, weet je. Als dan mijn vriendin vanavond thuis komt en ik zeg gordita, hoe gaat het met je? Dat ze dan niet weten dat het klein dikkertje is. Dat vind ik dat, ja, dat vind ik dat wel grappig. Dit is Becky G. Sorry, papi. Sorry.

0: met Back You, Stay If You Wanna Dance.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey Alexander, goedavond.
2: Goedenavond, Joost.
0: Wat hoor ik allemaal nog op de achtergrond?
2: Dat was de hond.
0: Ach, de hond?
2: Ja, ja.
0: Hoe heet de hond?
2: Daisy.
0: Daisy, en wat is Daisy voor ras?
2: Een beetje een afvalbakkerras. Een beetje een grote deel is tackle.
0: Sorry, nog één keer. Een groot, wat voor tackle?
2: Ja, het is een afvalbakkerras, maar het grootste gedeelte is een tackle.
0: Ah, een tackle. Oké.
2: Okay. Ja,
0: nou,
2: ja.
0: Wat een leuke naam. Daisy de tackle, gezellig.
2: Ja.
0: Hey Alexander, je wil graag meedoen met Knok tegen de klok. Waarom wil je dat? Waar heb je geld voor nodig?
2: Voor een Ninja Food Processor.
0: Nou, ik hoor allemaal termen. Wat is een Ninja Food Processor?
2: Je kan het zien als een hele uitgebreide keukenmachine.
0: En wat kan je ermee maken dan?
2: Wij gaan het voornamelijk gebruiken voor het ijs, voor de Ninja Creamy, om daar de basis in te maken.
0: Oh, je bent zelf ijsmaker, wat goed.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En wat is je favoriete smaak dan?
2: Mijn persoonlijke favoriet is toch wel de chocolade pretzels met pindakaas.
0: Chocolade pretzels met pindakaas, waanzinnig.
2: Ja.
0: En loeft Daisy dat ook? Of wil Daisy toch liever pedigree framboos?
2: Deze die houdt wel van pindakaas. Dat vindt ze wel fantastisch.
0: Nou, wat goed. We gaan de klok starten om aan jou dadelijk zometeen dan de taak te hebben om de klok te stoppen, Alexander. Zo simpel is het.
2: Ik ga mijn best doen om zo hoog mogelijk te eindigen.
0: Nou, meer dan je best, mag ik hopelijk. Want ja, het is...

0: afgelopen 2 dagen niet gelukt, Alexander.
1: Ik hoop dat ik daar verandering in kan brengen.
0: Oké, okay, komt hij aan. In 3, 2, 1, daar ga je.
2: 41 euro. 73 euro. 94 euro. 141 euro. 173 euro.
1: Stop.
0: Ja, stop de klok. Stop de klok. Applaus, applaus, applaus voor Alexander. Alexandre, de vraag.
1: Ja.
0: Wat moet een Ninja Creamy eigenlijk kosten?
1: De food processor die zit op 160 euro ongeveer.
0: Nou, dan hebben we die binnen.
1: Jazeker.
0: Dan hebben we die binnen. De grote vraag is wel, hadden het er 3 kunnen zijn? Luister mee.
2: 208 euro. 257 euro.
0: Nou, 257 euro wil ik wel. Ik denk dat je het goed hebt gedaan. 173 euro is daarvan voor jou. Veel plezier ermee.
1: Ja, top. Komt helemaal goed, Joost.
0: Nou, tot later. Eet smakelijk, hè?
1: Yes, dankjewel. Fijne avond.
0: En een poot aan deze, hè? Doe er de groetjes.
1: Ja, ga ik doen. Ga ik.

0: Suzanne Freek, Back Your Music en onderweg naar later. Ken je het begrip de pannenkoekenboot? De pannenkoekenboot, heb je daar wel eens van gehoord? Ja, de pannenkoekenboot, ik vind dat fantastisch. De laatste pannenkoekenboot waar ik op ben geweest... is dat je nou aan boord staat en dan mag je gewoon onbeperkt pannenkoeken eten... zolang de boot vaart. Dat is geweldig. Nu denk ik dat er een pannenkoekenboot in Rotterdam is geweest... waarvan de werknemers echt even met hun oren en hun ogen hebben zitten knapperen... klapperen en knipperen. Waarom precies, hoor je zo meteen? Zal ik een pannenkoek met rum op heb horen? En ook Shakira, Die Die komt eraan. Nummer 1 uit de top 40, hoor je zo.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment... in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat... dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: De hete zomer. Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
22: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
27: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: 1 minuut over 8, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van René Postma.
3: Goedenavond. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorkum. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
2: Flitsmeister meldt een vertraging op de A29. Rotterdam-Berg op Zoom tussen Vaanplein en de Heinenoordtunnel. 1 kilometer, 6 minuten vertraging.
4: Q-Music. Joost Swinkels.
2: Nou, we moeten zo meteen even naar een Rotterdams pannenkoekenrestaurant. Pannenkoekenboot. Waarom precies, hoor je zo.

Somber Back Your Music and My Body Isn't Ready maakt het 9 minuten over 8. Ja, het was toch even twee keer knipperen, denk ik. Niet alleen voor de medewerkers van de pannenkoekenboot in Rotterdam, maar ook voor de redactie van dit programma. Wij konden onze ogen niet geloven, maar het is echt waar. Het is echt gebeurd. Ik neem je even mee naar de pannenkoekenboot in Rotterdam, want daar stapten ineens twee wereldsterren aan boord. Namelijk John Legend en vrouw lief Chrissy Teigen. Die twee die waren met een gezin in Rotterdam, namelijk voor het North Sea Jazz Festival. En ze hebben daar blijkbaar dus Google opengeklapt, opgezocht waar je lekker kan eten met kids. En zo zijn zij terechtgekomen op de pannenkoekenboot. Althans, dat denk ik dan. Ja, het idee dat je dan zo'n boot opgaat, een beetje door Rotterdam gaat varen, onbeperkt pannenkoeken kan eten, ja. Ik ben dat ook een beetje stupefaced van, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Hoe kan John Legend dan van al die mooie restaurants die in Rotterdam heb dan op die pannenkoekenboot terechtkomen? Nou, ben ik ondertussen wel een klein beetje achtergekomen. In het Engels staat de pannenkoekenboot natuurlijk voor Pancake Cruise. Hey, en als je dat dan tegen je kinderen zegt, wij gaan op een pancake cruise. Hey, blije kinderen. Is natuurlijk ook blije ouders, toch?

En als je tegen een Amerikaan zegt, we're going on a cruise, they're like, oh my god, that's amazing. Dit is de avond met jou. Een vermogen van 100 miljoen dollar. Hij denkt, ik koop die pannenkoek cruise gewoon voor thuis. John Legend bij Q. That is Love Me Now. Zou die dan met stroop? Kaas? Ja, allebei? Stroop? Poedersuiker?

Jonas Blue, Back to Music en Edge of Desire. Oké, okay, zullen we nog één keer over 2K voetbal hebben? Nog één keertje dan? Ik beloof plechtig dat het dan niet per se over voetbal gaat. Ik zag een interview met Robbie Williams. Misschien heb je het ook wel gezien, daar moeten we het heel even over hebben. En voordat ik naar dit verhaal ga, moet je weten... kijk, Robbie Williams is niet vies van een klein snifje of een snafje. Ik heb de biografie van Robbie Williams gelezen. Hij is wel eens ooit gedwongen gewoon in een privévliegtuig gezet. Zo van, jij gaat nu afkicken. Nou, inmiddels gaat het goed. Al jarenlang verzet hij zich eigenlijk tegen cocaïne... omdat het meer kapot zou maken dan dat het hem goed deed. Nou, dat gezegd hebben we terug naar het interview waar het over gaat. Robbie is bij die WK-finale aan het kletsen met de presentator... en het lijkt er dan heel sterk op. Ineens, hop, een wit brokje. Iets valt er uit de neus van Robbie Williams... en dat valt vervolgens op de microfoon. Zo valt het erop. Nou... Robbie wil dat dan onhandig met zijn vinger zo van die microfoon afhalen... maar zit vervolgens eigenlijk aan zijn haar... waardoor hij dat witte brokje in zijn voorhoofd smeert. Nou, het internet deed waar het internet goed in is. Dat namelijk heel hard roepen dat ze precies weten wat er allemaal aan de hand is. Namelijk, Robbie Williams gebruikt weer drugs. Nou, de avond ging voorbij, Robbie werd wakker. 38 belletjes van zijn familie, van zijn manager. Nou, hij moest met de billen bloot. Dus postte Robbie Williams een video waarin hij vertelt... dat hij enorm spijt heeft van het voorval. Dat hij zich bewust is van het feit dat veel mensen zich zorgen om hem maken... maar ook dat hij er niet mee gaat stoppen. Wat blijkt? Robbie Williams is gigantisch verslaafd geraakt aan roken. Aan roken. En nu heeft hij elk moment van de dag die nicotinetabletten in zijn mond. En dat is dus hetgeen wat uit het neusje dan wel het mondje van Robbie Williams viel. Ja, ja. Zullen we het daar maar gewoon houden? We hoeven dus geen zorgen om Robbie Williams te maken.

0: Sienna Spyro by Q. En Die on this Hill. Gisteren speelden we wederom een nieuwe ronde van ons nieuwe spelletje. Dat heet namelijk Hoger Lager. Het idee is heel simpel. We pakken een categorie. En elke keer mag jij zeggen of het volgende in die reeks hoger of lager is. Nou, neem bijvoorbeeld oppervlakte van landen. Of bezienswaardigheden, als bijvoorbeeld de Big Ben. Of de piramides. Nou, dan is de vraag, is bijvoorbeeld de piramide groter dan de Big Ben? Is België groter dan Nederland? Nou, zo gaat dat eigenlijk door. Vandaag spelen we in de categorie films. En dan wanneer ze uitkwamen. Dus wanneer ze uitkwamen in de bioscoop, wanneer je ze kon zien. Nu is dat zo, dat dan bijvoorbeeld de vraag kan zijn... kwam Avatar bijvoorbeeld eerder of later uit dan Toy Story 3? Nou, is dan gelijk ook de kwalificatievraag van vanavond. Dus mocht je nu het antwoord denken te weten... stuur dan eerder of later via de Q-Music app. Dus kwam Avatar eerder of later uit dan Toy Story 3? Je mag het ook gewoon voor nu nog even googlen, maar dadelijk mag het niet meer. Als je mee wilt doen, hoger of lager, kom maar door via de Q-app. Hallo Garrix. Hoor je zo.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen... voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven... of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
2: Q sounds better with you. Q Music.

0: Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Die flitsers met Tom bij TomTom.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
16: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Ja?
21: Echt serieus?
23: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: Jo.
0: Joost Winkels.
1: Hi. The script, if you could see me now, Martin Garrix, Ed Sheeran, na Carol G.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Martin Garrix en Sheeran en Repeat It Back to Music. We gaan een nieuw spelletje spelen. Hoger, lager. In dit geval is het eigenlijk eerder, later. Het startpunt van vandaag zijn films. Emiel, goedavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe goed is jouw filmkennis?
1: Ja, slecht.
0: Ja.
1: Het leek me wel leuk om mee te doen.
0: Dat geloof ik goed. Kijk, toch even de eerste vraag dan. The Odyssey, is dat een film van dit jaar of van vorig jaar?
1: Dit jaar.
0: Ja, heel goed. Kijk, oké. Okay. Is dat in ieder geval goed? Emiel, we gaan met jou eerder later spelen. Als je een fout antwoord geeft, dan lig je uit het spel. Er zit namelijk al iemand in jouw nek te hijgen die ook graag wil strijden voor het Q-Music prijspakket.
1: Begrijpelijk.
0: Emiel, het startpunt is Avatar. Ik ga

0: Een goede avond.
1: Het was namelijk later. Skyfall kwam een paar maanden later dan The Hunger Games. Heb je hem gezien, Skyfall?
0: Nee, ik zelf niet, maar ik had er wel goed gegokt.
1: Oké. Jij bent nu aan de beurt, Erik. Let wel, er zit ook iemand in jouw nek te hijgen. Dus blijf vooral het goede antwoord geven. We zijn bij Skyfall. Daarna gaan we naar de film The Wolf of Wall Street. De grote vraag is, eerder of later?
0: Eerder.
1: En dat is niet het goede antwoord. Dat betekent dat de hot seat nu vrij is. En als je denkt, oké, ja, de volgende wil ik zijn in dit geval. We blijven bij The Wolf of Wall Street. Welke film komt daarna? Nou, kom maar door via de Q-Music app. Hoger of lager? Spreek ik je zo? Na de script, if you could see me now. We moeten naar de 10, jongens. We moeten naar de 10. Kom maar door.

0: The Script by Q. En if you could see me now. Danique, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent de volgende aan de beurt in Eerder Later.
1: Ja, super. Ik ben benieuwd.
0: We spelen Eerder Later. De grote vraag is de volgende film eerder of later uitgekomen? We zijn gebleven bij The Wolf of Wall Street. Heb je hem gezien met Leonardo?
1: Ja, zeker weten. Ja, ja.
0: Heb je de film Gladiator ook gezien?
1: Gladiator heb ik ook zeker gezien.
0: Dan is de vraag, is Gladiator eerder of later uitgekomen dan The Wolf of Wall Street?
1: Eerder.
0: Eerder, zeg jij. Ja, dat is hartstikke goed. We gaan snel door met de volgende. We gaan naar Harry Potter 1, eerder of later dan Gladiator?
1: Harry Potter 1 is denk ik later als Gladiator.
0: Ja? Als je de fout hebt, dan is daar Lize. Lize, goedavond.
1: Nee, dat begrijp ik. Goedavond.
0: Jij zit al lekker in de nek van Danique te hijgen, dat hoor ik.
2: Zeker weten.
0: Oké, nog heel veel geduld. Als die fout is, dan kom ik bij jou. Maar...

0: Maar Danique, jij zei later, hè?
1: Ja, klopt. Dat
0: is inderdaad hartstikke goed. Je gaat als een trein. We zijn bij nummer 8. De vraag is... The Lion King, de animatie. Is dat eerder of later dan Harry Potter 1?
1: Eerder.
0: Eerder, zeg jij?
1: Zeker.
0: Zeg je heel zelfverzekerd ook?
1: Ja.
0: Is hartstikke goed. We zijn bij nummer 9. Home Alone. Eerder of later dan The Lion King, de animatie?
1: Oh, ik denk ook... ik denk eerder.
0: Eerder?
1: Ja.
0: Dat is hartstikke goed.
1: Yes.
0: Weet je waar we zijn, Danique?
1: Ja, bij nummer 10 natuurlijk.
0: Bij nummer 10, Lize, als Danique een fout heeft... krijg jij gewoon, zonder dat je er iets voor hebt hoeven doen... het Kimmetjes prijzenpakket. Hoe lekker is dat?
2: Nou, lijkt me een heel goed plan.
0: Luister goed naar Danique. We hebben nog één film te gaan. We zijn bij nummer 10. Jurassic Park. De grote vraag is, was dat eerder of later dan Home Alone?
1: Ik denk later.
0: Later, zeg jij?
1: Ja, zeker.
0: Lize, zou dat ook jouw antwoord zijn?
2: Ja.
0: Danique...
1: Ja?
0: Jurassic Park kwam uit in juni 1993. Home Alone kwam uit in november 1990. Later is inderdaad hartstikke goed. Nou, applaus, applaus, applaus. Hey, hoe komt het dat jij zo goed bent in al die filmjaren?
1: Ja, ik heb een man thuis zitten die alleen maar dit soort films kijkt toevallig. Dus.
3: Hoi.
1: Ja, wat, die is helemaal blij.
0: Wat zit hij nu ongeveer te kijken?
1: Ja, nou ja, hij zit nu live Q Music te kijken natuurlijk.
0: Ah, ja, dat is gewoon live. En direct, ja hoor, dit is jaargang 2026. We zitten er midden. Hey Danique, het Q Music prijspakket komt jouw kant op. Een hele fijne filmavond geweest, hè? Tot later.
1: Is goed, dankjewel. Doei.
0: Nieuwe muziek komt eraan van Temper City naar Teddy.

0: Nieuwe muziek bij Q, Temper City en Self-Aware bij Q. Ik zit hier in de studio al eigenlijk de hele avond tegen iets geks aan te kijken. En dat is gewoon van mijzelf, maar toch vind ik het een beetje maf. Ik kan me zo voorstellen dat als je hierbij zit, mijn rechterhand van dit programma Thomas, dus ben je,
1: ja.
0: Je wilt het liefst weg hebben, toch ook?
1: Ja. Ja, echt liever nu dan zo.
0: Nou, ik zal zo even vertellen wat hier in de studio ligt. En ook Alex Warren komt eraan en Fever Dream.
2: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op Qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar één ster? Q. Shake up your day.
3: Q sounds better. Q-Music.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel

0: Voor jij kunt besparen.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel.
12: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van René Postma.
13: Goedenavond. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
12: En Flitsmeister met geen vertraging en geen controles.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
15: Music. Joost Swinkels.
12: Ina, zometeen hot, ook snelle. Laat het licht aan, komt eraan. Net als Shawn Mendes, there's nothing holding me back. Nou, Alex Warm, dit is Fever Dream. You.

0: Ina bij Q-Music en Hot, 7 minuten over 9. Joost hier. Ik heb vandaag een soort APK-dag gehad. Ik ben vandaag bij Audica hoorspecialist geweest. Ik heb een nieuwe oordop laten inmeten voor mijn gehoorbescherming. Protect the Ears, belangrijk festivalseizoen, snap je. Ik heb een nieuwe eettafellamp ontvangen. Die was letterlijk van het plafond gewaaid toen ik de ramen open had gezet bij die hitte. Is die lamp zo naar beneden gewaaid. Nou, moest er nieuwe voor komen. Ik had wat kleding besteld bij Zalando. Vandaag ook nieuw binnen. Dus ik ben helemaal in het nieuw gestoken. En ik ben vandaag bij de tandarts geweest. Want mijn spalkje, en dat is als je een beugel hebt gehad. En die beugel gaat eruit. Dan krijg je een ijzerdraadje achter je voortanden. Die had ik er afgebeten en die is vandaag vernieuwd. Dus nu gaan mijn voortanden niet bewegen. Maar nu is het zo. Dat vind ik heel leuk. Bij de tandarts maken ze dan niet meer een afdruk met soort van, ja, als je vroeger een beugel hebt gehad, dan heb je dat misschien ook wel gehad met van dat, ja, van die soort van gel of zo, waar je dan in moest happen. Dat deed dat heel veel pijn. En nu maken ze eigenlijk met een soort scanner een 3D-print van jouw tanden. En aan de hand daarvan maken ze dus een spalkje. Nu is het zo dat ik vandaag bij de tandarts was en zij zomaar uit een zakje ineens mijn gebit tovert. Zij heeft mijn gebit 3D geprint. Dat krijg je dan. En dan daarvan maken ze dus dat spalkje. Dus ik heb hier ik heb hier dus mijn boven- mijn ondertanden los. Gewoon, die heb ik gewoon hier in mijn hand. Zoals je vroeger, weet je, had je zo'n ding waar je dan aan kon draaien. Zo'n klappertje zo. Maar dan waar eigenlijk zo'n tongetje uitstak. Dat heb ik nu ongeveer in mijn hand. Maar dat zit mij dus hier al de hele avond aan te kijken. En ik zit hier gewoon naar een stukje van mezelf te kijken. Maar ik vind het ook heel maf. Waarvan ik gewoon niet zo goed weet wat ik ermee moet. Dus ik zei tegen de tandarts, ze zei, mag ik het houden? Ze zei, ja, je mag het wel meenemen. Ja, we hebben hier toch niks aan, weet je wel. Dus ik zit nu de hele avond aan mijn eigen instapels. Ook een beetje maf. Dus ja, ik denk dat ik het gewoon vanavond, dat ik het gewoon in het bed van mijn vriend, van ons ga leggen. En dat dan mijn vriendin onder de kussen kijkt en denkt, wat ligt er nou? En daar ligt dan mijn gebit. Dat zou ik dan heel leuk vinden. Ik weet niet of ik morgen ruzie heb. Ik zal je updaten morgen. Deal?
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: En There's Nothing Holding Me Back.
1: Dit is Q Music.
2: Teddy Swims.
1: En dit is Q Music.
2: Another N54 Ultra.
1: En dit is nieuw.
0: Als je nog een aftermovie zou willen maken van je zomervakantie, zou ik dit er lekker onder zetten. Perfect. Nieuwe Lost Frequencies. Dit is Live It All by Q.

0: Adam en ik en de kapitein deel 2. Ach, dat hebben ze ongelooflijk goede muziek gemaakt. Ja.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De drive-thru quiz.
0: Hey, het is woensdagavond. Misschien zit je net in de auto of zit je al uren in de auto en denk je iedere keer, ja, ik heb wel een klein beetje trek. Wat ga ik daar nou aan doen? Nou, als je dan McDonald's ziet, zou ik de afslag nemen. Ik ga zo meteen de drive-thru quiz spelen. Let goed op. Jij kunt jouw gehele McDonald's bestelling winnen. Heel makkelijk quizje moet je spelen. 2 punten moet je scoren als eerste. Ja, en dan win je gewoon jouw bestelling terug. Mocht je dus nu onderweg zijn naar McDrive, of thuis zitten en denken, nou weet je wat, ik ga nu in de auto stappen en ik ga dan richting McDrive. Dan mag je even melden via de Q-Music Gap. Laat maar weten naar welke McDonald's je rijdt. Spreken we elkaar zo meteen voor een nieuwe ronde van de Drive-Thru Quiz. En ook Bruno Mars, Risk It All.

0: maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Yo, wij zijn Christos Amsterdam.
5: En we hebben een nieuwe single.
4: My on My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
5: Mij en mij
4: is nu overal te beluisteren.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Als je Vodafone mobiel...
12: met een nieuw Ziggo internetpakket...

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Joost Winkels.
4: Hey, hoi. Nieuwe ronde van de drive-thru quiz. Zometeen ook train komt eraan naar Brussel.

0: Train Back You. En 50 Ways to Say Goodbye.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Woensdagavond ga ik spelen natuurlijk de Drive-Thru Quiz. Sanne, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Waar sta je op dit moment? Bij welke drive?
3: Nou, op dit moment bij Maarsen.
0: Ah, bij Maarsen. Wat ga je bestellen?
3: Een McChicken spicy.
0: Ja.
3: Een cheeseburger zonder augurk. Een spicy cheeseburger zonder augurk. En 6 kitnuggets.
0: Ik ga je heel even pauzeren. Sorry. Zonder augurk, hoor ik dat nou goed?
3: Ja, hou op hoor.
0: Waarom?
3: Dat is gewoon vies.
0: Nee, dat is toch het allerlekkerste juist van de...
3: Nee, zeker niet.
0: Even dat zuurtje in het mondje.
3: Nee, sowieso niet.
0: Nou, je gaat de Drive-Thru Quiz spelen tegen Tigo. Tigo, goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
0: Waar sta je op dit moment?
4: De McDonald's in Almere buiten bij het verkeerterrein.
0: En wat ga je bestellen? Of heb je besteld?
4: Wij hebben besteld een McFlurry met popcorn, 3 hamburgers, 1 cheeseburger en 1 chili chicken.
0: Flinke bestelling. Tigo, dan toch even de vraag. Augurk op de hamburger, ja, nee?
4: Ja, maar natuurlijk.
0: Absoluut, oké.
3: Ach.
0: Sanne, Tigo, jullie gaan spelen de Drive-Thru Quiz. Als je het goede antwoord denkt te weten, mag je even het beklakson rammen. Sanne, mag ik jouw toeter even horen, alsjeblieft? Duidelijk. En Tigo, die van jou?
4: Yes, sir.
0: Ik hoorde niks, Tigo.
4: Oh.
0: Ja, dan gaat die toeter waarschijnlijk zo hard dat je microfoon stopt. Heb je je raampje toevallig open of niet?
4: Nee, ik heb de deur open.
0: Oh. Nou, doe nog één keer en iets minder lang. Gewoon één keer... Nee, je bent het nu aan het doen, zeker Tigo, ja.
4: Moet ik de deur dicht doen?
0: Nee, je mag gewoon met je mond een toetengeluid maken. Zullen we dat afspreken?
4: Nou. Toet!
0: Ja, geweldig. Tigo, komt ie aan. Wacht even tot ik de ABC heb genoemd. Dan geef ik je de beurt en dan gaan we spelen. Komt ie aan, vraag nummer 1. In welke serie kom je de personages Ted, Marshall, Lily en Barney tegen? Is dat A... in 2.5 Men, B in Friends of C in How I Met Your Mother? Sanne, jij...
3: Friends,
0: zeg jij. Dat is niet het goede antwoord.
3: Helaas.
0: Tigo, wat had jij gegokt? Had je nog een gokje willen wagen?
4: C.
0: Wat zei je?
4: C.
0: C, ja, was goed geweest. How I Met Your Mother, inderdaad. Hey Tigo, het leuke is, als je de volgende goed hebt... of Sanne heeft de volgende fout... dan win je gewoon jouw bestelling terug.
4: Ja, joh.
0: Hoe lekker is dat?
4: Nou, Sanne maakt het wel een beetje te makkelijk, hè?
0: Sanne, vingers bij de knoppen. Datzelfde geldt voor jou, Tigo. Komt ie aan, vraag nummer 2. Door welk van de volgende landen komt de Tour de France dit jaar niet? Dus nogmaals, door welk van de volgende landen komt de Tour de France dit jaar niet? Is dat A, Frankrijk, B, Spanje of C, Italië?
4: Goed.
0: Ja, nou, Tigo, zeg het maar.
4: Spanje, denk ik.
0: Spanje, zeg jij? Is niet het goede antwoord. Language, mondje. Hey Sanne, dat is een puntje voor jou. Had je het geweten door welk van de volgende landen komt de Tour de France dit jaar niet? Dan had jij gezegd...
3: Ik heb geen idee, maar ja, Italië wel, dus ja.
0: Ja, nou, vooral Frankrijk ook inderdaad. En hij gaat ook zeker door Italië. In Spanje begon hij dit jaar, want hij komt niet door Italië. Nou goed. We gaan door naar vraag nummer 3. Komt hij aan, jongens, vingers bij de knop. Het staat 1-1. Het kan spannend worden voor jullie allebei. Welke Haagse band scoort momenteel een hit met het nummer Door het Oog van de Nacht? Is dat A, Somjeu? Is dat B, Flair? Of C, Golband?
3: Flair.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
1: Honor the craving. Hoor je zometeen naar BB Rexha Fateless. Dit is New Religion bij Q.

0: In the Crow.
1: I'll be waiting.
0: I'll be waiting with you. Zullen we nog één afsluitend verhaaltje doen over het WK? Gewoon nog eentje, gewoon dat we er dan bijna zijn. Ik las een kop. Als zelfs de Muppets de show niet kunnen redden, dan weet je dat er iets verkeerd gaat. Dat schreven de zure zussen van het NRC over de halftime show van de WK-finale van afgelopen zondag. Nou, terwijl heel veel mensen eigenlijk de eindstand van die WK-finale al lang weer zijn vergeten, gaat het vooral nog over dat muzikale intermezzo, die halftime show. Nou, dat was natuurlijk een hoogtepunt met de Muppets. Shakira was er, Justin Bieber, Burna Boy was uitgenodigd om een liedje te komen zingen, en BTS was er ook. Dat is die Koreaanse popgroep. Zij mochten een liedje komen doen. Nou, die gasten hebben een jaartje pauze gehad van het optreden van hun liedjes en het maken van muziek, omdat zij dus militaire dienstplicht moeten vervullen in Zuid-Korea. Dat is gewoon verplicht. En daar maken ze voor de jongens van BTS helemaal geen uitzondering voor. Nou, dat viel de Britse krant The Times ook op. Zij waren ook, net als NRC, niet per se onder de indruk van die halftime show. En zij zeiden: je vroeg je af, BTS komt net uit de Koreaanse dienstplicht. Had het land niet een jaar langer die dienstplicht kunnen invoeren? Met andere woorden, hadden we dit niet kunnen voorkomen? Ja, ik vind dat toch heftig. Ik vind dat toch heftig dat je gewoon over een band zegt van: goh, hadden we die dienstplicht niet met een jaar kunnen verlengen, zodat we dit hadden hoeven missen? Weet je, wie zit er dan op zondag? Heb je echt een slechte zondag gehad, toch? Als je dat dan schrijft en op maandagochtend dat laat drukken, weet je wel. Die arme Coldplay frontman Chris Martin, die had dat natuurlijk allemaal samengesteld. Zo zorgvuldig, al zijn best gedaan. God, de reacties waren echt moordend. Een van die optredende artiesten, die hoor je nu, Shakira Zoo.

0: Kira Zuba Q Lars Poelen, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Nee, je zat nog even te steggelen met Romy van de redactie welk verhaal je op ging tuigen zometeen.
1: Ja, ik zeg, we moeten het al gaan hebben over het ruilspel. Is dat misschien ook? Dat gaan we zo meteen weer doen.
0: Ja, nou, gisteren, waar... laten we even 24 uur terug in de tijd. Toen had jij een... Of sorry, geef er dan eigenlijk al te veel weg.
1: Nee, dat kan wel. Ja, het had een boek.
0: Had je een boek?
1: Een boek. En dat boek hebben we geruild voor iets anders. En toen hadden we het net met Romy over. Moet ik al zeggen wat dat andere ding is? Ja, mensen die gisteren hebben geluisterd weten dat. Maar ja, ik kan toch gewoon zeggen. Het is een DVD-box. 50 jaar... Blu-ray moet ik zeggen. 50 jaar James Bond. Alle 22 de films.
0: Wauw. Ja, maar tot wanneer zitten we?
1: Alle films.
0: Die Another Day.
1: Dat neem ik aan. Dat
0: heb From eigenlijk... Russia with Love.
1: Ja, dat...
0: Skyfall. Ja, wat is de laatste, weet je ook weer? Skyfall. Nee,
1: de laatste James Bond film.
0: Nou, noem gewoon, dat is echt zo'n slimste mensvraag. Noem nu de laatste James Bond.
1: Ik ben heel slecht met films.
0: No Time to Die.
2: No Time to Die, denk ik, ja.
1: Was dat hem? Ja, denk ik dat, ja. Dat zou kunnen.
2: No Time to Die, ja, zeker. 2021.
1: Ja, dat zit er ook in.
0: 30 seconden erbij.
1: Ja, zit er ook in.
0: Nou, geweldig. Dus het startpunt is dus nu de...
1: De DVD. James Bond Blu-ray box. Als je die wil hebben, dan zometeen gaan we die ruilen tegen iets anders.
0: Hey, Blu-ray, hè? Niet gewoon...
1: echt. High quality. We zitten hoog in de boom.
0: Precies. Ja. Ik ben benieuwd waar dit gaat eindigen.
1: Ik ook.
0: Ja, heb je Loki een doel? Gewoon voor jezelf.
1: Een auto.
0: Hoe lang ga je dit doen?
1: 4 weken, dus we zijn best wel ver al.
0: Hey, met kerst rijden we gewoon in een Hummer.
1: Zou lekker zeg.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed.
5: Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Daar heb je Huub van Hubo.
22: Hoi.
21: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
24: Odido. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
25: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
26: Ja, laatste kans.
25: Nog één keer brullende motoren.
26: Ja,
25: dit mag je niet missen.
26: Oh.
25: Daar moet je bij zijn.
26: Daar binnen.
25: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
26: Ja.
25: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
27: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
28: Mooi van Ethos.
1: Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van René Postma.
29: Goedenavond. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden.
1: Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel flitsers. Je krijgt de 5 meest gemelde. Die staan langs de A7 Den Oever-Bolsward. De 108.1, de A17 Roosendaal-Moerdijk, 6.8. A27 Hilversum-Almere, 115.0. A30 Barneveld-Ede bij 16.2. En de A35 Enschede-Hengelo bij 69.2.
30: Lars Boelen.
1: Alle avondmensen verzamelen. Wil jij een box met daarin bijna alle films van James Bond? Dan moet je even blijven luisteren. Eerst Miles Smith en Niall Horan. Yeah.

0: en Conrad, de Firestone. Het is de avondshow voor de woensdag. Mijn naam is
1: Lars Boelen.
0: Ja.
1: En het grote zomerruilspel.
0: Nou, ik vind het leuk. Dat doe ik de hele zomer. Ik ben gestart met een strandbal. En de bedoeling is om elke dag dat door te ruilen voor iets groters, iets mooiers, iets duurders. En uiteindelijk komen we waarschijnlijk aan het eind van de zomer met een waanzinnig product. Ik zei net bij Joost, ik hoop een auto. Dat was natuurlijk een grapje, maar ja, je weet natuurlijk nooit waar het schip strandt. Je weet het nooit. We zijn begonnen over een strand gesproken met een strandbal. Toen hebben we dat geruild voor een kleine Bluetooth speaker. Vervolgens hadden we daar een boek voor gekregen. En dat boek dat heb ik gisteren geruild met Luc. En dat ging zo.
2: Nou, ik heb al een tijdje in de kast liggen. Een DVD, of een Blu-ray box moet ik eigenlijk zeggen. Geen DVD's, maar Blu-rays. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van James Bond. En daar zitten dus alle James Bond films in tot dan toe. Dus
0: zo.
2: 22.
0: Hè? En allemaal op Blu-ray?
2: Allemaal op Blu-ray met een boek, mooi boek erbij, mooi ingepakt. Heel netjes.
0: Zo.
2: Zo'n box wat je in de kast wil bewaren, zeg maar.
0: Ja, Luc heeft hem dus geruild voor een Blu-ray box met daarin bijna alle James Bond films. Er is nog een collectors item ook, ter ere van het 50-jarig bestaan van die James Bond films. Ik heb dat gisteren nog even gegoogeld trouwens. Ja, ik hoop dat Luc dat ook heeft gedaan. Die box is namelijk meer dan €200 waard. Ja, ik vind, het is echt mega tof en hij wilde dat graag ruilen. Nou, dat is goed. Dat ding hebben wij dus nu. Dus ik wil dat ding graag weer doorruilen. Wil jij een James Bond Blu-ray box hebben? En heb je er iets voor terug wat groter is, duurder is, mooier is? Kijk even om je heen, kijk even op zolder. Iets wat je misschien toch niet gebruikt. En laat het even weten met een berichtje in de Q-Music app. Of stuur er even een foto van. Dan kun je het gelijk even zien natuurlijk. Dus laat maar weten. Tegen wat wil je die Blu-ray box ruilen? Dit is Harry Styles bij Q.

0: Black Eyed Peas en Where is the Love with Your Music.
1: Lars Boelen en het grote zomerruilspel.
0: Ja, dat doen we deze zomer. Ik ben gestart met een strandbal. De bedoeling is om elke dag dat ding door te ruilen voor iets groters, iets mooiers, iets duurders. Van die strandbal hebben we inmiddels een Blu-ray box gemaakt met bijna alle James Bond films. Fucking vet. Fucking vet. En dat gaan we dus ruilen voor iets groters, iets mooiers, iets duurders. En dat ga ik doen met Pim. Pim, goedenavond.
2: Hele goede avond.
0: Hey Pim, jij wil die box wel hebben met al die James Bond films?
2: Ja, zeker. Nou ja, ik wilde eigenlijk van iets anders vooral af. En ik hoorde jou zeggen dat je wilde eindigen met een auto. Misschien kan ik je een klein stukje die kant op helpen.
0: Oké. Pim, ik ben heel benieuwd. Wat wil jij in ruil voor die James Bond films? Wat ga je daarvoor geven?
2: Een stukje auto. Namelijk een set met 4... 16-inch BMW-velgen met winterbanden.
0: Holy. Maar heb jij je auto verkocht, Pim? Doe je alles met de fiets nu? Of hoezo moet je hier vanaf?
2: De auto heb ik nog, maar ik had eigenlijk als goed voornemen deze zomer om mijn schuurtje om te bouwen tot sportruimte.
0: Oh ja,
2: goed. En ik struikel gewoon iedere keer over die winterbanden. Dus ik dacht, dit is een goed moment om ze in te ruilen.
0: Nou, wat top zeg. Oké. Ik sta helemaal versteld. Ik vind het wel waanzinnig hoor dat je dit wil doen. Een set van, wat zijn nou, 16-inch winterbanden met velgen en dat is dan voor BMW?
2: Ja, er zit in ieder geval een BMW-logootje op.
0: Ja, want ik zit even te denken. Ik ben niet per se een auto kenner als in de techniek, maar gewoon deze velgen kan je toch in principe elke auto monteren, toch?
2: Ik ben ook geen autokenner. Ik denk het wel.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Ja, velgen zijn velgen. Dat maakt in principe natuurlijk geen reet uit of je dat op een BMW zet of op een Toyota of op een... Dus ja, oké. Nou, wat vet. Oké, dan ga ik het bij deze nog even officieel aan je voorstellen, Pim. Wil jij met mij de Blu-ray box met bijna alle James Bond films ruilen tegenover jouw set 16-inch winterbanden met velgen met BMW-logo erop? Wat is je antwoord daarop?
2: Jazeker.
0: Hoppatee! Dan is bij deze de deal gesloten. Dankjewel, Pim. Ik vind het mega vet. We gaan die box zo snel mogelijk naar je opsturen. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En dan zorgen wij dat die banden weer deze kant op komen. En dan kunnen we daar weer iemand anders blij mee maken.
2: Hartstikke mooi. Ik hoop dat de hele winter kaart gaat sneeuwen. Dan kan ik de hele winter chips opkijken.
0: Ah, heel goed, heel goed. Fijne avond, Pim.
2: Mazzel. Dankjewel, fijne avond.
0: Morgen, iets na 10 uur, gaan we dus verder ruilen. Als je nu zit te luisteren, je denkt, hey, maar wacht eens eventjes. Winterbanden met velgen, dat kan ik eigenlijk wel gebruiken. En je hebt daar iets... bijvoorbeeld op zolder of in de schuur staan, dat je denkt, nou ja, maar daar wil ik ook van af. We zoeken dus iets groters, iets mooiers, iets duurders, waar dat je dat tegen wil ruilen. Kom maar door en laat het weten en doe het met een berichtje in de Q Music app.

0: Kate Smith, Back Your Music and Fix What You Didn't Break. Hey, er werd vanavond bij mij aangebeld, bij mij thuis. Maar ik was niet thuis, mijn vriendin is ook niet thuis. Die loopt de Nijmeegse Vierdaagse en ik was hier. Ik was aan het werk. Maar ik heb zo'n deurbelcamera. Dus er werd aangebeld en ik kijk op die camera. En sindsdien, ja, dat was om 8 uur, ik zit nu al 2,5 uur, zit ik eigenlijk in de stress. Ik zit nu continu, ben ik mijn camera aan het checken. Hoe dit zit, vertel ik je zo. En ook deze komt eraan.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
3: It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel

0: Effe bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Lars Boelen.
5: Hi. Zoute landen van Bluff en Gijken hoor je zo. En eerst, turn the lights off.

en Gijken en Zoutelanden bij Q-Music. Vanavond werd er bij me aangebeld, thuis. Terwijl ik hier op de zaak zat, was er niemand thuis. De vriendin is er ook niet. Maar ik heb zo'n deurbelcamera. Dus ik denk, oh, ik ga even kijken. Nou, inmiddels was die gozer die voor de deur stond, was al verdwenen. Maar dan kan je terugkijken. Dus ik kijk dat even terug. Ja, zie ik hem bezorgen mijn voortuin inkomen lopen met een pakketje. Ik denk, oh, dat is een pakketje. Ik had wat onderbroeken besteld. Hij heeft die deurbel heeft hij nog geen seconde aangeraakt. Flikkert dat pakket zo voor de deur. Draait om en loopt meteen weg. Oké. Maar dit is toch heel raar? Ja, volgens mij is het heel normaal dat je er even wacht, toch? Je wacht even tot de deur wordt opengedaan. Dan geef je het pakketje aan iemand af. Is degene niet thuis, dan geef je het aan de buren. Of nou, in het ergste geval neem je het weer mee en dan leg je het bij een pakketpunt of wat dan ook. Zoek het lekker uit. Maar je gaat het niet voor de deur gooien. Dat is toch heel raar? Ik vind dit zo asociaal. Ja, wat is dat? Ik heb het dus al eens een keer eerder gehad. Ik heb ook dit, exact dit. Werd iets voor mijn deur gezet. En dat is toen weggejat. Ja. Ja, en dan moet je dus helemaal de molen in en dan moet je zeggen dat het gejat is en dan gaan ze onderzoek doen en bla bla bla. Het ging toen om gewoon een flesje zeep of zo van 10 euro. Was een cadeautje voor iemand. Prima. Nou, dat wordt weggejat. Ja, dat is zuur. En dan heb je helemaal gezeik van. Uiteindelijk hebben ze dat ding weer opnieuw opgestuurd. Is het wel aangekomen. Maar nu zit er voor een godsvermogen aan nieuwe onderbroeken zitten in dat pakket. En dat pakket staat nu voor de deur. En die onderbroeken zijn voor op vakantie over een paar weken. Want ik denk, ja, ik ga op vakantie. Ik vind het fijn om lekker nieuwe onderbroekjes te hebben. Dus die bestel ik eventjes. Ja, ik zit dus nu al sinds 8 uur. Ja, meer dan 2,5 uur zit ik met geknepen billetjes in mijn oude onderbroekje. zit ik naar mijn camera te kijken. Het is echt verschrikkelijk. Ja, ik heb wel het geluk dat de buitenlamp is aan. Dus ik zie het pakket liggen. Ja, er ligt nog wel in beeld. Het pakket ligt in beeld, dus ik kan hem nu gewoon zien. Nou, as we speak, hebben we nu beeld. Hij ligt er nog. Hij ligt nog voor de deur. Maar ja, je weet het niet, hè? Je weet niet. Ja, het kan ook zomaar zijn dat hij dus... Ja, ik vind het dus zo... Voordat ik thuis ben, het is 2:30. Op z'n vroegst. Beetje 2:30 vannacht. Ja, ik...

0: laatste update, het pakket ligt er nog. De alarmschijf van deze week. Met wie?
1: Lars!
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: Teddy Swims.

0: Taylor Swift en Opa Light. Ik had het net even over een kleine frustratie. Bij mij is eerder vanavond aangebeld door een pakketbezorger. En die pakketbezorger is meteen weggelopen en die heeft het pakket voor de deur geflikkerd. Nu zit ik al heel de avond mijn deurbelcamera te checken of dat pakket er nog ligt. Huidige stand is namelijk, als je een update wil, ja, ligt er nog. Fijn. Hij ligt er nog. Berichtje van Bianca in de Q-app.
1: Lars, waarom ga je niet gewoon even je buren bellen?
0: Ja.
1: Vraag even aan je buren of ze dat pakketje even nemen. Dan heb je morgenmiddag gewoon je pakketje.
0: Goed idee, goed idee. Maar waren het niet dat allebei mijn buren links en rechts op vakantie zijn? Ja, dus die zijn niet thuis. En ik moet eerlijk zeggen, van de rest van de buren uit de straat heb ik eigenlijk geen nummer. Ik heb ook geen idee wie het zijn eigenlijk. Ik ken ze ook helemaal niet. Nee, ja, mijn overburen, ja, ik zie ze, ik zeg gedag, maar ik weet niet hoe ze heten. En verderop eigenlijk ook niet. Ja, ik woon in een grote stad. Ja, dat is daar gewoon niet echt of zo. Dus ja, voor mijn directe buren had ik het kunnen vragen, maar die zijn er dus niet. Dus nee, Bianca, hier heb ik natuurlijk wel aan gedacht, maar dat gaat niet. Eens even kijken. Dion die vraagt welke maat. Ja, het gaat om onderbroeken die ik had besteld. Dion vraagt welke maat is het en waar liggen ze? Ja, Dion, wil jij ze wel even komen ophalen of niet? Ja, dat ga ik niet vertellen, wijsneus. Even kijken hoor, wat komt er nog meer binnen? Jesse die zegt, ja, woon je toevallig in Rotterdam? Want in Rotterdam is dit blijkbaar heel normaal tegenwoordig. Nee, ik woon in Utrecht, maar misschien is het iets van de grote steden. Ellen zegt ook, ja, dit gebeurt bij ons ook zo vaak. Het is zelfs een keer gebeurd bij een aangetekend pak. Dat hebben ze gewoon voor de deur gezet. Ja, dat is, ik vind het toch echt asociaal hoor. Ja, en Rick, dit vind ik een bijzonder verhaal. Rick zegt, ja, ik heb het nog erger gehad. Ik was niet thuis en die bezorger heeft het gewoon in de kliko gedaan. Op zich vind ik dat niet zo'n hele gekke plek. Op zich, maar bij Rick is zeg maar gebeurd dat het is in de kliko gedaan. Is niet gezegd, heeft hij ook niet gezien. Volgende dag heeft hij die kliko aan de straat gezet. En is de kliko geleegd, inclusief pakket. Ja, dat kan dus ook gebeuren. Laatste update, even kijken. Ja, pakket staat er nog.

0: bij Q Music. Ik krijg een berichtje in de app van Misha Visser. Die zegt, wanneer komt Knok tegen de klok? Misha, ik heb het antwoord voor je. Over ongeveer een kwartier. 10:50, dan spelen we een nieuwe ronde. Knok tegen de klok, maak je kans met een lekker zakcentje. En het werkt eigenlijk heel makkelijk. Als je het nog nooit hebt gehoord, ik ga het even uitleggen. Kan in één zin. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, gaat de klok af, dan win je niks. Simpel toch? Het is echt misschien wel de meest makkelijke manier om een extra zakcentje bij te verdienen. Als je dat nou goed kan gebruiken en je hebt zin om mee te spelen, dat is minstens zo belangrijk. Stuur dan nu het woord klok. Het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q Music app. En ook David Guetta, Elfaville en Eva Max, Forever Young, komt eraan.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmilk, the moo you can't resist.
5: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Riffer Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Q-Music The Party.
7: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij ons café en café Het Stulpkeer Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlander.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
8: Q-Music.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
10: vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Elf uur geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Mario Kwaitaal.
16: Goedenavond. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden.
15: Flitsmeister meldt geen vertragingen. Je krijgt wel controles, de 4 meest gemelde. En die staan langs de A7. Den Oever richting Bolzwart bij 108.1. De A27 Hilversum Almere 115.0. A30 Barneveld-Ede bij 16.2. En de A35 Enschede richting Hengelo staan ze bij 69.2. En voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister app.
17: Lars Boelen.
15: Sneller geld verdienen dan op OnlyFans. Het kan zo meteen in de nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Wil je meespelen? Stuur dan nu Klok met een berichtje in de Q-app.

0: Peter Gene Hernandez. Zo heet hij officieel zijn paspoort, maar wij kennen hem beter als Bruno Mars. Door de On My Soul. Dan ga ik naar Noelle. Noelle van 21 jaar uit Barneveld. Noelle, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, Barneveld, dat is toch... Ik weet niet, als ik het Barneveld, Ede Barneveld hoor, dan denk ik altijd aan kippen of zo. Maar er is al iets met kippen bij jullie, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Wat ook alweer, hoe zit het? Jullie hebben veel kippen. Of wat is... Ja, dat is gewoon het enige wat ik aan denk is kippen. Maar er is iets met kippen bij jullie. Maar wat is het?
1: Ja, ik durf het eigenlijk niet helemaal te zeggen eigenlijk.
0: Maar jij weet ook... Jij legt ook de associatie Barneveld en kippen. Die leg jij ook?
1: Ja, die leg ik ook.
0: Ja, maar je woont er, maar jij weet ook niet waarom dat is.
1: Nee, ik ben denk 2 jaar geleden naar Barneveld verhuisd. Ik kom zelf uit Zeist.
0: Oh, Zeist. Ja, daar heb ik geen associatie bij. Nee, Barneveld. Wat is dat nou? Ja, even kijken. Wacht, ik ga het nu even opzoeken. Barneveld, volgens mij zijn er heel veel kippenboerderijen of zo. Barneveld. Maar kippen.
1: Ja, dat is goed, is wel.
0: Kippen,
1: heel veel
0: Kippendorp staat hier. Ik krijg gelijk Kippendorp. Ja. Barneveld dankt de iconische titel Kippendorp aan de eeuwenlange pluimveehouderij. En de wereldberoemde Barnevelder legkip. Nou, daar zijn we daar ook wel over uit. Fijn, hè? Fijne Noelle. Leer je ook nog eens wat. Hé, hey, Noelle, nou. Ik... ga het je even een beetje moeilijk maken. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Want we gaan namelijk een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen. Alleen, ik wil jou een voorstel doen.
1: Oké.
0: Wil jij spelen met de klok van vanavond? Een verse klok? Of wil je spelen met de klok van gisteren? Ik weet niet of je toevallig gisteren hebt geluisterd?
1: Nee, ik heb gisteren niet geluisterd.
0: Oei, Noelle. Want dan had je exact geweten wat er is. Dan had je het maximale eruit kunnen halen.
1: Oh.
0: Maar goed, er is nu niks meer aan te doen. De vraag is dus, ja, wat wil je? Ga je voor een verse klok of ga je voor de klok van gisteren? Je hebt het zelf in de hand.
1: Ja, doen we dan maar van gisteravond. Laten we maar gek doen.
0: Oké, dan ga ik die even bij. Ik pak de klok van gisteren erbij. Die zet ik klaar.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: En dan rest mij alleen nog maar jou uit te leggen hoe het spelletje werkt. Heb je het al eens vaker gehoord dan, Noelle, of niet? Of is het eigenlijk de eerste keer?
1: De eerste keer.
0: Is het de eerste keer dat jij dit spel hoort?
1: Ja, ik luister echt net 2 dagen Q-Music. En toen heb ik het
0: eentje
1: wel gehoord.
0: Oh.
1: Maar heel vaag.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou, welkom bij de club. Allereerst van harte welkom. Even een applausje, Ron. Ja. Noelle, welkom. Welkom, leuk dat je er bent. Dan ga ik het even goed uitleggen. Jij hoort zometeen geldbedragen oplopen, Noelle.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dan roep jij stop voordat de klok afgaat.
1: Mm-hmm.
0: Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Gaat de klok af, ja, dan win je niks. Dus het is eigenlijk een kwestie van timing. Als jij een bedrag hoort van, nou, dat vind ik gewoon een lekker bedrag. Fuck it, ik ben er tevreden mee. Dan roep je alleen maar stop. Zo hard mogelijk.
1: Oké.
0: Ja?
1: Ja, helemaal goed.
0: Is het duidelijk?
1: Yes.
0: Dan wens ik jou veel succes. Daar ga je.

0: ik kan het je natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Maar gisteren, als je dus gisteren hadden we Fleur. En Fleur deed exact hetzelfde wat jij deed. Die wachtte ook te lang. Die dacht, jij dacht waarschijnlijk ook, nou, ik laat hem nog een keertje lopen of zo.
1: Ja, precies. Nog één keer.
0: Nog één keer.
1: En dan,
0: daarna Fleur gisteravond ook. En die deed het dus ook te laat. Oh, wat zuur, wat zuur.
1: Oh, wat stom. Ja,
0: 192 euro zat erin. Ja, ik kan er niks anders van maken, Noëlle. Hey, maar wel leuk dat je bij de club hoort. Welkom bij de grote club van mensen die lekker naar de late avondshow op Q-Music luisteren.
1: Yes, bedankt in ieder geval.
0: Ja, nou, en ik wens jou wel nog een fijne avond en bedankt voor het meespelen.
1: Yes, doei.
0: Ach, wat zuur. 192, wat een hoop geld, hè. Morgenavond bij Joost en bij mij. Nieuwe rondes knok tegen de klok en maak je dus kans op een extra accentje. Zometeen de Bauza Magnetic en eerst Davina Michel. Dit is Beat Me, a Q.

spreek jij nog mensen van de middelbare school? Die bij jouw school zaten en in de klas zaten? Ja, ik vraag dit, want de Bauza die je net hoorde, dat zijn eigenlijk drie vrienden van de middelbare school. Die zaten bij elkaar in de klas en dat klikte wel. Die zijn samen muziek gaan maken. En ik moet zeggen, niet onverdienstelijk hoor. De Bauza en Magnetic, een van de zomerhits van dit jaar, staat dit moment op plekje 3 in de Nederlandse top 40. Ik spreek echt nooit meer iemand van de middelbare school. Ja, het klinkt heel zielig, maar ik heb wel vrienden. Maar ik denk op latere leeftijd, ik heb dat gewoon een beetje, dat is verwaterd. En ik ben richting de radio mijn vrienden zitten nu allemaal hier. Oh, maar wat is dat? Klinkt dat eigenlijk sneu dat ik mijn vrienden alleen maar van het werk heb? Wat erg, hè? Ja, nee, maar ik heb wel een leuk leven hoor. Maar dat, ja, nou goed. Bente. Daar moeten we het even over hebben, die zangeres Bente. Die heeft een opleiding gedaan, over school gesproken, richting kunst en muziek. Ja, ik heb eigenlijk geen idee of Bente nog mensen spreekt van die opleiding. Wat ik wel weet, is dat ze op die opleiding heeft geleerd om achteruit te tellen. Ja, de nieuwe van Bente, hoor je nu.

0: Wakka.
1: Shakira en Wakka Wakka bij Q. Ja, ik zeg altijd, mijn zo'n vraag staat vrij. Dus waarom ook niet in de Q. In de Q Music App komt een vraag binnen van Rafael. En Rafael die zegt, hey Lars, ik heb een vraag van de dag voor je. Nou, ik dacht, nou, daar komt het. Hij zegt, wat heb je liever, een gat in je sok of een sok in je gat? Goh, Rafael, wat een diepe vraag. Ja, nou, dat ligt natuurlijk wel een klein beetje aan de soort sok. Kijk, hebben we het over een enkel sokje? Hebben we het over een skisok? Of gewoon een normale sok? Of misschien een lange sok, een korte sok? Ja, we hebben het dan over. Maar als ik dan moet kiezen, dan ga ik, denk ik... lastig. Nee, vind ik lastig. Nee, dan ga ik denk ik toch voor een sok in mijn gat. Ja, nee, want een gat in mijn sok vind ik altijd heel kut. Nou. Ik hoop dat je vraag zo beantwoord is, Rafael. Als er nog meer mensen zijn met vragen... Laat maar even van je horen en doe dat met een berichtje in de Q-up. Kan mij het allemaal schelen. Hey, zometeen even belangrijke zaken. Ja, want ik moet je even aan iets herinneren. Wat je waarschijnlijk niet weet of dat je inmiddels bent vergeten. Ik heb het namelijk al een keer eerder gezegd. Maar ik kan me voorstellen dat je het niet echt meer op de radar hebt. Maar het is wel ontzettend belangrijk. En het goede nieuws is wel, ondanks dat je het bent vergeten, je bent nog op tijd. Hoe en wat vertel ik je zo. En ook Zara Larsson, Midnight Sun. Hoi zo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé IJskoffie voor maar 1,25.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Lars Boelen.
3: Hi. Miley Cyrus. Hoor je zo meteen. En eerst Zara Larsson.

0: Miley Cyrus en Wrecking Ball bij Q-Music. Waar je zometeen de zomerhit hoort van collega Stop & Joe samen met Rolf Sanchez, Machar. Maar eerst moet ik je even herinneren aan iets belangrijks. Je bent het waarschijnlijk vergeten of je weet het niet. Maar het ding is, morgen ben ik op tv.
1: Welkom bij de Max Geheugentrainer.
0: Ja, ik heb namelijk een jaar geleden meegedaan aan de Max Geheugentrainer. Dat is een programma waarin oefeningen worden gedaan om je brein, je hersenen een klein beetje te trainen. En morgen wordt die aflevering herhaald. Gaat dat zien? Moet wel zeggen, ze hebben echt hun best gedaan om zo min mogelijk kijkers te trekken. Ze gaan namelijk nog een keer uitzenden op NPO 2... om 21:50 ochtends, midden in de zomer. Ik denk echt dat... dat er nog nooit zo weinig mensen naar een tv-programma gekeken. Maar daarom wil ik oproepen, als je het wil zien, ga het even checken. Morgenochtend dus, 21:50 in de ochtend. NPO 2. Ik ga ook geen spoilers geven, dan moet je maar even kijken. Maar kun je wel vertellen, het was waanzinnig. Hey, maar in dat programma, de Max Geheugentrainer van Omroep Max, daar doen ze ook altijd het boodschappenspel. Ik weet niet of je dat kent, maar aan het begin van het programma krijg je dan 10 boodschappen. En die moet je dan onthouden tot het einde van het programma. En dan moet je er weer zoveel mogelijk zien op te noemen. Ik dacht, misschien is het leuk om dat gewoon nu zo eventjes, we zijn inmiddels meer dan een jaar verder, om dat eventjes te gaan testen. Ben ik hier nog een beetje goed in? Het ding is, en daar kom jij om de hoek kijken, ik heb wel boodschappen nodig. Dus, mijn vraag aan jou is, pak even de Q-Music app erbij. Ja, open je telefoon even, de Q-Music app. En spreek dan gewoon even een product in uit de supermarkt. En dat mag echt van alles zijn. Dus bijvoorbeeld, dan spreek ik alleen in kipfilet. Of het mag ook specifieker, bijvoorbeeld vuilniszak met trekband. Dat kan je ook in spreken. Paprika poeder. Nou goed, verzin het. Als het maar een product is uit de supermarkt, spreek het in met een audioberichtje in de Q-Music app.

0: Unstoppable.
1: Sommieu bij Q-Music en Dark Before the Dawn.
2: Welkom bij de Max Geheugen Trainer.
1: Nou, morgen is het zover. Ja, nu ga ik het groter maken dat het is. Het wordt herhaald. Het komt op tv rond 8:30, 8:50 om precies te zijn in de ochtend op NPO 2. De Max Geheugen Trainer met als kandidaat moi. Ik heb meegedaan een jaar geleden. En dat wordt dus nog een keer uitgezonden. Ik dacht, ja, dat is een mooie aanleiding om nog een keer het boodschapperspel te testen. Even kijken hoe goed ik daar nog in ben. Het werkt als volgt. Je krijgt aan het begin van het programma bij de Max Geheugen Trainer krijg je dan 10 boodschappen te horen. En die moet je dan aan het eind weer oplepelen. Trouwens, leuk om erbij te zeggen. Er staan serieuze prijzen tegenover. Elke boodschap dat je nog weet, krijg je 10 euro. Dus dan kan je uiteindelijk 100 euro verdienen. Nou, we hebben heel wat boodschappen binnengekregen via de Q-Music app. En die ga ik gewoon nu één keer afspelen. Ja, je kan ook, als je denkt van ik wil ook even mijn geheugen trainen. Nou, dan zou ik zeggen, speel gewoon even mee. Waarom ook niet? Doe gewoon even mee. Je hoort zo meteen 10 boodschappen voorbij komen. En de vraag is dus, hoeveel weet je er nog over pak een beet een kwartier / 20 minuten? Dan gaan we dit weer opnieuw oplepelen. Ben je er klaar voor? Ja, ik vind het lastig. Ik vind het, ik heb het nog niet gehoord. Nou goed, daar gaan we. Let goed op, hier komen de 10 boodschappen. Probeer ze allemaal te onthouden.
3: XXL hagelslag.
4: Toiletrollen.
5: Tacosaus.
6: Crackers.
5: Rosbief.
7: Crème fraîche.
8: Kappertjes.
9: Een kratje bier.

0: Eindjes.
1: Huismerk pindakaas.
2: Zo. Zo. Je merkt wel, ik heb een jaar niet geoefend. XXL hagelslag, daar begon het mee. Toiletpapier, kappertjes. Kratje bier. Wat is het laatste nou? Oh, tacosaus. Goed, oké. Nou ja, over ongeveer, wat zeg ik? 20 minuten, kwartiertje ongeveer.

Ruben Hillen. Ik zei het helemaal op zijn Engels. Ruben Hillen. En Flying High. Nee. En 20 Seconds Back Humans. Ja, sorry, ik zit al helemaal bij het volgende onderdeel. Want straks... Straks beginnen we de nieuwe dag bij Q Music niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het Foute Uur. Nu zijn er eigenlijk op dit moment in het land twee grote evenementen. Je hebt de Nijmeegse Vierdaagse in Nijmegen. Maar je hebt ook de Tilburgse Kermis in Best. Nee, tuurlijk, ook in Tilburg. Maar ik dacht nou, dat de Nijmeegse Vierdaagse, daar hebben we begin van de week wat mee gedaan. Toen hebben we Walking on Sunshine gedraaid als Foute start. Ik dacht, ja, laten we dan nu gaan voor drie kermisliedjes uit het Foute Uur. En dan mag jij kiezen welke we zo meteen gaan draaien na 12 uur om de dag lekker fout te beginnen. Worden deze van Dahul? Zo. Meet Her at the Love Parade. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Weet je, rookmachines en die breakdance helemaal zo gek draaien. Oké. Of worden deze? Captain Hollywood en Flying High. Of Too Limited. En No Limit. Nou zeg het maar, worden Dahul, Captain Hollywood Project of Too Limited. Stem op je favoriet. Doe dat nu in de poll in de Q Music app.

0: hebben een probleem. Een probleem. Het ding is, de foute start, dat doen we eigenlijk elke nacht. Hè. Dan beginnen we de nieuwe dag. Oh, laat maar, het probleem is opgelost. Laat maar. Nee, we hadden eigenlijk... Oh, iemand zit nu te jokeren in die app. Nee, het ding... Oh, we hebben wel een probleem. Nou, oké, ik ga het even uitleggen. In de Q-Music app staat een polletje met 3 keuzes. Je kon kiezen tussen Dahoo, Meet Her at the Love Parade, Captain Hollywood Project en Flying High and Too Limited and No Limit. Maar we komen uit nu op gelijkstand. Kijk, staat, ja, gelijk, niet gelijk. Is het nou gelijk of niet? Niet gelijk. We moeten, Romy, kan je gewoon een keer stoppen? Kan je even stopzetten? Want mensen worden, die zitten niet kloten. Ja.
1: Okay. Oh nee!
0: Ja, nu is het dus gelijk.
1: Oké, okay, hij gaat weer aan.
0: Hij gaat weer aan. Ja, stop. Ja, oké. Okay. We hebben een winnaar. Nou, het was spannend hoor. Captain Hollywood Project, Flying High. Ga je zo meteen horen.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
4: Qmusic, de top 40.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Chris?
17: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ja. Is dat echt serieus?
21: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
0: Middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
25: Goeienacht.
10: Rapper Ali B komt toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden.
0: En er zijn geen files, wel flitsers gemeld. Je krijgt de drie meest gemelde. Die staan langs de A7 Den Oever-Bolsward. 108.1 de A27 Hilversum-Almere bij 115.0. En de A35 Enschede-Hengelo bij 69.2. Voor een volledig overzicht van de mobiele flitsers check je de Flitsmeister-app. En dan gaan we nog naar de vaste flitspaal. En die komt van Romy van de redactie.
11: Ja, die moet je ook zeker niet vergeten, want die staan er gewoon elke dag.
0: Ja.
11: En de vaste flitspaal van vandaag die komt van Wout. En die staat op de N307. 37 in Zwolle, richting de rotonde ter hoogte van Dinoland. En daar staat een flitspaal voor rood en 70 km per uur.
0: De hoogte van Dinoland.
11: Ja.
0: Ja, goed om te weten.
11: Aan de rechterkant heb je Dinoland.
0: Ja, en, nee,
11: dan
0: zeker.
11: Moet je even oppassen met als je dan zit om te kijken. Dan...
0: Dat je niet denkt van, hé, we staan een dino en op flits 80... Ja, ja nee, 70 km per uur.
11: 70
0: max.
11: En rood, ja, hè.
0: En rood, rood, dus rood ook. Uitkijken!
16: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
22: Een foute start!
24: Lars Boelen.
0: Ja, het is officieel donderdag, lekker zeg. De 23e van juli, die beginnen we lekker fout met Captain Hollywood Project. Dit is Flying High.

Nou, dit is echt zo'n kermisliedje, vind je niet? De foute start van deze donderdag, 23 juli 2026... hoorde Captain Hollywood Project en Flying High. Natuurlijk omdat de Tilburgse kermis in volle gang is. Zometeen, Taylor Swift, Anti-Hero komt eraan... en eerst Another samen met 54 Ultra. Dit is Talk To You bij Q Music.

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Back to music. Het is eigenlijk al sneller dan je denkt, hè? Nog 8 uur en ongeveer 8,5 uur. Dan gaat het gebeuren.
1: Welkom bij de Max Geheugentrainer.
0: Ja, ik heb meer dan een jaar geleden meegedaan aan de Max Geheugentrainer. Spelletje op tv bij Omroep Max. Om je geheugen te trainen, om je brein te trainen. En morgen wordt dat herhaald. Of eigenlijk straks dus. Om 8:50 ochtends op NPO 2. Mocht je toevallig dan de tv aan hebben. Zet hem even op NPO 2, want ik denk dat er geen hond gaat kijken. Het is echt... Daluur van het daluur, maar goed. Morgen ben ik dus op tv. Dan dacht ik, ja, dit is wel even een goede aanleiding om even het boodschappenspel nog een keer uit de kast te halen. Kijken of ik nog een beetje kan. Ik heb in aanloop naar die uitzending heb ik heel veel geoefend. Dat moet je echt wel oefenen, hoor, dat boodschappenspel. Je moet aan het begin van de uitzending moet je een aantal boodschappen krijg je dan voorgeschoten. Die moet je aan het eind moet je die zoveel mogelijk moet je er herhalen. Nou ja, dat is best wel een pittig ding. Want die uitzending duurt ongeveer 20 minuten. Nou heb ik ook 20 minuten geleden ongeveer mezelf een aantal boodschappen voorgeschoteld. Die waren allemaal ingesproken door allemaal luisteraars. Ik ga ze nog één keer aan jou laten horen. En voor duidelijkheid, ik hoor ze dus nu niet. Maar jij, als het goed is, wel. Daar gaan we.
2: XXL hagelslag.
3: Toiletrollen.
4: Tacosaus.
5: Crackers.
6: Ros beef.
7: Crème fraîche.
8: Kappertjes.
9: Een kratje bier.
10: Spruitjes.
11: Huismerk pindakaas.
0: En dat waren ze volgens mij. Ja, ik zweer het, ik heb echt niks gehoord. Oké. Ja, we gaan het maar gewoon doen. Romy van Draxen, jij bent de jury?
12: Ja.
0: Dus jij weet precies wat er net... zeg maar, jij weet alle...
12: Ik heb het gehoord en jij niet.
0: Oké. Nou, ik ga er zoveel mogelijk proberen te reproduceren. Daar gaan we. Here we go. Tacosaus. Wc-papier. Rosbief. Kappertjes. Crème fraîche. Huismerk pindakaas. Spruitjes. Er waren 3 dingen met elkaar. Crème fraîche. Kappertjes. Ik weet het niet. Oh, wat erg. Ik ben het kwijt. Ik weet het niet. Ik had het bedacht. Er waren 3 dingen die je met een K-klank kan uitspreken. Of nee, 4. Crème fraîche, kappertjes en dan waren er nog 2. Help me maar.
12: Kratje bier.
0: Kratje bier.
12: En crackers.
0: Ah, ja, crackers.
12: En XXL hagelslag.
0: Kratje bier, crackers, XXL. Heb ik drie niet? Had ik er 3?
12: Ja, 7 van de 10. Vind ik echt knap, hoor.
0: Ja, nou, het valt me eigenlijk ook niet tegen. Dus, ja, maar ja, ik vind het toch jammer. Wat dat betreft ben ik ook een perfectionist. Vind ik het jammer dat ik dan niet die 10 dat ik ze allemaal had geweten.
12: Ja, oké, dat snap ik. Ja. Maar ik vind het toch wel knap.
0: Nou, niet verkeerd.
12: Ik moet zeggen, je hebt het beter gedaan dan Patrick bijvoorbeeld.
0: Zo?
12: Die wist er 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Oh.
12: En Vera wist er ook 6. Dus... Nou, heb je toch een beetje gewonnen. Ik weet niet of je dat zo mag zeggen.
0: Nou ja, gewonnen. Ja, hoe ik het dan zeg maar een jaar geleden heb gedaan, dat zie je dus straks. 8:50, NPO 2.
12: Even wekkertje zetten, hoor.
0: Wekkertje zetten.
12: Ja.
0: Dat is de moeite waard. Een hele leuke aflevering.

Kelly Roll en I'm Good bij Kip Music. Ik ben alles behalve good. Ik zit namelijk helemaal in de stress. Ik krijg een berichtje in de Q-app ook van Iwan. En Iwan die vraagt, hey Lars, ik wil een update. Ligt je pakket er nog? Ja, dit moet ik eventjes uitleggen. Want eerder vanavond heb ik verteld dat er vanavond bij mij thuis is aangebeld. Ik heb zo'n deurbelcamera, weet je wel. Ik denk, even kijken wie er voor de deur staat. Maar diegene die aan de deur, die was al weggelopen. Dus ik kon ook niet meer praten of zo. Dus ik ga terug naar het moment. Kan je even terugspoelen, kan je terugkijken. Zie ik daar een bezorger. Er komt een bezorger mij voortaan inlopen met een pakketje. Die gozer die belt aan. En die draait eigenlijk, terwijl die aanbelt, draait hij om en flikkert zo dat pakket zo voor mijn deur. En loopt weg. Maar het ding is, ja, ik ben natuurlijk niet. Ik ben hier bij Q-Music. En mijn vriendin is niet thuis. Die zit in Nijmegen voor de Vierdaagse. Die loopt die Vierdaagse. Ontzettend knap trouwens. Maar dat even terzijde. Maar dus niemand thuis. Mijn buren zijn allebei ook niet thuis. Het ding is dus, er ligt nu een. Al sinds 8 uur vanavond. Ligt er een pakketje voor mijn deur. Ja, ja. Ik vind. Nou, ja, sorry. Ik vind dit. Dit is toch heel raar. Ik heb dit ook eerder vanavond al gezegd. Maar ik vind dit zo asociaal. Wat is dat toch? Dat. Die bezorgen ze niet eens. Ja, in mijn optiek bezorg je een pakketje toch pas. Dat is toch niet in de voortuin flikkeren en dan weglopen. Dat is toch gewoon overhandigen. Iemand doet de deur open. En als die het niet open doet, dan breng je het naar een pakketpunt. Of bij de buren of wat dan ook. Maar je gooit het toch niet zomaar in de. Ik heb het zo wat meegemaakt dat het eerder gebeurde. En dat het uit mijn tuin is gejat. Toen was het een ding van een tientje. Was een Flash Rituals of zo. Prima. En dat heb ik toen ook wel vergoed gekregen van die webshop. En dat was allemaal niet. Dat is allemaal goed gekomen. Maar dit keer, ik heb voor mijn vakantie heb ik allemaal nieuwe onderbroeken besteld. Ik heb allemaal onderbroeken met gaten erin. Nou ja, even frisse onderbroeken weer. Lekker voor de vakantie. Maar die liggen dus wel sinds 8 uur vanavond voor mijn deur. Ik zit al sinds 8 uur vanavond in de stress. Ik heb al, nou ja, bijna non-stop die camera heb ik open. Om te kijken of mijn onderbroekjes niet gejat worden. Dus Iwan, even terugkomend op jouw vraag. Liggen mijn nieuwe onderbroekjes. Klinkt ook vies, hè? Onderbroekjes. Als je het dan verkleint, wordt het in één keer heel vies. Mijn nieuwe onderbroeken liggen die nog voor de deur. Ik ga nu voor je inchecken. Even kijken. Camera-appje openen. Voordeur. Ja, liggen nog voor de deur. Over een uur ben ik thuis.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Bij Q-Music, Romy van de redactie. Ik zie jou weer je yoghurtje pakken.
1: Ja.
0: Altijd rond dit tijdstip wordt er eventjes naar de koelkast gelopen. En dan pak jij je nachtelijke yoghurtje erbij.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat doe je altijd met een lepel. Maandag hadden we het daar ook even over. Toen vertelde jij dat jij een lepel van de zaak... dus wat, die lepels neem je niet zelf mee. Die liggen hier gewoon in de kantine.
1: Ja,
0: die pak je uit de kantine en daarmee eet je dat... yoghurtje leeg, maar je hebt vorige week heb je zo'n yoghurtje in de auto gegeten.
1: Ja, klopt. Ja, want dan had ik het een beetje druk en was ik hem vergeten. Ik denk, ja, ik heb toch nog zin in dat yoghurtje. Anders ligt dadelijk in bed en dan begint mijn buik te rommelen. Dus dan neem ik hem mee in de auto en eet ik hem onderweg.
0: Ja, maar toen was die lepel het hele weekend in je auto blijven slingeren. Die lag er maandag nog in.
1: Ja, en toen had ik tegen jou gezegd, nee, dinsdag ga ik hem opruimen.
0: Gaat hij eruit, want we waren ook over eens. Dit is officieel stelen van de baas. Het is nu nog lenen.
1: Het is nu nog steeds lenen.
0: Lenen van de baas.
1: Het voelt een beetje alsof ik zeg maar een boek heb gehuurd bij de...
0: bij de bibliotheek, maar te laat heb teruggebracht.
1: Ja, moeten krijgen dadelijk. Ja. Maar goed,
0: hij is terug, denk ik, of niet? Of wat is de status?
1: Nee, hij ligt nog steeds in mijn auto. En hij heeft er zelfs een vriendje bij gekregen. Het wordt langzaamaan een besteklaar.
0: Ja, maar dat kan toch niet?
1: Want ik had gisteren dus geen tijd voor mijn yoghurtje gehad. Dus toen heb ik lekker in de auto zitten oppeuzelen.
0: Ja.
1: En toen was ik klaar met de lepel die ik eventjes hier uit een besteklaar had meegepakt. Die heb ik afgelikt en die heb ik naast die andere lepel in zeg maar dat vakje in de deur gelegd. Ja. Dus dat is nu lekker zo aan het rinkelen als ik in de auto rijd.
0: Maar wat is het moment dat je gaat denken van... nou, misschien moet ik... want het is eigenlijk ook een kleine moeite. Je loopt eventjes... we kunnen het ook nu oplossen. Of zeggen we hebben nu geen tijd.
1: Ja, ik vind dat nu moeite.
0: Ja, dat is het gedoe. Want die auto's, die staan ook niet hierbij... dat moet je even weten, die staan niet hier bij Q-Music echt voor de deur. Dan moet je helemaal...
1: nee.
0: Een parkeergarage onder het gebouw.
1: Normaal.
0: Nou ja, je moet wel eventjes een paar deuren door met een pasje en zo. Dus toch even irritant.
1: En ik heb mijn schoenen uit. Dan moet ik de eerste uur...
0: heb jij je schoenen? Ik dacht al, wat ruik ik?
1: Ja. Nou, ik heb echt geen stinkvoeten.
0: Nee,
1: maar ik vind dat gewoon gedoe. Ik neem ze morgen wel mee, denk ik.
0: Maar echt, morgen dan is het klaar, hè?
1: Ik, ja.
0: Maar het kan niet zo zijn dat er straks inderdaad echt 20 lepels bij jou in je deur zitten.
1: Maar ze hebben er toch geen last van? Zeg maar, ze hebben hier echt 100.000 lepels.
0: Als iedere werknemer van Q-Music en alle bedrijven die hier in dit pand zitten... als die allemaal eventjes 10 lepels in een auto leggen, dan is het snel op, denk ik, hoor.
1: Klopt, maar ik denk niet dat iedereen het doet. Dus dan kan ik het wel af en toe doen. En dan op een gegeven moment breng ik ze misschien wel een keer terug.
0: Morgen neem je ze mee terug.
1: Oké.

0: Het is bijna 1 uur en dat betekent dat ze is aangeschoven voor het leukste nachtprogramma van Nederland. Maar ik denk dat ze een halve hartverzakking krijgt. Wat is er nou? Judith Eijk, wat zit je nou weer te gieren?
1: Nee, je had mijn microfoon al aangedaan.
0: En dat is grappig.
1: Nee, ja, ik zat in lach, ik even. Ja, maar ik ben eruit,
0: Oh, oké, okay, even serieus.
1: Nee. Niet doen nu. Ja, maar je bent ook gewoon... Ja, laat maar, we gaan
0: wat
1: door.
0: Wat ben ik?
1: Ja, je bent gewoon ook grappig. Ik lach altijd als ik jou zie.
0: Altijd grappig.
1: Gewoon altijd lach. Oké. Okay. Ja,
0: is het een goed teken?
1: Ja,
0: is het een compliment of lach je me uit?
1: Nee, ik lach niet uit.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Nou, absoluut niet.
0: Dat is goed.
1: Oh,
0: hey, even rustig aan. Even rustig aan. Hoe gaat ie? Want volgens mij, gisteren ging ik weg om 1 uur. En toen... Ja. Merkte ik al een beetje aan je... Nou, ziekig. Nou, nee. Ziekig. Ik weet niet of het ziekig is, maar...
1: Nee.
0: Ja, ziek in de kop.
1: Nee. Nee, ik ben niet helemaal... Volgens mij hoor je het
0: ja,
1: een beetje?
0: Ja, een klein beetje nasaal. Maar is het, wat is het?
1: Ja,
0: hooikoorts?
1: Nee, het is geen hooikoorts, denk ik.
0: Of een virusje of zo?
1: Ja, een klein virusje. Een
0: bacterietje.
1: Een
0: soaatje.
1: Dat over niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Ik heb nog getest. Nee, dat is niet waar. Nee, het is niet nodig. Nee, ik ben gewoon een beetje verkouden. Een beetje ziekig, een klein beetje. Maar ik ben er.
0: Nou, goed zo.
1: Ik heb ook gewoon nog vandaag alles gedaan wat ik moest doen. Ik ben naar de sportschool gegaan.
0: Lekker?
1: Ja.
0: Dat moet je trouwens niet doen, hè? Want heb ik wel eens opgezocht. Dat moet je niet doen als je ziek bent. Want dan schijnt je lichaam wordt warm. Dan ga je eiwitten in je hersenen aanmaken. Ja. En dan is het niet goed.
1: Ik weet het. Ik weet het.
0: Maar het is echt zo?
1: Ja, klopt. Maar ik doe best te eigenwijs.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, ik was dus vandaag in de sportschool.
0: Ja.
1: En ik heb iets gezien wat ik echt nog nooit gezien heb. En ik ben echt vaak in de sportschool. En ook echt al heel lang, zeg maar. Als in jaren. Daar ga ik zo meteen over hebben. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik ben benieuwd of jij het gezien hebt, maar...
0: Ik denk niet dat ik vandaag in dezelfde sportschool was als jou.
1: Nee, ik heb het ook eigenlijk tegen de luisteraar. Ik weet niet of jij het gezien of niet. Maar misschien heb jij het wel eens gezien, Lars.
0: Maar kan het in principe in iedere sportschool?
1: Ja, 100%.
0: Maar was er een dier? Ik zit te denken dat iemand zijn hond heeft meegenomen en op zijn apparaat heeft gezet. Dat kan toch? Ja, daar denk ik dan aan.
1: Het is allemaal ook niet zo bizar wat ik gezien heb. Als er tot geen paard opeens op de loopband of zo.
0: Er is een olifant in die sportschool. Nou, ik heb dat nooit meegemaakt.
1: Wat heb ik daar nou meegemaakt? Nee, maar gewoon iets wat... Kijk, bijvoorbeeld, ik heb wel eens iemand gezien met blote voeten in een sportschool.
0: Vind ik erg goor.
1: Ja, vind ik ergens ook een beetje apart, weet je wel. Maar dit wat ik vandaag zag, dacht ik echt...
0: Nooit meegemaakt.
1: Dit heb ik nooit meegemaakt.
0: Oké, nou, dat is zo meteen het leukste nachtprogramma van

0: Goedenacht, het Q-muzieknieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het weer van Weer Online? In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dank je verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel flitsers op onder andere de A7 grens van Duitsland richting Groningen. Daar staan ze bij 245.0. De A27 Hilversum richting Almere bij 115.0. En oppassen bij de A35 Enschede richting Hengelo bij 69.2. Ja, vandaag was ik lekker in de gym en toen zag ik iemand iets doen wat ik nog nooit iemand heb zien doen in de gym. Ga je zo vertellen wat het is? Eerst Rita Ora.

Kensington bij Q and Stay. Ja, ik ben er vrijwel dagelijks te vinden, de sportschool. En ik doe dat al jaren, dus ik heb het een en ander wel al voorbij zien komen. Ik bedoel, mensen die op blote voeten trainen. Iemand die luid meezingt met zijn koptelefoon. Of bijvoorbeeld iemand die nog harder kreunt omdat hij daadwerkelijk traint. Maar vandaag zag ik iets in de sportschool wat ik echt nog nooit heb gezien. Ik zag namelijk iemand op een machine zitten, weet je wel. Dus niet op een loopband of een cardio iets. Nee, echt op een machine met gewichten. En die tijdens de oefening een boek aan het lezen was. Ja, gewoon helemaal gefocust in zijn boek, terwijl hij een oefening voor zijn benen deed. En daarna ging hij naar een machine waarbij hij een oefening voor zijn arm deed. En dan natuurlijk wel om de beurt, zodat hij met zijn andere hand zijn boek kon vasthouden. Ja, ik vond het toch een beetje gek. Ik denk, dit vind ik toch een beetje raar. Dat je een boek aan het lezen bent, terwijl je aan het trainen bent. Ja goed, kijk, aan de ene kant you do you, hè. Ik denk altijd iedereen lekker zijn ding doen, maar ik vond het wel bijzonder. Al moet ik zeggen, mensen maken wel vaak keuzes waarvan je denkt, hè? Die snap ik niet helemaal. Zangeres Diana Spyro heeft ook iets gedaan op het gebied van daten, waarvan je misschien kan denken, beetje typisch. Ik moet het eerlijk bekennen, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Ik ga je zo vertellen wat het is. Eerst Alex Warren.

0: Killers on the Fourth Floor. Zometeen een nachtwedstrijd. Daarom ben ik op zoek naar de luisteraar met het meeste van iets. En het heeft te maken met namen en cijfers. Maar goed, eerst even wat anders. Want wat denk jij dat de gemiddelde leeftijdsverschil is in relaties? Nou, dat heb ik even, natuurlijk even opgezocht. Dat is 3 jaar. Dat is het gemiddelde. Maar je kent waarschijnlijk ook wel mensen in je omgeving die een grotere leeftijdsverschil hebben met elkaar. Ja, ik zelf heb wel eens gedate met iemand die een... wel echt een stuk ouder was. Ik was toen 20 jaar en hij was denk ik, 36 zoiets. Ja, vind ik zelf ook best heftig, 16 jaar verschil. Maar het verschil kan nog groter, want Sienna Spyro heeft al eens gedate met iemand die 2 keer haar leeftijd is.
1: Truly double your age?
2: Yes, and a bit more. No, double my age. But,
0: Ja, dus 2 keer haar leeftijd en nog een beetje meer. Nou ja, wat moeten we daar nou van zeggen?
3: En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.
0: Precies, ieder zijn ding. Dit is Sienna Spyro. Q.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.

Ik heb de hele tijd zin om om met van die servetten te gaan zwaaien. Q-Music, Hugo Soto. En Jamaican. Woensdag op donderdagnacht, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Ja, even simpel kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Zo ben ik wel eens op zoek geweest naar de luisteraar met de meeste bedpartners. Of de luisteraar met de kortste afstand van huis naar werk. Of de luisteraar met de laagste postcode. Deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer hebben we het over de plek waar namen en cijfers elkaar ontmoeten. Ik ben op zoek naar de luisteraar met de meeste contacten in zijn of haar telefoon. Ja, ik zal je even uitleggen hoe het werkt. Even kijken, ik pak even mijn mobiel erbij. Ja, moet je even met je mobiel naar contacten gaan. Dan ga je naar contacten. En dan scroll je helemaal naar beneden. Ik ga het gewoon even naar de letter Z en dan scroll naar beneden. En dan staat er onderin hoeveel contacten je hebt. Nou, en als je dat even hebt met een berichtje in de Q-Music app, laat me dat even weten. Want wie weet wil jij dus wel de titel winnaar van de nachtwedstrijd en het Q-prijspakket. En ik ga ervoor zorgen dat dit natuurlijk helemaal goed gevuld is. En de teller die staat nu gewoon op 0. Dus stel je voor dat je 20 mensen in je contactenlijst hebt. Gewoon appen. Gewoon appen. Het is nacht. Het is vakantie ook nog eens. Weinig mensen luisteren. En als er niks binnenkomt, dan kan jij gewoon de winnaar zijn.

0: Black Storm schrijft Bruno Mars en I Just Might. Ja, we zitten midden in de nachtwedstrijd. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met de meeste contacten in zijn of haar telefoon. Je kan altijd meer bieden dan degene die ik aan de lijn heb. Het is ronde 1. En als allereerst spreek ik Ron deze nacht. Goedenacht.
1: Goedenacht, Ron.
0: Hey Ron, hallo, goedenacht. Hey Ron, hoeveel contacten heb jij in je telefoon staan?
1: 233 heeft de iPhone aan.
0: 233. Kijk, top. Hey, dan ben ik gelijk even benieuwd. Als je naar de letter X gaat, hoeveel mensen heb jij in je telefoonlijst staan met de letter X?
1: X, ik ga gelijk even kijken.
0: Ja, ik ben...
1: Nul?
0: Ja. Heb jij een nul? Oh, ik zit even te kijken wat ik heb, maar even kijken.
1: Hij geeft tenminste een nul aan.
0: Oh ja, ik heb er echt maar één, dat is waar. Ja, oké. Okay. Nee, ja, jij bent toch benieuwd. Oké, okay. En wie bel je nou het meest?
1: Ja, vriend, ja, hoe bedoel je? Ja, gewoon wie ik het meest bel.
0: Ja, precies.
1: Ja, een maatje van mij, zeg maar. Ja, Leander. Die bel ik het meest.
0: Die ben je het meest. Oh, dat is een vriend van jou.
1: Ja, ja.
0: En hoe vaak bel je? Is dat elke dag? Of één keer in de week? Of ben je een beetje een beller?
1: Ja, er zijn weken bij dat ik hem elke dag bel. Maar dan komt omdat ik dan nachtdienst heb en hij dan met de bus weg is. Dus dan doen we met elkaar bellen en ben ik gewoon door aan het werken.
0: Oh, gezellig wel, ja.
1: Ja, dus zo. Een beetje, beetje aan het praten zijn.
0: Grappig, grappig. Ja. Hey, rond 233. Ik ben natuurlijk op zoek naar de luisteraar met de meeste contacten. Ja, ik denk dat je niet verbaast dat er iemand al overheen gaat.
1: Nee, ik verbaas me daar niet over.
0: Nee, maar ik ben wel blij dat je even gehad hebt.
1: Ja, nou, graag gedaan.
0: En dan wens ik je verder een hele fijne nacht.
1: Ja, gezellig.
0: Dankjewel. Ja, want we gaan gelijk... Doeg. We gaan gelijk door namelijk naar Samira. Goedenacht.
2: Hallo
0: Samira. Ja, jij gaat er echt wel dik overheen.
2: Ja, nou jij zei heel mooi, ik zoek naar de zet. En dan zie je het aantal staan. Nou, op mijn telefoon werkte dat niet zo.
0: Oei.
2: Ik heb op het zoekberichtje gedaan een aantal contacten opgezocht. En dan gaf die aan 669.
0: 669, ja goed dat je dat zegt. Want ik zit inderdaad, ik zei je moet naar de Z. Kijk, als je een iPhone hebt, als je Apple hebt, dan moet je naar de Z en dan staat het daaronder. Maar als je een Android hebt, dus als je een Samsung hebt, dan moet je dus even in het zoekbakje zoeken. En dan moet je dan tikken aantal contacten?
2: Ja, aantal contacten, opgeslagen contacten.
0: Ah, kijk. En dan kan je het dan vinden. Oké, top. En jij hebt 669, zeg je?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dat vind ik best een hoop, moet ik zeggen.
2: Ja, blijkbaar heb ik heel veel contacten.
0: Ja, wat verwijder je ook wel eens wat? Of laat je alles gewoon staan?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, het gaat van telefoon naar telefoon en alles wordt iedere keer overgezet.
0: Ja, precies. Ja, dus echt mensen die van way back, van nog net niet de basisschool, die heb je zeg maar in je contactlijst staan.
2: Ja, vast. Ja.
0: Ja, het kan maar een keer handig zijn, hè?
2: Ja, je weet maar nooit, hè?
0: Je weet het maar nooit, zo is het. Ja. Hey, en wie is de laatste persoon die jij gebeld hebt? Kan je dat zien?
2: Mijn man. Schatje staat hier onder mijn contacten.
0: Ach, schatje, al wat lief, al wat cute. Dus die heb je voor het laatst...
2: En nog steeds na 18 jaar samen, nog steeds als schatje op mijn telefoon.
0: Kijk. En die heb je als laatst gebeld, wanneer was dat?
2: Ik denk, begin van mijn team. Ja, wat zou het zijn, een paar uurtjes geleden.
0: Oh ja, en was gewoon even een leuke, even een gesprek samen.
2: Ja, even succes voordat we hebben op mijn voetbal gestaan. Aloha Bike, bij de Vierdaagse.
0: Oh.
2: Dan belde hij nog even voordat mijn dienst begon daar.
0: Jij werkt daar nu?
2: Ja, nou, ik ben nu net klaar. Ik rijd nu naar huis. Maar ik heb dan vanavond bij de avondvierdaagse heb ik daar gestaan. Ja.
0: Nou, wat gezellig. Oh, oké, dus nog even een succes. Ah, wat lief. Oké, dat vind ik heel cute. Dat vind ik wel schattig. Hey, Samira.
2: Ja, en ook even qua veiligheid of ik veilig ben aangekomen.
0: Heel goed.
2: Checken.
0: Kijk, dat willen we horen. Dat is een green flag, deze man van jou. Heel goed.
2: Ja,
0: heel
2: zeker.
0: Hey, Samira, 669 contacten. Je staat nu bovenaan. Maar ik ga nog wel een ronde doen. Dus het kan zijn dat ik je zo meteen terugbel.
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja, dus hou je mobiel in de gaten.
2: Ja, doe ik.
0: Top, doeg.
2: Doeg.
0: Ja, heb je nou meer dan 669 contacten in jouw telefoon staan? Laat dat dan even nu weten met een berichtje in de Q Music app. Dit is Katy Perry en Chain to the Rhythm.

0: Katy Perry bij Q Music. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met de meeste contacten in zijn of haar telefoon. Ja, we zitten midden in de nachtwedstrijd. En ik begon de wedstrijd met Ron. Hij had 233 contacten in zijn telefoon. En daarna Samira met 669. En daar zijn we nu gebleven. Maar ik heb alweer iemand gevonden die daar overheen gaat. Namelijk Danique. Goeienacht.
1: Hi, goeienacht.
0: Hallo Danique, hallo. Hey, wat voor mobiel heb je? Hoe ziet hij eruit? Wat voor hoesje? Vertel.
1: Ik heb een iPhone met een heel saai doorzichtig hoesje.
0: Oh. Ja, die eigenlijk zie je overal, ja, moet ik zeggen. Maar ja, ik vind dat wel het mooiste, want dan zie je tenminste wel nog je iPhone eigenlijk.
1: Ja, en hij is groen, dus dat is dan wel weer speciaal.
0: Oh, dat is inderdaad, dan heb je wel een speciale iPhone. Eerlijk gezegd.
1: Ja.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Dat mijn moeder is eigenlijk.
2: Ja? Ja, je zit ook nu bij je moeder in de auto, hè?
1: Ik zit ook bij mijn moeder in de auto, ja.
2: En is dat ook, zeg maar, ik heb dit namelijk ook. Ik denk ook dat ik mijn moeder het meest bel. Maar heb je dan ook dat je haar belt echt mee om de meest onzin dingen?
1: Nou, ik app liever. Maar als we dan lang moeten appen, dan wordt het meestal wel een belletje.
2: Ja, precies. Oké. Hey, Danique, 803 contacten. Je staat nu bovenaan. Ik ga nog één allerlaatste ronde doen. De derde ronde. Kan zijn dat ik je dus terugbel. Maar dat weet ik nog niet. Het ligt eraan of er iemand overheen gaat.
1: Nou, dan wacht ik dat af.
2: Heel goed. Nou, fijne reis naar huis, hè?
1: Ja, dankjewel. Tot goed. Doei.
2: Ja, ik ga de laatste ronde in van de nachtwedstrijd. Heb je nou meer dan 803 contacten in je mobiel staan? Laat het dan even weten met een berichtje in de Q-Music app. Mag ook met een screenshot, wat makkelijk is.

0: Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met de meeste contacten in zijn of haar telefoon. En ik begon de wedstrijd met Ron. Hij had 233 contacten. Na Samira met 669. En daarna sprak ik Danique met 803 contacten. Ja, daar zijn we nu gebleven, maar ik heb iemand gevonden die er overheen gaat. Namelijk Carmen. Goeienacht.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey Carmen, wat voor mobiel heb jij?
1: iPhone.
0: En hoe lang heb je deze iPhone al?
1: Ik heb hem nog niet zo lang. Ik heb hem net een maandje, denk ik.
0: Oh, dan heb je echt nog een nieuwe, ja. Oh, ja. Wat heerlijk zeg, zo'n nieuw mobiel. Helemaal voorzichtig nog mee, zeker?
1: Ja.
0: Ja, heel goed, heel goed. Hé, Carmen, hoeveel contacten heb jij in je lijst staan?
1: 961.
0: Oké. Okay. En heb je veel mensen die je ook belt? Of heb je een soort belangst? Waar categoriseer jij jezelf in?
1: Een beetje middenklasse, denk ik.
0: Ja, oké, precies. Nee, dat snap ik wel. Ik denk dat ik dat zelf ook een beetje heb. Zeg maar, soms wel oké te bellen, maar ook wel lekker om te appen gewoon.
1: Precies.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey Carmen, 961. Denk je dat hier iemand overheen gaat?
1: Ik zou het niet weten.
0: Nou, Carmen, ik moet je helaas teleurstellen, want er gaat iemand overheen.
1: Jammer.
0: Ja, heel balen. Maar ik wil je wel ontzettend bedanken. En ik wens je verder een hele fijne nacht.
1: Bedankt, tot zo.
0: Thanks. Ja, want we gaan gelijk door naar Wijnand. Goeienacht.
2: Hey, Judith.
0: Hey, Wijnand. Hallo, goeienacht. Hey, Wijnand, even kijken. Ik zit net met Carmen te bellen. Zij heeft 961 contacten in de lijst staan. Ja, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar en bijna niet te geloven. Maar jij hebt gewoon bijna het dubbele.
2: Ja, ja, dat heb je goed gezien.
0: Want hoeveel
2: ik
0: contacten...
2: Ik heb gelijk maar even een screenshotje naar je gedaan. Ja. Dat het bewijs erbij zat.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is heel goed. Want hoeveel mensen heb jij in je contactlijst staan?
2: En wat was het, 1794? Ja,
0: klopt, ja. Ja, ik heb de foto hier voor me, 1794. Ja, hoe kom je aan zoveel contacten?
2: Ja, nou, ik ben misschien ook al een iets oudere luisteraar. Dus het is al, wat heb ik, 30 jaar een telefoon of zo, weet ik van hoe lang. Dus dat speelt mee. Ja, en ik heb ook een eigen bedrijf in vuurwerk special effects. Dus dat is misschien een beetje vals.
0: Oh, dus je hebt heel veel klanten in je lijst staan ook, zeg maar.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Nou ja, vals spelen of niet. Ik zeg ook altijd zo, vals spelen is ook meespelen. Maar Wijnand, denk je dat hier iemand overheen gaat? Of zeg je nou kansloos?
2: Nou, nee, ik denk het wel. Want ik heb nog wel kennissen, vrienden waar ik van denk dat ze nog wel meer hebben.
0: Ja, dat
2: maar ik weet niet of die nu luisteren.
0: Nee, precies. Ik wil het zeggen. Ik weet niet of die nu luisteren. Want Wijnand, je bent gewoon een dikke winnaar, hoor. Ja, ja, ja, je hebt gewonnen. Je bent de winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. Met 1794 contacten in je telefoonlijst. Het Q-prijspakket komt sowieso jouw kant op.
2: Super.
0: En als ik dus wat vuurwerk nodig heb, dan kan ik bij jou zijn, blijkbaar.
2: Altijd.
0: Oh, oké, nou top. Ik sla jouw nummer op in mijn contactlijst.
2: Dat zou ik zeker doen.
0: Hé, hey, Wijnand, fijne nacht, hè?
2: Hey, dankjewel.
0: Doeg.
2: Van hetzelfde. Hoi, hoi.

0: Een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. 2 grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen op de weg op dit moment. Wel een flitser gemeld. Oppassen als je rijdt op de A27 Hilversum richting Almere. Daar staan ze namelijk bij 115.0. Q-music. Judith Eik. Ja, vandaag is een hele belangrijke dag voor Niall Horan. Ik ga je zo meteen vertellen waarom. Eerst Zara Larsson. Dit is Lush Life.